0: Naar het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht.
0: Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Karl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:30 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer, in de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
2: 1100 handtekeningen voor meer natuurbegraafplaatsen in onze provincie. Waarom en waar ze moeten komen, dat hoor je zo meteen. Het is 6:02 en dit is er verder in het Zeeuwse nieuws. Het gemeentebestuur van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Een eerdere vergunningsaanvraag werd eind vorig jaar afgewezen. Dat leidde tot een politieke crisis en het vertrek van de burgemeester. Het AZC zou moeten komen in een gebouw aan de Handelspoort. In het nieuwe plan is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. Vandaag de landelijke staking in het openbaar vervoer. Je hoorde het Jelle net ook al zeggen in het NOS-journaal. Ook in Zeeland rijden er geen treinen en vallen naar verwachting veel bussen uit. Het personeel van de vervoersmaatschappijen voert actie tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. En de huisartsenpraktijk in Goes, die sinds afgelopen zomer grotendeels digitaal werkte, gaat toch de praktijk weer normaal fysiek openen. Er was overgestapt op digitale zorg omdat er geen nieuwe huisarts gevonden kon worden. Dat is nu toch gelukt. Het weer dan in onze provincie. Het wordt een wisselvallige dag met vanochtend brede opklaringen, lokaal een paar buien. Vanmiddag neemt de kans op buien verder toe met mogelijk flinke exemplaren, vooral op Schouwen-Duiveland en Tolen. Heb je een vraag of wil je reageren op deze uitzending? Stuur dan zeker even een appje naar de studio. Naar 0118 499999. Een heel goedemorgen. En wat fijn dat je de radio al op Omroep Zeeland hebt staan. De komende anderhalve week heb ik de eer om de dag met je op te starten. En vandaag wordt hij misschien wel een beetje anders dan anders vanwege die landelijke staking in het openbaar vervoer dus. Ik ben benieuwd of je daar een leuk muzikaal idee bij hebt voor onze plaat voor 6:55. Geen bussen en treinen. Wat moet jij dan meteen aan denken voor muziek? Stuur even een appje naar 0118-499-99. En wie weet hoor je hem over een klein uurtje wel om 6:55 jouw muzikale tip. Maar eerst Earth, Wind and Fire en That's the Way of the World.

0: Earth, Wind and Fire, and that's the way of the world. Het is 6:09. Zeeland is een van de laatste provincies zonder een algemene natuurbegraafplaats. Op zo'n plek worden mensen begraven midden in de natuur zonder traditionele grafstenen. De werkgroep Natuurbegraven Zeeland wil dat er van die natuurbegraafplaatsen komen. En daarom hebben ze handtekeningen ingezameld voor een petitie. Ruim 1100 in totaal. En Nienke Kruitwagen van die werkgroep legt uit waarom het eigenlijk zo belangrijk is dat er zo'n natuurbegraafplaats komt.
1: Zeeland is natuurlijk een geografisch best een lastig gebied met veel voormalige eilanden. En het zou heel mooi zijn als we bijvoorbeeld op elk eiland vanaf Zeeuws-Vlaanderen tot en met Schouwen-Duiveland, dat je daar ergens toch een plek hebt waar mensen op een natuurbegraafplaats hun laatste rustplaats kunnen vinden.
2: Wat is er nou nodig om zo'n natuurbegraafplaats te realiseren?
1: Allereerst moet er natuurlijk een stuk grond, en het liefst zo natuurlijk mogelijk, beschikbaar zijn. Verder heb je altijd van doen met de gemeentes. Het bestemmingsplan moet dan veelal gewijzigd worden. En er moet ook een organisatie zijn die dat op een gegeven moment op zich gaat nemen om dat gebied te beheren.
2: En er is volgens mij al eerder een petitie getekend voor een natuurbegraafplaats in het Nollebos in Vlissingen. Maar daar is geen gehoor aan gegeven.
1: Er is gezegd dat die locatie daar niet voor geschikt is en dat men daar andere ideeën over heeft. Maar dat is nog niet helemaal zeker. En we hopen dat dat toch.

0: misschien nog wel iets, dat daar iets beweging in kan komen.
1: In Konijns Plaats is er wel een deel van de begraafplaats ingericht voor natuurlijk begraven. Is dat nog niet voldoende?
0: Nou, het is wel een eind de richting op zoals wij zouden willen, maar het is nog niet echt een natuurbegraafplaats. En wat ik heel jammer vind, is dat tot nu toe dat die begraafplaats alleen bestemd is voor mensen die in de gemeente Noord-Beveland wonen. En ja, als je in Schouwen-Duiveland woont of hier of in Zeeuws-Vlaanderen, en je wens is toch om op zo'n natuurbegraafplaats begraven te willen worden, dan kan je in ieder geval niet daar terecht.
1: Dus in principe wilt u een natuurbegraafplaats waar iedereen terecht kan, alle Zeeuwen, maakt niet uit welke gemeente ze komen.
0: Ja, want ik dacht dat dat bij gewone begraafplaatsen ook het geval is. Als ik bijvoorbeeld begraven wil worden op bij Rotterdam, ik noem maar iets, dan moet dat volgens mij kunnen. En dat zou ook moeten gelden voor als je op een natuurbegraafplaats begraven wil worden.
1: Wat hopen jullie dat er concreet gebeurt nadat de petitie is overhandigd?
0: Wij zouden het heel mooi vinden als de gemeentes, als die ook daarin wat meer samen zouden werken over dit soort dingen. Want dit gaat ook alle Zeeuwen aan. Tot nu toe merken we dat, het voorbeeld van Colijns Plaat dan, dat men zich dan richt op de eigen inwoners. En ik zou het gewoon mooi vinden, en daarom bieden we het ook aan de voorzitter van de Zeeuwse gemeente, hè, dat men de handen ineenslaat en er gezamenlijk mee aan de slag gaat.
2: En dat werd dus gezegd door deze lid, moet ik zeggen, van de werkgroep, Dineke Krutwaag. Ik was even naar haar naam aan het zoeken. Vandaag wordt die petitie om 11:00 overhandigd. En dat gebeurt, ze zei het net al, aan de voorzitter van de Vereniging van de Zeeuwse Gemeente. Dat is de burgemeester van Capelle, Constantijn Jansen op den Haar. En Dineke Krutwaag was in gesprek met verslaggever Lansjoe Hiddes.

Acta en de Munnik en dan leef ik toch nog een keer. We moeten nog ruim drie kwartier wachten. 7 minuten over 7. Dan komt de zon op. En wat krijgen we dan voor dag? Nou, een wisselvallige dag met vanochtend nog brede opklaringen. Lokaal al wel een paar buien. Maar vanmiddag neemt de kans op buien verder toe. Er kunnen flinke exemplaren voorkomen, vooral op Schouwen-Duiveland en Tholen. Sommige buien kunnen ook onweer geven. Maximale temperaturen tussen de 17 en de 19 graden. Maar in een bui duidelijk koeler, dan kan het een graad of 14 worden. Er staat vandaag een matige tot een vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Windkracht 4 tot 6. Vanavond en vannacht lokaal nog weer enkele buien. Morgen dan zou het meestal droog moeten zijn, zonnige periode. En dan ook minder wind dan vandaag.

0: Crusaders en Randy Crawford en Street Life. Waarover gaat het in de rest van het land van morgen vroeg? Nou, ik maak een rondje met je langs de andere regionale omroepen. Straks over een bijzonder kasteel dat nooit is afgebouwd in Almere. Wat plaats gaat maken voor een kasteel dat misschien wel afgebouwd gaat worden. Nou, dat straks. Eerst ander nieuws. Tijdens de landelijke OV-staking van vandaag blijven de meeste buurtbussen natuurlijk wel gewoon rijden. Toch niet allemaal. Sommige chauffeurs in de Noordkop en West-Friesland, dan hebben we het over Noord-Holland, die zijn bang dat ze het aan de stok zullen krijgen met reizigers die niet mee kunnen in de kleine busjes. En daarom rijden ze uit voorzorg ook niet. Nog nooit heeft zijn lijn stilgestaan, maar morgen gaat het wel gebeuren met de bus van Koos Slootweg. Hij is buurtbuschauffeur op lijn 416. En hij zegt tegen de collega's van NH, ik vind het in en in triest dat we dit moeten doen, maar we willen het risico niet lopen. Het gaat erom dat zijn buurtbus vaak op de routes rijdt waar ook scholieren dan staan. En ja, hij is bang dat daar hordes scholieren bij de halte staan die zich dan massaal in de kleine buurtbusjes willen gaan proppen. Wie wel eens wandelt of fietst in het Hunzedal, dat is de omgeving van Noord-Laren, Groningen. Dus ik denk niet dat heel veel van ons zullen wandelen of fietsen. Maar toch, je kan er vanaf deze week de Hunzemobiel tegenkomen. Dat is een elektrisch voertuig dat het mogelijk maakt om mensen die minder mobiel te zijn toch het gebied in te krijgen. Die Hunzemobiel is uitgerust met allerlei materialen om de natuur van dichtbij te kunnen bekijken. Bijvoorbeeld een verrekijker, maar ook een telescoop. Dan kijk je zelfs volgens mij dat hele Hunzedal meteen uit. Het voertuig moet er bovendien voor zorgen dat mensen de Big Five van het Hunzedal te zien krijgen. Want ook daar hebben ze een Big Five. Denk dan niet aan een leeuw en een giraf. Maar dat gaat dan om de otter, de bever, de zeearend, de witwangstern en de roerdomp. Vanaf nu dus ook te zien als je minder goed ter been bent. Dan naar kasteel Almere. Decennia lang symbool van een stad die iets niet af kon bouwen waar ze aan waren begonnen. Maar het gaat nu toch echt verdwijnen. In 2000 ging de eerste paal de grond in. En wat volgde was een aaneenschakeling van plannen die nooit het levenslicht zag. Een trouwlocatie moest het worden, een hotel. En het ambitieuste idee van allemaal misschien nog wel een themapark. Witch World. Maar het werd het allemaal niet. En de onafgebouwde ruïne langs de A6 moet plaatsmaken voor een gloednieuw kasteel. Waarin en waaromheen dan 650 woningen moeten komen. Het moet een soort vestingstad worden met horeca en dan misschien ook met die langbeloofde trouwlocatie. Maar het plan brengt vooral gemengde gevoelens bij de Almeerders die het dossier al zo lang volgen. Hoort Omroep Flevoland.
1: Als ik zeg kasteel Almere, wat zegt u dan?
2: Mooi gebouw, alleen jammer dat het nooit wat is geworden.
1: Jammer dat het zo'n vervallen is geraakt.
3: Ja, nu ligt er plan om het af te breken, er een nieuw kasteel te bouwen en 650 woningen te maken. Wat vindt u daarvan?
2: Ik vind het een goed idee.
4: Het is een oud plan hoor, het is dus niks nieuws. Het is een onderhand bijna uit het middeleeuwen van het kasteel onderhand al.
2: Dus ik denk dat er genoeg jonge mensen een huisje zoeken. En ik hoop dat het dan ook een beetje betaalbare woningen worden voor de jeugd.
1: Ik hoop dat het betaalbaar is, dan ga ik er ook wonen.
3: Ja, u zou daar wel willen wonen?
1: Best wel, ja. Zeker. Is toch een mooie omgeving. Ja.
4: Dan moeten het hele dure woningen zijn die de opbrengst van het hele, de kosten van het hele kasteel moeten gaan betalen. Nou, dat geloof ik dus niet helemaal.
1: Zou het met huurtoeslag zijn? Zou wel mooi zijn, ja. Nou, ik verwacht dat het wel duur wordt, ja. Ja.
3: Het klinkt alsof je al echt een beetje aan het fantaseren bent hierover.
1: Ja, heerlijk. Daar hoop ik wel van, ja.
3: Ziet u zichzelf al in een kasteel wonen?
2: Nee. Ik vind het goed waar ik nu woon. Dus een kasteel is wel onderhoud. Dus nee, dat is echt voor een keer te trouwen. Maar ik ben al getrouwd, dus dat is niet nodig.
3: Er zou ook een trouwlocatie moeten komen. Ziet u zichzelf daar ook wel eens iets gaan doen?
1: Als getuige misschien, ja. Leuk. Ja, lijkt me wel wat. Ja.
3: Want u bent al getrouwd?
1: Allang, ja. Ja. En ook weer gescheiden.
3: Zou je er blij mee zijn als er eindelijk iets mee gaat gebeuren?
4: Nou, dat natuurlijk wel. Ja, deze vraag hoef je niet te stellen. Dat is gewoon zo. Dat is, het is natuurlijk zonde. Het is zo'n mooi plekje. Huh?

landelijke OV-staking van vandaag. Ik ben benieuwd of je daar een goede muzikale suggestie hebt voor onze plaats voor 5 voor 7. Er zijn al allerlei leuke tips binnengekomen, maar we zoeken er natuurlijk nog veel meer. Geen bussen of treinen. Welk muzikaal idee krijg jij daarbij? Stuur een appje naar 0118 49 99 99.

0: The Babysitter Circus and Everything's Gonna Be Alright. Het is bijna 7:30. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Met u een update van het Zeeuwse nieuws. De gemeente Terneuzen heeft een nieuw voorstel gemaakt voor een asielzoekerscentrum in het voormalige Neckermangebouw aan de Handelspoort. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een eerste aanvraag af. Dat leidde toen ook tot het vertrek van burgemeester Erik van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is meer aandacht voor sociale veiligheid. De gemeenteraad bespreekt het plan eind september. Begin oktober moet dan een definitief besluit volgen. Vandaag de landelijke staking in het openbaar vervoer. Ook in Zeeland rijden er helemaal geen treinen en vallen naar verwachting veel bussen uit. Het personeel voert actie tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Alleen de Westerschelde-ferry vaart volgens de dienstregeling. De huisartsenpraktijk in Goes, die sinds afgelopen zomer grotendeels digitaal werkte, is toch weer een fysieke praktijk begonnen. Er was overgestapt op digitale zorg omdat er geen nieuwe huisarts gevonden was, maar dat is nu toch gelukt. De bezetting is nog niet helemaal rond, maar de praktijk is wel alvast weer open gegaan. En ouders in de gemeente Rijmerswoude kunnen vanaf volgend jaar een tegemoetkoming krijgen voor de muziekles van hun kinderen. De gemeente stapt per 1 januari volgend jaar uit de muziekschool Zeeland, waardoor de lessen duurder zullen worden. Om te zorgen dat kinderen toch muziekles zullen blijven volgen, wordt er dus gezorgd voor een nieuwe regeling waarbij de gemeente een deel van de kosten gaat betalen. Het weer dan in de provincie, het wordt een wisselvallige dag met vanochtend brede opklaringen, lokaal een paar buien. Vanmiddag neemt de kans op buien verder toe. Flinke buien kunnen er zijn, vooral op Schouwen-Duiveland en Tolen. Het wordt 19 graden, maar in een bui kan het een graad of 14 zijn.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws

0: Baby, baby. Daar gaat het precies over. Over haar geboren baby. Van alweer lang geleden trouwens. Dat terzijde, 6:55 is het even voor 7 uur. Ga ik een plaat draaien die te maken heeft met het nieuws van vandaag. En dat gaat natuurlijk over de landelijke staking in het openbaar vervoer. Je suggesties zijn welkom. Stuur even een appje naar de studio. En wie weet draai ik jouw suggestie wel even voor 7 uur. Daarvoor gaan we het toch hebben over de start van een nieuwe opleiding voor Zeeuwse zij-instromers. Onze Zeeuw van de Dag weet er alles van en praat ons helemaal bij. Maar eerst het gemeentehuis uit en het dorp in. Zeeland. Gaan ze doen in Noord-Beveland. De komende 4 jaar wil de gemeente namelijk dichter bij haar inwoners staan. En daarom gaan ze letterlijk de dorpen in. In Wissekerken konden inwoners gisteravond langskomen met vragen en ideeën. En daarna ging de gemeente dan in gesprek met de dorpsraad over onder andere de leefbaarheid, de openbare ruimte, voorzieningen en andere zaken die in zo'n kern spelen. Wethouder Steven van Belzen legt uit waarom ze met dit kerngericht werken zijn begonnen.
1: Goede plannen die worden vaak gemaakt in het gemeentehuis, maar goede gesprekken vinden vaak plaats als je je inwoners spreekt en opzoekt. En niet iedereen komt altijd naar het gemeentehuis toe, dus vandaar dat we de rol omdraaien en in gesprek willen gaan met onze inwoners. En dat doen we samen ook met de dorpsraden.
2: En dat kernoverleg, hoe vaak vindt dat dan plaats?
1: Nou, we doen elk kwartaal doen we een kern aan. Waarbij we ook de uitnodiging niet alleen naar de dorpsraad doen. Hè, dus het eerste half uur is echt voor inwoners. En dan is de dorpsraad er ook bij. We proberen elkaar ook te versterken. En daarna gaan we samen met de dorpsraad in gesprek van wat leeft er, wat speelt er, waar kunnen we elkaar helpen. Hè, want dat is denk ik ook heel belangrijk in deze tijd. Zij horen dingen, wij ook. En hoe kun je daar samen in optrekken?
2: Nu heeft het kernoverleg in Kamperland al plaatsgevonden. Daar voorafgaand hadden jullie ook een inloopmoment. Hoe verliep dat?
1: Dat was op zich wel grappig, want we troffen daar een aantal mensen die wisten wel van het overleg. En die wisten ook dat het het eerste moment was. Maar die kwamen niet specifiek om hun beklag te doen of met een idee. Maar zij gaven wel aan het goed te vinden om de ruimte te voelen als inwoner om dingen met ons bespreekbaar te maken. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, het is nog een beetje wennen. Want deze inwoner kwam per toeval, want die ging tafeltennissen.
2: Danny Boer, voorzitter van de dorpsraad Wissekerken. Het eerste kernoverleg voor u. Wat vindt u ervan dat de gemeente dit doet?
3: Je krijgt zo meer tijd voor je eigen dingen die spelen op het dorp. Je hoeft niet de hele avond te luisteren naar. Niet dat wij je dat interesseren. Maar het is wel, ja, het is wat handig om gewoon per dorp te praten en het erover te hebben.
2: Ja, want ik begreep van de wethouder dat normaal gesproken jullie ook wel overleggen hebben. Maar dat dan alle dorpsraden bij elkaar zijn. Nu is het echt gespitst op Wissekerken. Dus dan krijgt u waarschijnlijk als dorpsraad ook meer aandacht voor vragen en ideeën.
3: Ja, dat klopt. Voorheen was het inderdaad alle dorpsraden samen. En dan kreeg je natuurlijk alle onderwerpen, alle dingen die spelen van elk dorp te horen. En nu is het echt voor ons onze dorp alleen. Dat vinden wij wel fijn. Want dan heb je gewoon meer tijd voor je eigen onderwerpen en zaken die spelen. Ja, daar zijn we wel een voorstander van.
2: Nu voorafgaand aan het kernoverleg is er ook een inloopmoment. Mensen kunnen dan binnenlopen om vragen te stellen of ideeën te opperen. Nu is er helemaal niemand gekomen. Vindt u dat jammer?
3: Ja, dat vind ik zeker jammer. Nou speelt het weer ook niet echt mee. En er zijn heel veel zieken, hè, dat eerste moment heel erg. En het is ook nieuw natuurlijk. Dus de communicatie is ook nog even in afwachting. We hebben het ook nog niet gedeeld vanuit de dorpsraad. Dus als het een beetje gaat lopen en als we zelf ook denken, nou, dat is wat, dan kunnen we misschien wat meer mensen gaan verwachten.
0: De inwoners wisten zelf de weg naar de gemeente dus nog niet te vinden. Alle kernoverleggen die nog gaan komen staan wel op de website Denk Mee Noord-Beveland. Maar ja, daar moet je dan dus wel even op kijken. Op die manier worden de inwoners op de hoogte gehouden. De bijdrage was van verslaggever Nanshu Hiddes.

0: toch altijd fijn om Olivia Dean weer even te horen met The Man I Need. Het is 6:30. De dag is al begonnen voor onze Zeeuw van de Dag. En dat is Noortje van Kempen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En druk met het feit dat in Vlissingen vandaag wordt gestart met de eerste zij-instromers van de mbo-4-opleiding richting grondweg en waterbouw. Wat gaat er dan vandaag precies gebeuren?
1: Kijk, ja. Nou, vandaag de eerste opleiding inderdaad. Wij hebben in samenwerking met het Scalda een verkorte opleiding opgezet. En daarbij bieden we eigenlijk zij-instromers, dus mensen tussen de 23 en 36 jaar gemiddeld, de kans om zich om te laten scholen richting een sector waar ja, ontzettend grote tekorten in zijn. En vandaag is daar de eerste lesdag voor. Zelfs de wethouder van Economie en Onderwijs komt langs, dus het is een speciale dag.
0: Leuk. Zij-instromers, dat wil dus zeggen dat zijn mensen die eerst dachten ik ga iets anders doen en toen ineens dachten nou, ik ga toch mij laten omscholen, zeg maar. Ik ga een nieuwe carrière beginnen en die stromen dan via de zijkant in zo'n opleiding.
1: Ja, precies, precies. Nou, het kunnen eigenlijk verschillende profielen zijn. Dat kan zijn dat je nooit eerder de kans hebt gehad om te studeren en dat die kans er nu wel is. Maar het kan ook zijn dat je vroeger de verkeerde keuze hebt gemaakt en dacht, ik ga de beveiliging in. En een aantal jaar is de beveiliging toch niet meer wat je zoekt. Maar we hebben ook een hoop mensen die zeggen, ja, ik heb de civiele techniek bijvoorbeeld op hbo-niveau gestudeerd, VWO-niveau, maar die manier van studeren past niet bij mij. Ik wil graag in de praktijk leren. Ja, en dan is dit echt een uitkomst.
0: Ja, leuk. En als je dan grondweg en waterbouw hebt gestudeerd op mbo-4-niveau, wat kan je dan eigenlijk gaan worden?
1: Ja, daar kan je een hele hoop mee worden. De algemene uitstroomprofielen, dat zijn uitvoerder, werkvoorbereider of calculator. Maar je kan bijvoorbeeld ook heel mooi bij gemeentes aan de slag. En dan kun je toezichthouder worden. Dus het is echt een heel breed uitstroomprofiel met een studie waar je een hele hoop aan hebt.
0: Ja, maar we hebben dus veel te weinig mensen die studie gedaan hebben of in ieder geval dat werk doen op dit moment.
1: Zeker, zeker. Er zijn echt hele grote tekorten. Veel studies stoppen er zelfs mee omdat ze gewoon niet meer voldoende studenten kunnen krijgen. Terwijl de vraag in het werkveld natuurlijk alleen maar groter wordt. En dat is, dat is wel belangrijk dus ook, dat bedrijven zich dat beseffen. En niet alleen bedrijven, maar ook gemeentes. En er dus voor openstaan om iemand op te leiden die eigenlijk nog geen kennis heeft. Want dat is het natuurlijk, hè. Mm-hmm. Ze moeten gaan investeren in de toekomst van hun bedrijf. En dat kan je doen door iemand op te leiden die heel graag wil. En die passie heeft voor het vak.
0: Mm. Maar wat is er dan loos als in, is het geen leuk werk? Krijgen mensen te weinig betaald? Waarom zijn er dan zo weinig mensen die dit werk willen doen?
1: Ja, het is grappig. Wij bieden ook de opleiding bouwkunde aan. Nog niet in Zeeland. Maar als je kijkt, dan komen we bij onze sollicitanten voor 80% op bouwkunde binnen. En dan vertellen wij ze over het vak van de grondweg en waterbouw. En dan blijkt dat ze daar helemaal niet bekend mee zijn. Dus ze weten niet wat het inhoudt. En vervolgens switcht zeker nog de helft van alle sollicitanten naar de grondweg en waterbouw. Ik denk zelf ook dat het een stukje in de naam zit. Misschien niet de meest sexy naam voor een opleiding. Maar ik heb zelf ook nog geen goed alternatief.
0: Nee.
1: Dus.
0: Oké. Nou, en is er iets duidelijk over hoeveel mensen dan nu gaan beginnen in Vlissingen?
1: Ja, zeker. Nou, we hebben vandaag, het is niet zoveel, maar je moet ergens beginnen. Beginnen er 3, wel ook al een 4 kandidaat die je bij een gemeente start, maar die kan helaas nog niet met de opleiding starten. En om de 10 weken kunnen er nieuwe studenten starten. Dus over 10 weken starten gewoon weer een nieuw groepje.
0: En laten we hopen dat er dan weer 3 zijn en weer 3 en dat dan uiteindelijk gewoon het hele probleem uiteindelijk wordt opgelost vanuit Vlissingen.
1: Precies, jij snapt het.
0: Goed zo. Zeg Noortje van Kempen, je bent onze Zeeuw van de Dag. Dus we horen graag dan aan het einde van de dag natuurlijk hoe die eerste dag is verlopen. Voor nu dank je wel.
1: Hartstikke leuk. Fijne dag nog.

Robbie Williams en Come Undone. Heb je nog een tip voor een plaat die toepasselijk is als we het hebben over de openbaar vervoerstaking? App hem nog even naar 0118-499999. Eerst nog even naar de kranten van vandaag. De gemiddelde Nederlander die denkt veel strategischer en ook genuanceerder over ontwikkelingssamenwerking dan het wispelturige Haagse beleid van de laatste jaren doet voorkomen. Weliswaar kalft het enthousiasme voor ontwikkelingssamenwerking langzaam maar zeker af. Het nut ervan wordt wel degelijk ingezien, zeker in deze onzekere wereld. Trouw schrijft daarover. Blijkt allemaal uit nieuw bevolkingsonderzoek dat het Haagse instituut Klingendaal heeft gedaan. Ruim 4000 mensen zijn ondervraagd uit alle lagen van de bevolking. De politie die heeft de jacht geopend op illegaal vuurwerk. Ruim 3 maanden voor de jaarwisseling worden de activiteiten van de vuurwerkcriminelen onder de loep genomen en de eerste vangsten zijn al gedaan. Co Minderhout, de nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, die spreekt erover in de Telegraaf. In 8 jaar tijd kwamen meer dan 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland toe. Maar 20% van hen is het gelukt om de in Nederland vereiste papieren te halen, blijkt uit onderzoek van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid. Bij tandartsen haalt ruim 1/3 van de benodigde de certificaten om zich te kunnen registreren. Bij de overige artsen lukt het rond de 40%. Ja, en dat is dus lastig, dat het overgrote deel het niet haalt, terwijl de vraag naar personeel in de zorg zo groot is. Het traject voor internationale artsen is zwaar en duurt lang. Een pittige taaltoets, daarna door een lange wachttijd ook nog een beroepsinhoudelijke toets. En dat wordt dus allemaal behoorlijk ingewikkeld om dat allemaal gedaan te krijgen. En dat is zonde. Het hele verhaal lees je vanmorgen ook in de Ochtendkrant.

Die landelijke staking in het openbaar vervoer. Ja, welke muzikale plaat past daarbij? Zo om 6:55. Geen bussen en treinen. Het is de FNV allemaal te doen om de kabinetsplannen. Er moet bezuinigd worden op de sociale zekerheid. En dat zien ze niet zitten. Het gaat dus niet eens over hun eigen cao. Overigens grappig, Jacob van Klinken zegt meteen Billy Bragg en There is Power in the Union. Dat is natuurlijk prachtig als het een actie is die vanuit FNV is opgestart. Toch, Jacob, is dat het niet geworden. Suggesties zijn er gedaan door een heleboel luisteraars. Doorgestuurd via de app naar 0118-499999. Ik neem er een aantal met je door. Ralf Staap die zegt Don't Stop the Music als een goede tip uit de disco-tijd. Jacqueline Strobos die zegt nog geen bus en treinen. Dan moet je dus gaan lopen. Love Unlimited met Walking in the Rain. Ellen die zegt Diane Warwick met Trains and Boats and Planes. Zo, een hele goede suggestie natuurlijk. Leni Bogaert die zegt On the Road Again, Willie Nelson. Ellen de Wijze zegt nog, dat is dit bus stop at 82 Second Street van Bruce Springsteen. Thomas Schouten die zegt nog een liedje over de busstaking in Berlijn. Ook interessant. Guten Morgen Berlin van Peter Fox. Ja, en Janna die komt op zich met een goede suggestie, namelijk met deze.

busje komt zo. Er is natuurlijk alleen één probleem, Janna, want het busje komt niet zo. En dus is er misschien wel één artiest die het beste verwoordt wat je dan allemaal maar moet doen als je niet met de trein kan of de bus. Want er zijn natuurlijk nog altijd heel veel andere opties om ergens te komen. Theo die zegt, je moet Olita Adams hebben met Get Here. En zij somt eigenlijk in het hele lied allemaal andere opties op die je kan gebruiken als vervoersmiddel om bij je geliefde te komen. Daarom Olita Adams hier.

0: leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
4: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
3: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
5: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
3: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd, maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over, soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
6: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostore. It's not a car, it's a BYD.
7: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
6: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
7: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
8: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
18: Zeeland. Geen treinen en misschien soms een bus. Het Zeeuwse openbaar vervoer ligt plat door een staking. Maar wat willen die stakers nou precies? Dat vraag ik maar eens even aan hun actieleider zometeen. Nathan van Schaik van het FNV. Het is bijna 7:05. Dit is er verder in het Zeeuwse nieuws. Het gemeentebestuur van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Een eerdere vergunningsaanvraag eind vorig jaar werd afgewezen, leidde tot een politieke crisis en het vertrek van de burgemeester. Het AZC zou moeten komen in een gebouw aan de Handelspoort, het voormalige Neckermangebouw. In de nieuwe plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. Een huisartsenpraktijk in Goes, Epione, die sinds afgelopen zomer grotendeels digitaal werkte, gaat toch weer fysiek een praktijk openen. Er was overgestapt op digitale zorg omdat er geen nieuwe huisarts te vinden was, maar dat is nu toch gelukt. En de werkgroep Natuurbegraven Zeeland biedt vandaag een petitie aan met ruim 1100 handtekeningen. Er is nog maar één natuurbegraafplaats in onze provincie en die is alleen voor inwoners van Noord-Beverland bestemd. De werkgroep wil nu dat er 5 van die plekken komen, verspreid over de hele provincie. Het weer dan in Zeeland. Een wisselvallige dag met vanochtend nog brede opklaringen. Lokaal al een paar buien. Maar vanmiddag neemt de kans op buien verder toe. En de flinke exemplaren met mogelijk ook onweer zullen vooral op Schouwen-Duiveland en Tholen voorkomen. Een heel goedemorgen. Heb je trouwens een vraag of een opmerking? Dan kun je natuurlijk altijd even een appje sturen naar de studio 0118-499999. Maar als je gewoon lekker wil luisteren, Schouwen-Duiveland en Tholen voorkomen. Een heel goedemorgen. Heb je trouwens een vraag of een opmerking? Dan kun je natuurlijk altijd even een appje sturen naar de studio

0: Janice Spyro. Material Lover. 9:09 is het. Medewerkers van het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd sinds middernacht. Ze staken omdat ze ontevreden zijn over aangekondigde kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid. En dus rijden er ook in Zeeland maar mondjesmaat bussen en helemaal geen treinen. 24 uur lang. Nathan van Schaik van vakbond FNV en zelf ook buschauffeur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke kabinetsplannen baren jullie dan zoveel zorgen?
1: De kabinetsplannen die er nu liggen, die ook besproken worden nu, zijn inderdaad voor de sociale zekerheid, voor het inkorten van de WW, het bezuinigen op de VIA. Eigenlijk het hele sociale vangnet dat wij in Nederland hebben, dat willen ze op de schop gooien.
0: Ja.
1: En dat is onacceptabel.
0: Maar, en dat heeft dus eigenlijk niks te maken met de vervoerssector, want dit gaat om alle mensen die of in een WW of een VIA-uitkering of wat dan ook terecht zouden komen.
1: Klopt, dit geldt inderdaad voor heel Nederland, welke bedrijfstak je ook in zit.
0: Ja.
1: Het is ook niet alleen het OV die het werk neerlegt, het zijn ook de NS, de spoorwegen. Dat is weer een andere tak. De havens hebben het werk neergelegd. En ja, die sectoren, als die het werk neerleggen, dan raakt dat gewoon heel Nederland. Dus dat is gewoon efficiënt om dat te doen.
0: Ja, dus eigenlijk zeggen jullie, weet je wat, wij geven dit signaal af aan heel Nederland, omdat als ze op een willekeurig kantoor het werk neerleggen, dan merkt niet iedereen dat, maar als er ineens niet met de bus of de trein kan, dan komt het signaal goed over.
1: Zeker, wanneer je inderdaad Den Haag iets duidelijk wil maken, dan moet dat grote impact hebben. En inderdaad, OV, transport, havens, dat heeft impact. En dan hopelijk worden ze wakker.
0: Ja, goed, een staking betekent dus dat er niet gereden wordt met de bus en met de trein. Maar dat betekent niet dat iedereen die werkzaam is in het openbaar vervoer dan gewoon een dagje vrij heeft en andere dingen kan gaan doen. Wat gaan jullie doen vandaag?
1: Wij verzamelen vandaag op 2 punten. 1 in het Terneuzen busstation, 1 op Goes. Ik zelf zal naar Goes vertrekken om daar mijn medebuschauffeurs, mijn collega's te ontvangen, te registreren voor de staking, te woord te staan, vragen die ze hebben te beantwoorden. En ja, het is inderdaad niet rijden. Maar dat wil ik zeggen, het betekent niet dat je zomaar vrij bent. We willen wel een grote opkomst hebben. We willen iedereen die daar staat, of die staakt inderdaad, willen we het liefst hebben die opkomt dagen.
0: Ja.
1: Even zijn gezicht laat zien. En even zich laten

0: protesteren en inderdaad een handtekeningenactie op te zetten om zoveel mogelijk geluid te kunnen maken.
1: Nou heeft Connection gezegd, de busvervoerder waar je zelf ook voor rijdt, ja, soms zal er misschien wel zomaar een bus gaan rijden. Hoe komt dat dan?
0: Ja, nee, dat klopt. Staken is een recht, geen plicht. Iedereen mag voor zichzelf bepalen of dat hij gaat staken, ja of nee. En er zijn collega's bij die zeggen, ik ga gewoon rijden. En er zijn ook een heleboel collega's die zeggen, wij gaan staken, want wij vinden dat we inderdaad een statement moeten maken. En ik hoop natuurlijk op het laatste. Ja. Maar het is ieders recht om te mogen werken.
1: Ja. En, ik begrijp dat we dit ook een beetje kunnen zien als generale repetitie. Misschien wel voor het einde van deze maand. Want dan zou het ook zomaar eens kunnen dat er stakingen komen in de openbaar vervoerssector.
0: Dat zou inderdaad kunnen. Dat is cao gerelateerd. Dat is een los traject. Dat moeten we echt loskoppelen. Dat heeft inderdaad te maken met onze arbeidsvoorwaarden. Waaronder wij het werk mogen doen. Maar dat moeten we echt los zien. Het zijn twee losse issues. En vandaag doen we voor trekken wij de kar inderdaad om het landelijk sociale vangnet veilig te mogen stellen.
1: Ja, en nu hopen natuurlijk dat daar dan vanuit politiek Den Haag gehoor aan wordt gegeven. Succes vandaag in Goes voor jou dan. In ieder geval Nathan van Schaik, buschauffeur en de FNV-man hier in Zeeland. Hartelijk dank voor de toelichting.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Het is 16 minuten over 7. De weersverwachting die krijgen we vanmorgen van Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Floris-Jan.
0: Mag ik zeggen dat ik denk dat de herfst toch voorzichtig zijn intrede heeft gedaan?
1: Ja, natuurlijk. Zeker na gisteren, na die regenpartij natuurlijk. Die toch behoorlijk was aan het einde van de dag. Ja, de wind nam ook toe uit het westen tot noordwesten gisteravond. Daarmee werd het ook koeler. En nu is het dan inderdaad 12 tot 16 graden. Met die paar opklaringen, brede opklaringen ook wel. Maar ook flinke stapelwolken. En hier en daar een paar buien. De mengeling is goed voor het predicaat. Een klein beetje herfst vandaag. En zeker gisteren natuurlijk met die behoorlijke regenhoeveelheden. 7 mm in Westen. Dorpen viel allemaal mee. 15 in Wilhelminidorp, Goes. 15 ook Vlissingen, maar 28 van Domburg. En 30 als totaal in Brouwershaven. Dus dat loog er niet om. En nu zijn er ook een paar buien met een ja, meer westelijke stroming vanaf zee dus. Met ook vooral in Zuid-Vlaanderen nu trouwens een paar redelijke buien. Maar ook op Schouwen en Tolen inmiddels en in Midden-Zeeland een lokale bui. Dat is een beetje een voorspel voor later vandaag, want uit het noordwesten komt er een storing dichterbij. Die zal vooral over het noordwesten van het land trekken. Dat doet hij nu trouwens al. En dan later over het midden. Maar we krijgen er iets van mee. Dus brede opklaringen vanochtend met lokaal een paar buien. Maar vanmiddag meer kans op een paar pittigere buien. En dan vooral op Schouwen en Tolen. Maar ook de rest van Zeeland kan wel een flinke bui krijgen. Wellicht ook eentje met onweer en wat windvlagen. Zware windstoten zijn er niet vandaag. Er staat dus wel windkracht 3 tot 5. En bij zee af en toe windkracht 6 uit west tot noordwest. De wind ruimt ook wat bij. En er is ook kans op een enkele onweersbui. En de maximumtemperatuur die is dan wel 17 tot 19 graden vandaag. Maar in een betere bui zakt het later terug naar 14 tot 16 graden. Dus het kan ook nog vrij koud worden als het tegen zit.
0: En dan, wat krijgen we dan daarna?
1: Ja, wat beter, want bij de herfst hoor ook mooie dagen, hoor ik je denken, inderdaad. Met morgen ook een enkele bui van zee, maar de situatie is dan anders. Die storing waar ik het over had, is dan weg. Wel vallen er vannacht nog een paar lokale buien. Maar morgen is het zo goed als droog, met een enkele bui wellicht van zee of in de kustzone. Maar vooral een zonnige periode. Minder wind, windkracht 3 tot 4 in het algemeen uit het zuidwesten. En een maximumtemperatuur morgen van 18 tot 21 graden. En vrijdag valt er af en toe weer een beetje regen. Maar dat is vooral voor de ochtend en de middag bestemd.
0: We zijn weer bij. En meer over het weer vind je natuurlijk ook altijd online in onze app en op omroepzeeland.nl/weer. Jules, dankjewel, hè.

0: Madonna en haar versie, haar cover zogezegd van American Pie van Don McLean. 7 minuten voor 7:30 is het. Origineel moet ik ook weer eens draaien trouwens binnenkort. Goed. Wie weet morgen. We gaan het hebben over nieuws uit binnen- en buitenland. Het gaat over een theatervoorstelling over het Nederlandse verenigingsleven. Straks meer daarover. Eerst ander nieuws van vandaag. Het was erg droog deze zomer en daar had ook de binnenvaart veel last van. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt nu ook flinke gevolgen voor het aantal goederen dat is verscheept. Minder dan normaal. In de rivieren stond het water erg laag en daardoor konden veel schepen minder zwaar beladen worden. Vorige maand werd daardoor 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Een laagter record, vertelt het Centraal Bureau voor de Statistiek.
1: Natuurlijk hebben we vaker droge en hete zomers. Ook in de zomer van 2018 en 2022 was er sprake van zeer lage waterstanden en een grote impact. Toen lag het vervoerd gewicht per schip een fractie lager. Maar als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht, dan is dit toch wel een record.
0: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af. En dat kwam vooral door de lage waterstand in de Rijn. Woede in Zwolle over een anti-abortusprotest in de stad. Afgelopen weekend stond in het centrum protestborden met daarop heftige foto's over abortussen. Een anti-abortusorganisatie had die borden daar neergezet tot woede van ondernemers en ook lokale politici die onvrede uiten bij de collega's van Hart van Nederland.
2: Als een vrouw had in de miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
3: Dit is een zaterdag. Er is markt. Gezinnen komen met kinderen. Die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
0: De gemeente zegt dat de demonstratie vooraf was aangemeld, dat er niets strafbaars is gebeurd en daarom kon er ook niet worden ingegrepen. Toch zei de lokale burgemeester met de betogers te willen gaan praten, want dit willen we niet, zei ze. Het Nederlandse verenigingsleven, de verenigingscultuur, Nienke de Jong en Esther Groenenberg, die maakten daar een theatervoorstelling over. Volgens Groenenberg is het niet allemaal leuk, muziekverenigingen of sportverenigingen, maar hebben ze absoluut hun meerwaarde in de samenleving?
4: En je hebt natuurlijk de groepsapps waarin het allemaal overlegd moet worden en dan op het ene wordt enthousiaster gereageerd dan op het andere natuurlijk om te helpen. Maar nee, ik zie vooral wel echt de meerwaarde ervan in. En ik denk dat we allemaal ook best wel behoefte hebben aan bij een groep horen en toch ergens bij een club of bij een vereniging horen.
0: En Nienke de Jong die beschrijft ook nog een van die meerwaarden.
5: Binnen zo'n club of een vereniging leer je ook mensen kennen die buiten jouw normale bubbel vallen. Dus dat vind ik het grote voordeel van zo'n vereniging. Dat je nog moet samenwerken met mensen waarvan je denkt, ook had jou zelf nooit uitgekozen. Ja. Of dat je bij een muziekvereniging jarenlang naast iemand zit waarvan je denkt, ik had jou nooit uitgekozen als vriend, maar nou delen we lief en leed, want we zitten naast elkaar. En misschien stem jij op een heel andere partij dan ik. En we moeten het niet daar en daarover hebben, want dan krijgen we ruzie. Maar samen muziek maken, dat kunnen we wel.
0: En daarover dus een theatervoorstelling. Het bijzondere Nederlandse verenigingsleven. Natuurlijk ook in Zeeland met alle vele steeds meer verdwijnende verenigingen natuurlijk. De sportclubs en vooral de muziekverenigingen die het moeilijk hebben tegenwoordig. Interessant. Dit is Raccoon en Bring Me My Horse. Don't raise your voice. You

0: Hey, laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
1: Sst, de film gaat beginnen.
0: Oh, sorry. Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
5: Het is 1 minuut over 7:30. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Met u een update van het laatste Zeeuwse nieuws. De politie houdt nu al de grens met België scherp in de gaten in verband met de invoer van vuurwerk. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk bij de politie, Co Minderhout, gaan die inspanningen veel opleveren, zegt hij vanmorgen tegen de Telegraaf. De politie weet volgens Minderhout precies welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel in de regio. En er wordt ook veel informatie uitgewisseld met de Belgische politie. Ook de handel online wordt scherp door de politie in de gaten gehouden. De gemeente Terneuzen heeft een nieuw voorstel gemaakt voor een asielzoekerscentrum in het voormalige Neckermangebouw aan de Handelspoort. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een eerdere aanvraag af en dat leidde ook tot een politieke crisis en het vertrek van de burgemeester. In het nieuwe voorstel is meer aandacht voor sociale veiligheid. Eind september wordt het plan besproken. Het besluit moet begin oktober worden genomen. Een landelijke staking in het openbaar vervoer vandaag. En ook in Zeeland rijden daarom geen treinen en vallen naar verwachting veel bussen uit. Het personeel voert actie tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Van het openbaar vervoer in onze provincie rijden alleen de bussen van Oeveren en de Westerschelde-ferry. Die vaart ook volgens de dienstregeling. En de huisartsenpraktijk in Goes, Epione, die sinds afgelopen zomer grotendeels digitaal werkte, gaat toch weer de praktijk normaal openen. Er was overgestapt op digitale zorg omdat er geen nieuwe huisarts gevonden kon worden. Toch is de roosterproblematiek nu weer opgelost en is de bezetting nog niet helemaal rond, maar kan de praktijk al wel weer opengaan. Het weer dan in Zeeland. Het wordt een wisselvallige dag met vanochtend nog brede opklaringen en lokaal een paar buien. Vanmiddag neemt de kans op buien verder toe. Fikse exemplaren met ook kans op onweer vooral te verwachten in het noorden van de provincie op Schouwen-Duiveland en Tholen. Het wordt 17 tot 19 graden vandaag.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: En dan komt het weer goed. Bente en 3, 2, 1. Waarover gaat het in de ochtendkranten? Nou, bijvoorbeeld over het economische succes van Amsterdam. Ja, Amsterdam liep altijd voor. Was echt een kartrekker en het ging altijd daar fantastisch. Maar dat gaat het helemaal niet meer. Nou, het hele verhaal daarover hoor je straks. En ook andere opvallende zaken uit de rest van het land in de ochtendkranten. Even voor 8 uur. Wat zijn er toch veel ganzen? Remco gaat zo meteen in de radiotuin naar ze op zoek. Maar eerst irritatie bij de provincie over irritatie bij North Seaport. Provinciebestuurder Harry van der Maas is niet blij met de kritische brief die hij heeft gekregen van havenbedrijf North Seaport. De provincie wil namelijk een park and ride maken in het Sloegebied voor pendelbussen en wachtende auto's die straks in bloktijden door de afgesloten Westerschelde-tunnel moeten gaan rijden begin volgend jaar. Maar het havenbedrijf vindt dat gevaarlijk vanwege chemische bedrijven die daar zitten op dat haventerrein. En Van der Maas snapt het wel, maar ja, moet je dan meteen zo'n brief op hoge poten sturen?
1: Het is belangrijk waar je het parkeerterrein ook aanlegt. Want het zal een groot parkeerterrein zijn, dat het veilig is, dat het voldoet aan veiligheidsnormen, dat je er goed kunt komen. Dus de toeleidende wegen moeten ook geschikt zijn. Nou, en daar zijn een aantal vragen over. Of we noemen het zorgen vanuit North Seaport, omdat het wel in het havengebied is. En daar willen we terdege rekening mee houden.
2: En dan komt er een brief, toch best wel een beetje op hoge poten. Hoe heeft u daar op gereageerd?
1: Ik vond jammer dat die brief gekomen is. Je kan mij ook bellen, je kan ook even koffie komen drinken. Dus het is gewoon jammer dat dat per brief ging. Aan de andere kant, weet je, er is een brief gestuurd. De boodschap is helder, we moeten daarover in gesprek, zodat we het met elkaar goed kunnen regelen.
2: Want we moeten wel voortmaken, hè? Over 4 maanden. Is het al zover, de afsluiting van de Westerschelde-tunnel? Of in ieder geval de gedeeltelijke afsluiting dan?
1: Ja, soms vraag ik me wel eens af, zitten we aan dezelfde kant van de kar te trekken? We willen allemaal dat we straks met het blok rijden door de tunnel kunnen. We weten allemaal dat het heel vervelend is dat er een reparatie is in de oostbuis van 4 maanden. Maar dan moeten we er nu ook wel met z'n allen voor zorgen dat het en met de bussen geregeld is, en met de halteplekken, en met de PNR's, en met de communicatie. Er moet heel veel geregeld worden. We zijn dag en nacht bezig. Ik denk dat het allemaal gaat lukken. Maar dan moeten er natuurlijk ook niet te veel tegenvallers komen.
2: Want ondertussen zitten jullie te kijken. Ja, die parkeerplaatsen die dan nu ingericht gaan worden, hè, aan de noordkant en aan de zuidkant. Om daar te kijken, kunnen we daar niet een permanente voorziening van maken? Central Gate werd al gezegd. Dat is ook nog steeds nodig.
1: Ik heb vrijdag tegen de statenleden gezegd, laten we kijken of we een deel van een terrein wat we daar nu tijdelijk aanleggen wellicht permanent kunnen gebruiken of materialen kunnen gebruiken. Het is natuurlijk in de logistieke sector nog steeds een wens dat we een truckparking krijgen, of noem het een central gate.
2: Omdat er voor vrachtwagenchauffeurs nu eigenlijk nul voorzieningen zijn, hè? Zowel aan de in Vlissingen-Oost als in de kanaalzone.
1: Dat klopt en dat zou eigenlijk wel geregeld moeten zijn. Het is gewoon niet prettig voor de bedrijven, het is niet prettig voor de vrachtwagenchauffeurs. Die zoektocht die zijn we eigenlijk al wat langer aan het doen. Waar kun je geschikte grond vinden, een plek, een betaalbare plek.
2: Want dat is moeilijk, hè, betaalbare plek.
1: Nou, betaalbaar, maar ook logisch gewoon aan een van de doorgaande wegen. Het moet voor een vrachtwagen natuurlijk makkelijk eraf en erop weer zijn.
2: Maar het kan niet op hele dure industriegrond.
1: Ja, dan krijg je de business case niet rond.
0: Werkt dus nog genoeg aan de winkel voor provinciebestuurder Harry van der Maas. Hij was in gesprek met collega Ariane Laforte. What?

Niall Horan, Miles Smith en Drive Safe. Goed advies en helemaal als je zelf moet rijden vandaag, omdat je niet met de bus of de trein kan. Het is woensdag en dat betekent tijd voor onze radiotuin. Remco zoekt het dit keer in een typisch verschijnsel dat je kunt zien en horen. Het gaat over ganzen vandaag.

0: Het zou kunnen zijn dat je ganzengegak gaat horen. En dat is helemaal niet zo raar. Want het bullert van de ganzen. Erik Mailleu, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Want er zijn er wel heel veel op dit moment, hè?
1: Ja, het valt op, hè? Ja, mij ook echt de laatste weken dat ik gewoon in de tuin zit en ik denk ineens, wat hoor ik nou weer? Elke keer ganzen overkomen, dan wordt het gegak en dan denk je, zijn ze nou weer aan het emigreren of niet? Het zijn er steeds meer.
0: Waren ze hier al? Komen ze hier naartoe?
1: Wat er nu eigenlijk gebeurt is dat we hebben de zomerganzen die hier waren en die kleintjes gekregen hebben en die aan het ruien waren, dus hun veren.
0: Die konden niet vliegen
1: natuurlijk. Die konden niet vliegen. En die kunnen nou wel weer vliegen. Dus die hebben nu eindelijk de ruimte om te zeggen, ik ga hier veilig overnachten. En daar ga ik lekker smikkelen.
0: Want dat is wat ze doen. Ze gaan ergens zitten om te eten en ergens anders slapen ze.
1: Ja. Ja, bij voorkeur wel. Die zoeken natuurlijk gewoon een lekker plekje op om hun buik te vullen. En dan daarna een plek om rust te hebben en veilig te zitten. Want ja, je wilt natuurlijk niet opgegeten worden als je ligt te slapen. Dus dat risico bestaat altijd. Dus ze zijn eigenlijk de hele tijd heen en weer aan het vliegen. En in eerste instantie met kleine ploegjes. Alle vriendjes en vriendinnetjes in de buurt, die mochten mee. Maar die groepjes worden steeds groter omdat ze elkaar ontdekken terwijl ze heen en weer aan het vliegen zijn.
0: Ontdekken?
1: Ja, die vliegen rond en die kijken ineens en denken, hé, nou nog een ploegje. Oh, maar met veel bij elkaar is het natuurlijk veiliger dan als we met z'n tweetjes zijn.
0: Die sluiten zich bij elkaar aan, die ganzen.
1: Ja, ja, dus die groepen worden steeds groter. En dat is niet omdat die groep groeit, maar omdat ze gewoon elkaar vinden. En wat er dan ook nog bij komt kijken, is de eerste ganzen die vanuit het noorden komen, die willen overwinteren, die komen ook erbij. Ze clusteren bij elkaar.
0: Dat is natuurlijk wel heel erg imposant om te zien. Zo'n hele groep ganzen die dan de eetplek naar de slaapplek gaat. Of weer terug bijvoorbeeld. Maar ze zitten ook natuurlijk vaak op landbouwgebied.
1: Ja, ja, dat is het. De boeren zijn er niet per se blij mee. Want ze komen het gewas opeten wat er natuurlijk ingezaaid is. Dat is natuurlijk omdat ganzen ook wel snappen dat daar het meeste etenswaarde in zit. Dus die gaan lekker die verse opgekomen blaadjes gaan ze natuurlijk opknabbelen. Dus de boer is er niet blij mee, maar de gans, ja, die is eigenlijk slim en die maakt er gewoon gebruik van.
0: Er zijn dus ook ganzen die nu vanuit het noorden hier naartoe komen om te overwinteren. Zijn er ook ganzen die van hier nu denken van, ja, het wordt nu al een beetje erg koud, we gaan weg naar warmere gebieden, die hier dus vandaan wegtrekken?
1: Ja, het begint langzaam en zeker, maar die zijn nog wat terughoudender. Dat zal denk ik in de komende maand ongeveer gaan gebeuren. Dus straks gaat die populatie ook weer wat uitdunnen dat de eerste weggaan. Maar daarom is dit eigenlijk wel een grappig momentje tussendoor. Want de onze zijn nog niet weg. Die nieuwe, die komen er al bij. Dus dit is gewoon even een piekmoment. Dus vandaar dat ze opvallen.
0: Dus ja, het klopt als je op dit moment heel veel ganzen ziet.
1: Ja, ja, en dat is dus inderdaad, we kennen natuurlijk die mooie vee die in de lucht zit van ganzen. Weet dan dat ze niet allemaal gelijk naar het zuiden vertrekken, maar er zijn er ook die gewoon lekker heen en weer aan het vliegen zijn van eten naar rustgebied en weer terug. Ja, dat duurt nog wel een tijdje.
0: Erik, dankjewel. Ik spreek je volgende week weer.
1: Leuk, Remco. Tot volgende week.

Jimmy Nail en Ain't No Doubt. 8:09, je luistert naar Zeeland wordt wakker. En de hulporganisatie CARE die wordt vanmorgen wakker met zorgelijke berichten over de stijgende olieprijzen. Want dat raakt de levering van noodhulp, waarschuwen ze voor. Een steeds groter deel van hun budget gaat namelijk op aan vervoer, brandstof en inkoop. En daardoor blijft er minder geld over voor directe hulp. Als oorzaak voor de stijgende olieprijzen wordt daarmee bijvoorbeeld de verstoring van de scheepvaart van de Straat van Hormuz genoemd. En zo kan het gebeuren dat een doos therapeutische melk voor de ernstig ondervoede kinderen in Somalië in 2 jaar tijd duurder is geworden, van $139 naar $200 voor 1 doos. In het verlengde daarvan, de Nederlandse gemiddelde inwoner die denkt veel strategischer en ook genuanceerder over het uitgeven van geld aan ontwikkelingssamenwerking dan de Haagse politiek doet vermoeden. Weliswaar is er steeds minder enthousiasme voor ontwikkelingssamenwerking, maar het nut wordt wel degelijk ingezien. Trouw schrijft daarover vanmorgen. Blijkt allemaal uit nieuw bevolkingsonderzoek van het Haags Instituut voor Strategische Studies, Klingendaal. 4000 Nederlanders werden daarover ondervraagd. Economische succes van de regio Amsterdam is voorbij. Het is niet meer vanzelfsprekend. Staat in een economische verkenning van de metropoolregio. Op lokaal niveau lopen ze namelijk vooral aan tegen de gebrekken van de fysieke ruimte. Gemiddeld in Nederland is ongeveer 11% bebouwd van al het beschikbare land. 11%. In Amsterdam is dat 45%. Er is gewoon niet zoveel meer over om wat te bouwen. Daar komt het op neer en dat remt dus ook de economische groei. En dan nog even terug naar Trouw, want die hebben ook een interessant verhaal over de artsen die hier naartoe komen. 6000 stuks de afgelopen 8 jaar, maar ze kunnen allemaal geen werk vinden. Althans, een hele hoop krijgen hun vereiste papieren niet rond en daardoor kunnen ze niet aan baan in Nederland beginnen. Ruim 1/3 van de tandartsen haalt de certificaten. Bij artsen lukt het voor 38%, maar het lukt maar 20% van de verpleegkundigen om de vereiste papieren te krijgen. En dat terwijl we een schreeuwend tekort hebben aan mensen in de zorg. De zorgen daarover worden geuit in Trouw vanmorgen. Dit is Jason Mraz.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoog opgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
4: Voordeeluitjes.nl. Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl. Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks, bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Dooral Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
15: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
14: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
16: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna 1/5 lager.
14: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
17: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
18: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
19: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
20: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
21: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
22: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
26: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
25: Ah, check.
13: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
27: Nee hoor, een digitale huisarts, dat kan ook prima. Dat was de boodschap deze zomer in Goes, toen een grote praktijk daar dichtging. Maar nu gaan ze toch weer open. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Het is 8:05. Dit is er verder in het Zeeuwse nieuws op dit moment. Het gemeentebestuur van Terneuzen gaat een nieuwe poging doen om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Een eerdere vergunningsaanvraag werd afgewezen, leidde tot een politieke crisis en het vertrek van de burgemeester. Het AZC zou moeten komen in een gebouw aan de Handelspoort. In de nieuwe plannen is extra aandacht voor de sociale veiligheid. Vandaag een landelijke staking in het openbaar vervoer. Ook in Zeeland geen treinen en naar verwachting veel minder bussen die rijden. Het personeel voert de actie tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. En de werkgroep Natuurbegraven Zeeland biedt vandaag een petitie aan met ruim 1100 handtekeningen. Er is maar één natuurbegraafplaats in onze provincie en die is alleen bestemd voor inwoners van Noord-Beveland. Dat moet anders. Er zouden 5 van die begraafplaatsen moeten komen, verspreid door de hele provincie, vinden ze. Het weer dan, een wisselvallige dag met vanochtend brede opklaringen en lokaal een paar buien. Vanmiddag neemt de kans op buien verder toe. Mogelijk flinke exemplaren met ook kans op onweer, vooral in het noorden van de provincie. Het wordt 17 tot 19 graden. Een heel goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker op deze woensdag 9 september. Oh.

0: Sabrina Carpenter en Taste. Bijna 8:09. Het was opvallend nieuws in juni. Een huisartsenpraktijk, en niet een kleintje, ook in Goes, die helemaal digitaal moest worden omdat er gewoon helemaal geen opvolger te vinden was. Het ging om Epionen, 2500 patiënten. Er werd na een lange zoektocht namelijk gewoon geen nieuwe huisarts gevonden. Maar nu is het toch weer gelukt en gaat de praktijk die de nieuwe naam De Verbinding heeft gekregen gewoon weer fysiek open. Aan de telefoon Juriaan Peterson van de Huisartsenconnectie, een organisatie die hier in Zeeland helpt om huisartsen te ondersteunen. Meneer Peterson, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 2 maanden heeft die praktijk dus vooral digitale zorg geleverd. Hoe is dat eigenlijk verlopen?
1: Ja, dat klopt inderdaad. En op voorhand moest er in zeer korte tijd veel geregeld worden om dat überhaupt realistisch te krijgen. En er is hard gewerkt door de collega's. En je merkte dat in het begin de patiënten vooral vragen hadden over digitale zorg. Hoe werkt dat nou precies? Wat betekent zorg op afstand? En daardoor liep de wachttijd aan de telefoon wel wat op. Maar als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat zo'n 85% van de consulten ook daadwerkelijk digitaal / telefonisch afgehandeld kon worden. En dat er nog 15% fysiek gezien moest worden. Dus ja, je kunt wel zeggen, het werkt zorg op afstand. En ja, er moest veel geregeld worden. En ja, er waren zeker ook wat kinderziektes. Maar met al tevreden over hoe dat is gegaan.
0: Ja, maar houden zo, zou ik zeggen dan.
1: Fysieke huisartsenzorg is toch altijd het uitgangspunt. Want je merkt gewoon dat de relatie en het vertrouwen tussen de huisarts en de patiënt heel belangrijk is om ook goede zorg te kunnen leveren. Maar inderdaad, er zijn scenario's zoals u zelf al in de introductie aangaf, dat het niet altijd mogelijk is. Dus moeten we ook op zoek naar alternatieven of mooie oplossingen. Mm. En daar hebben we eigenlijk denk ik de afgelopen periode aan gewerkt. Dus naast zorg op afstand ook weer fysieke zorg. Mm.
0: Maar is het nou niet eigenlijk een heel verwarrend signaal dat je afgeeft aan de Zeeuwse inwoners door te zeggen digitaal kan prima, kan een succes zijn, hebben we gewoon heel goed gedaan. Maar zodra we ook ergens maar de mogelijkheid zien om het weer fysiek te doen, doen we dat weer. Ik vind het een beetje een dubbele boodschap.
1: Ergens kan ik dat begrijpen en tegelijkertijd is het wel de realiteit. Ik denk idealiter kun je altijd aangeven, fysieke zorg is hartstikke fijn en als het moet. Maar ik denk dat het realisme dient te zeggen dat digitale zorg echt een oplossing is naar de toekomst kijkende. Mm. Een grote groep, durf ik ook wel te zeggen, gaat er juist heel goed op digitale zorg. Dus wat dat betreft biedt het ook kansen voor de patiënt.
0: Nou, en toch nog even de laatste dan hierover hoor. Maar ik kan me ook voorstellen als je nou zegt, nou, hier loopt het nou een beetje. Mm-hmm. En er dient zich een nieuwe huisarts aan. Er zijn nog zat andere plekken in de provincie waar we die kunnen gebruiken. Laten we die dan ergens anders inzetten. Want hier hebben we het nou net een beetje op die nieuwe manier geregeld.
1: Jazeker. En uiteindelijk hebben we door deze situatie hebben we ook een alternatief of een oplossing voor de volgende keren. Dus ik denk dat we hier heel veel van geleerd kunnen hebben om het ook in andere regio's mogelijk te moeten implementeren als er inderdaad geen opvolger gevonden is. Maar nogmaals, onderzoeken laten ook zien dat fysieke zorg en de relatie met gewoon heel belangrijk is in de continuïteit van huisartsenzorg. Ja.
0: En als het nu
1: maar nogmaals, realistisch gezien is dat niet altijd mogelijk, helaas.
0: En het voordeel is nu, als er ergens paniek uitbreekt en er is geen huisarts.

0: Al dan niet tijdelijk, dan hebben jullie nu gewoon geoefend, zogezegd. En een draaiboek klaar liggen van hoe dan. Hoe is het dan nu eigenlijk gelukt om het in Goes bij deze praktijk weer voor elkaar te krijgen?
1: We hebben dus eigenlijk een aantal scenario's uitgeschreven. En daarin was het vooral kijken van wat is er mogelijk om fysieke zorg te waarborgen. En uiteindelijk met commitment van dus de nieuwe teamleden van de verbinding is dat gelukt.
0: Nou, dus gewoon nieuwe mensen die zeiden, wij gaan dit varkentje wel wassen.
1: Ja, en ook wel wat bekende mensen, maar inderdaad blij met het team wat er nu zit. En die kunnen aan de slag en die zijn eigenlijk al aan de slag.
0: Tot besluit nog even, wanneer is de volgende keer dat jullie het draaiboek digitale zorg uit de kast moeten gaan pakken, denk je?
1: Nogmaals, realistisch gezien is die kans op korte termijn er altijd. Je ziet gewoon dat het aantal huisartsen wat de opleiding start neemt af. Het aantal huisartsen wat voor Zeeland kiest neemt af. De bevolking groeit, dubbele vergrijzing. Dus ja, naar de cijfers kijkend ziet het wat dat betreft niet heel erg hoopvol uit. En is de kans gewoon realistisch. Maar nogmaals, we hebben een mooie succesvolle campagne om huisartsen naar Zeeland te krijgen. En ik denk dat ook een belangrijk onderdeel taakdifferentiatie, digitalisering is om de huisartsenzorg toegankelijk vooral te houden. En daar horen dergelijke initiatieven bij. Zodat de patiënt ook en de huisarts ook meer tijd heeft voor de patiënt uiteindelijk. Of meer patiënten kan zien.
0: Juriaan Peterson van de Huisartsenconnectie. Hartelijk dank voor de toelichting.
1: Dank je wel.

0: Alex Warren en de Fever Dream om bijna 17 minuten over 8. De weersverwachting, die krijgen we vanmorgen van Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Floris-Jan.
0: Mag ik zeggen dat ik denk dat de herfst toch voorzichtig zijn intrede heeft gedaan?
1: Ja, natuurlijk. Zeker na gisteren, na die regenpartij natuurlijk. Die toch behoorlijk was aan het einde van de dag. Ja, de wind nam ook toe uit het westen tot noordwesten gisteravond. Daarmee werd het ook koeler. En nu is het dan inderdaad 12 tot 16 graden. Met die paar opklaringen, brede opklaringen ook wel. Maar ook flinke stapelwolken. En hier en daar een paar buien. De mengeling is goed voor het predicaat. Een klein beetje herfst vandaag. En zeker gisteren natuurlijk met die behoorlijke regenhoeveelheden. 7 mm in het westen. Viel allemaal mee. 15 in Wilhelminadorp, Goes. 15 ook Vlissingen. Maar 8 en ding is goed voor het predicaat. Een klein beetje herfst

0: vandaag. En zeker gisteren natuurlijk met die behoorlijke regenhoeveelheden. 7 mm in Westdorp viel allemaal wel mee. 15 in Wilhelminidorp, Goes. 15 ook Vlissingen, maar 28 van Domburg. En 30 als totaal in Brouwershaven. Dus dat loog er niet om. En nu zijn er ook een paar buien met een meer westelijke stroming vanaf zee dus. Met ook vooral in Zuid-Vlaanderen nu trouwens een paar redelijke buien. Maar ook op Schouwen en Tolen inmiddels en in Midden-Zeeland een lokale bui. Dat is een beetje een voorspel voor later vandaag, want uit het noordwesten komt er een storing dichterbij. Die zal vooral over het noordwesten van het land trekken. Dat doet hij nu trouwens al. En dan later over het midden. Maar we krijgen er iets van mee. Dus brede opklaringen vanochtend met lokaal een paar buien. Maar vanmiddag meer kans op een paar pittigere buien. En dan vooral op Schouwen en Tolen, maar ook de rest van Zeeland kan wel een flinke bui krijgen. Wellicht ook eentje met onweer en wat windvlagen. Zware windstoten zijn er niet vandaag. Er staat dus wel windkracht 3 tot 5. En bij zee af en toe windkracht 6 uit west tot noordwest. De wind ruimt ook wat bij. En er is ook kans op een enkele onweersbui. En de maximumtemperatuur die is dan wel 17 tot 19 graden vandaag. Maar in een betere bui zakt het later terug naar 14 tot 16 graden. Dus het kan ook nog vrij koud worden als het tegen zit.
1: En dan, wat krijgen we dan daarna?
0: Ja, wat beter, want bij de herfst hoor ook mooie dagen, hoor ik je denken, inderdaad. Met morgen ook een enkele bui van zee, maar de situatie is dan anders. Die storing waar ik het over had, is dan weg. Wel vallen er vannacht nog een paar lokale buien. Maar morgen is het zo goed als droog, met een enkele bui wellicht van zee of in de kustzone. Maar vooral zonnige periode. Minder wind, windkracht 3 tot 4 in het algemeen uit het zuidwesten. En een maximumtemperatuur morgen van 18 tot 21 graden. En vrijdag valt er af en toe weer een beetje regen. Maar dat is vooral voor de ochtend en de middag bestemd.
1: En meer over het weer vind je natuurlijk altijd in onze app en op omroepzeeland.nl. En Jules is er nog de hele dag om ons bij te praten. Jules, dankjewel.
2: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Need to come home. Ed Sheeran en Photograph. Opvallende initiatieven om toch openbaar vervoer te creëren. Zometeen van een basisschool in Amsterdam. Eerst ander nieuws van vandaag. Uit het hele land komen Nooren vandaag naar de Noorse hoofdstad Oslo om afscheid te nemen van koning Harald, die eind vorige maand overleed op 89-jarige leeftijd. De vlaggen hangen halfstok. Vanmiddag is de uitvaart. Bij het Koninklijke Paleis is inmiddels een bloemenzee ontstaan. Ziet Scandinavië-correspondent Roelien Kreton.
1: De tuinman van de koning staat met een zinken tel bovenaan de hellende bloemenzee. Het paleis ligt op de top van een berg. En ja, de tuinier probeert de veelheid aan bloemen een beetje te rangschikken, zodat het niet allemaal op één grote hoop terechtkomt.
0: Bij het afscheid van koning Harald zijn diverse staatshoofden natuurlijk aanwezig. Nederland heeft vier man sterk afgevaardigd. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, maar ook prinses Beatrix en prinses Amalia. In Den Haag natuurlijk ook daar geen openbaar vervoer. Deze buschauffeur vertelt aan de collega's van Omroep West waarom die staakt. En dat niet alleen voor hemzelf is.
2: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan. Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn. En die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering. De AOW naar boven gaat. Ze zal een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
0: Een school in Amsterdam regelde gewoon zelfvarend vervoer over het ei, vertelde ze aan de NOS-verslaggever op de kade.
3: Nou, het kwam eigenlijk zo dat we in een lerarenteam zo'n beetje zaten te grappen opeens van, nou, dan varen we toch zelf, ik neem wel een opblaasbootje of weet ik veel wat. En toen dacht ik opeens van, oh, maar we hebben een vader die werkt bij Kennel Motorboats. Misschien kan ik hem even mailen en vragen of hij ons wil helpen.
4: En dat is gelukt.
3: Ja. Hij was meteen enthousiast, dus dat was al super fijn.
4: Ja, het is een soort van rondvaartboot. Ik ga mee. We gaan straks naar de overkant richting NDSM-werf om daar docenten op te halen en wat leerlingen. Hoeveel mensen gaat het?
3: Nou, ik heb in ieder geval 4 leerlingen met hun ouders. En dan nog 7 leerkrachten van mijzelf. En omdat de boot toen nog niet vol was, heb ik in overleg met de ouder van de boten, heb ik gevraagd, wat mag ik nog meer mensen erbij vragen? Dus toen hebben we allemaal leerkrachten en directeur, ook nog van mijn collega Westerparkschool, hebben gevraagd van, nou, willen jullie mee? Dat is gelukt. Dus we zitten nu, denk ik, met een man of 20.
4: Fietsen is dan geen optie voor deze mensen om hier te komen?
3: Nee, dat is echt heel ver. Dan moet je helemaal naar de Schellingwoudebrug. En ja, dat is vanuit, je moet je voorstellen dat je aan de NSM zit, om daar helemaal naar Oost te fietsen en dan weer helemaal terug. Dat is een verschrikkelijke eindom.
4: Echt wel een uur omfietsen of zo?
3: Ja, absoluut.
4: Ja, heeft u sympathie eigenlijk voor de staking?
3: Ja, zeker, zeker. Ja, we hebben natuurlijk zelf ook altijd enorm gestreden, de leerkrachten voor, nou, dat was dan voor een beter salaris. Maar waar zij nu voor strijden, dat is eigenlijk voor ons allemaal heel belangrijk.
4: Sociale zekerheid,
3: goede pensioenen. Absoluut sympathie.
0: Eigen bedacht varend vervoer. Ik heb het in Zeeland nog niet gehoord. Mocht jij een bijzonder initiatief kennen, laat het trouwens even weten. Stuur een appje naar de studio 0118-499999. Om te zorgen dat toch iedereen op zijn werk komt vandaag. Manic Monday, dat was het 2 dagen geleden. Wellicht een beetje. Dit zijn de Bengals.

0: Hey, laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
1: Sst, de film gaat beginnen. Oh,
0: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Het is bijna 8:58. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Met nu een update van het laatste Zeeuwse nieuws. De kans is groot dat er op korte termijn patiënten in Zeeland tijdelijk digitale huisartsenzorg zullen krijgen. Dat verwacht de Zeeuwse huisartsenconnectie. In Goes moesten 2500 patiënten de afgelopen 3 maanden doen met voornamelijk digitale zorg, omdat er geen huisartsen waren om de praktijk te bemannen. Dat probleem is inmiddels opgelost, maar de huisartsenorganisatie verwacht dat het in Zeeland veel vaker zal gaan gebeuren. De politie houdt nu al de grens met België scherp in de gaten in verband met de invoer van vuurwerk. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk bij de politie, Co Minderhout, gaan die inspanningen veel opleveren, zegt hij vanmorgen tegen de Telegraaf. De politie weet volgens Minderhout precies welke personen en welke auto's actief zijn in de vuurwerkhandel in de regio. En er wordt dan ook veel informatie uitgewisseld met de Belgische collega's. Het gemeentebestuur van Terneuzen gaat opnieuw proberen om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Een eerdere vergunningsaanvraag werd eind vorig jaar afgewezen. En dat leidde tot een politieke crisis en het vertrek van de burgemeester. Het AZC zou moeten komen in een gebouw aan de Handelspoort, het oude Neckermangebouw. In de nieuwe plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. Het is vandaag een landelijke stakingsdag in het openbaar vervoer. Ook in Zeeland rijden er geen treinen en maar mondjesmaat hier en daar bussen. Het personeel voert actie tegen de kabinetsbezuiniging op de sociale zekerheid. Alleen de Westerschelde-ferry vaart volgens de reguliere dienstregeling. Het weer dan in de provincie een wisselvallige dag met vanochtend brede opklaringen. Een paar buien hier en daar. Vanmiddag neemt de kans daarop verder toe. Er kunnen ook flinke exemplaren dan tussen zitten, ook met kans op onweer, vooral in het noorden van Zeeland. Het wordt 17 tot 19 graden vandaag.
6: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws.

0: Jennifer Page en Crush. 6 minuten over half 9 is het. Dat heb ik verder voor je in het komend half uur. Nou, wat staat je allemaal te wachten vandaag? Als je bijvoorbeeld met de tram of trein of bus moet. Nou ja, niet zoveel. Dat dan. Maar wat dan allemaal wel weer. Bijvoorbeeld de rest van het nieuws in de rest van de wereld praat ik je zo meteen over bij. Even voor 9 uur. Voor die tijd, ja, waarom wordt er nou eigenlijk precies gestaakt? Zometeen maar eens even luisteren naar wat FNV-voorman hier in Zeeland, Nathan van Schaik, daarover te zeggen heeft. Maar eerst korting op je muziekles. Omroep Zeeland. Ouders in de gemeente Rijmerswoude kunnen vanaf volgend jaar rekenen op een vergoeding voor de muziekles van hun kinderen. De gemeente stapt namelijk per 1 januari uit de muziekschool Zeeland. En daardoor zullen de lessen duurder worden. Om te zorgen dat kinderen dan toch muziek kunnen blijven maken, komt de gemeente nu met een nieuwe regeling. Ik praat erover met cultuurcoach Arnold Meijer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom breekt de gemeente eigenlijk met de muziekschool?
1: Ja, dat is een politiek verhaal waar ik als cultuurcoach eigenlijk niks over kan zeggen.
0: Oh. Oké, nou, spannend. Goed. Komt er dan iets voor in de plaats? Of wat wordt dan het nieuwe concept vanaf 1 januari volgend jaar?
1: Het is nu zo, doordat de gemeente Rijmerswaal, evenals andere Zeeuwse gemeentes, participeert in de gemeenschappelijke regeling van die Zeeuwse muziekschool, krijgen leerlingen een korting op het lesgeld bij de muziekschool. Nou, omdat per 1 januari de gemeente Rijmerswaal uit die regeling stapt, vervalt dus ook de korting voor de leerlingen uit Rijmerswaal. En dan heb ik het over de leerlingen tot 18 jaar. Mm-hmm. De gemeente Rijmerswaal vindt het belangrijk dat de leerlingen die nu les volgen dat ook gewoon kunnen blijven doen. En daarom heeft de gemeente besloten om leerlingen een vergoeding te geven, zodat ze muziekles kunnen blijven volgen.
0: En die muziekles kunnen ze dan zelf dus opzoeken, aanvragen ergens bij een muziekdocent?
1: Bijvoorbeeld. Dat kan. Er is ook een mogelijkheid dat ze wel gewoon les blijven volgen aan de Zeeuwse muziekschool. Mm. Alleen zal dan het lesgeld wat ze gaan betalen hoger worden. Mm. En de gemeente Rijmerswaal vindt het dan billijk om te zorgen dat het lesgeld niet al te veel verhoogd wordt voor die leerlingen. Nee. En ze daar les kunnen blijven volgen. Maar leerlingen kunnen ook les volgen bij andere muziekdocenten.
0: En die tegemoetkoming, compenseert die dan precies het bedrag dat het duurder is geworden? Dus kortom, wordt het voor een ouder, blijft het voor of 1 januari hetzelfde bedrag dat ze kwijt zijn aan muzieklessen?
1: De vergoeding is maximaal €200 per kind per jaar. En de korting die er nu is, dat is afhankelijk van het soort les dat je volgt. De muziekschool werkt met verschillende tarieven. Je kunt 1 keer in de week les volgen of 1 keer in de 2 weken. En dan is de korting is ongeveer gelijk, niet helemaal. Want de tarieven van de muziekschool zullen ook verhoogd worden waarschijnlijk. Mm-hmm. Maar het is om en nabij die €200 korting gelijk.
0: Maar ga ik als ouder nou meer betalen voor de muziekles van mijn kinderen vanaf 1 januari volgend jaar?
1: Dat is misschien tientjeswerk.
0: Ja, oké. Okay. Op deze manier wordt dat dan dus gecompenseerd. Is het nou zo dat mensen daar dan zelf dus even achteraan moeten en contact op moeten nemen met de gemeente?
1: De regeling gaat, zoals net gezegd, in op 1 januari 2027. Mm-hmm. De praktische uitvoering, daar wordt op dit moment nog aan gewerkt. Ouders die er vragen over hebben, kunnen nu al bij mij terecht. We willen eigenlijk proberen dat de regeling te ingewikkeld wordt. Dus uiteindelijk moet het voor iedere ouder eenvoudig zijn. Hè? Een kind wil muziek maken, de mogelijkheden zijn er en er kan een bijdrage aangevraagd worden via mij bijvoorbeeld als cultuurcoach.
0: Ja, zullen ook ouders zeggen van wat een gedoe allemaal, had het lekker zo gelaten zoals het was. Maar goed, daar ga je verder niet over, begrijp ik, dat is een politieke keuze.
1: Klopt.
0: Absoluut, nou goed. Succes daarmee met in ieder geval het beantwoorden van die vragen en hopen dat het niet te veel gedoe geeft allemaal, deze verandering dus vanaf 1 januari. Maar goed, we hebben nog een paar maanden om ons erop voor te bereiden. De cultuurcoach van de gemeente Rijmerswaal, Arnold Meijer, hartelijk dank voor de toelichting.
1: Geen dank.

0: Chris Rea. Wijl en Chris Rea. Met ja, die andere plaat dan zijn Driving Home for Christmas, zeg maar. I can hear your heartbeat. Het is bijna 9:15. Medewerkers in het openbaar vervoer die werken vandaag niet. Ze hebben het werk neergelegd omdat ze ontevreden zijn over de aangekondigde kabinetsplannen. Het gaat dan vooral rondom de sociale zekerheid. En dus rijden er ook in Zeeland geen treinen en maar af en toe een bus voor 24 uur. Ik vroeg aan Nathan van Schaik van vakbond FNV en zelf ook buschauffeur waar die staking nou precies om draait.
1: De kabinetsplannen die er nu liggen, die ook besproken worden nu, zijn inderdaad voor de sociale zekerheid, voor het inkorten van de WW, het bezuinigen op de VIA. Eigenlijk het hele sociale vangnet dat wij in Nederland hebben, dat willen ze op de schop gooien.
0: Ja.
1: En dat is onacceptabel.
0: Maar, en dat heeft dus eigenlijk niks te maken met de vervoerssector. Want dit gaat om alle mensen die of in een WW of een WIA-uitkering of wat dan ook terecht zouden komen.
1: Klopt, dit geldt inderdaad voor heel Nederland. Welke bedrijfstak je ook in zit.
0: Ja.
1: Het is ook niet alleen het OV die het werk neerlegt. Het zijn ook de NS, de spoorwegen. Dat is weer een andere tak. De havens hebben het werk neergelegd. En ja, die sectoren, als die het werk neerleggen, dan raakt dat gewoon heel Nederland. Dus dat is gewoon efficiënt om dat te doen.
0: Ja, dus eigenlijk zeggen jullie, weet je wat, wij geven dit signaal af aan heel Nederland. Omdat als ze op een willekeurig kantoor het werk neerleggen, dan merkt niet iedereen dat. Maar als er ineens niet met de bus of de trein kan, dan komt het signaal goed over.
1: Zeker, wanneer je inderdaad Den Haag iets duidelijk wil maken, dan moet dat grote impact hebben. En inderdaad, OV, transport, havens, dat heeft impact. En dan hopelijk worden ze wakker.
0: Ja, goed, een staking betekent dus dat er niet gereden wordt met de bus en met de trein. Maar dat betekent niet dat iedereen die werkzaam is in het openbaar vervoer dan gewoon een dagje vrij heeft en andere dingen kan gaan doen. Wat gaan jullie doen vandaag?
1: Wij verzamelen vandaag op 2 punten. 1 in Terneuzen busstation, 1 op Goes. Ik zelf zal naar Goes vertrekken om daar mijn medebuschauffeurs, mijn collega's te ontvangen, te registreren voor de staking, te woord te staan, vragen die ze hebben te beantwoorden. En ja, het is inderdaad niet rijden. Maar dat wil ik zeggen, het betekent niet dat je zomaar vrij bent. We willen wel een grote opkomst hebben. We willen iedereen die daar staat, of die staakt inderdaad, willen we het liefst hebben die opkomt dagen.
0: Ja.
1: Even zijn gezicht laat zien. En even zich laat registreren. En inderdaad een handtekeningenactie op te zetten. Om zoveel mogelijk geluid te kunnen maken.
0: Nou heeft Connection gezegd, de busvervoerder waar je zelf ook voor rijdt. Ja, soms zal er misschien wel zomaar een bus gaan rijden. Hoe komt dat dan?
1: Ja, nee, dat klopt. Staken is een recht, geen plicht. Iedereen mag voor zichzelf bepalen of dat hij gaat staken, ja of nee. En er zijn collega's bij die zeggen, ik ga gewoon rijden. En er zijn ook een heleboel collega's die zeggen, wij gaan staken, want wij vinden dat we inderdaad een statement moeten maken. En ik hoop natuurlijk op het laatste.
0: Ja.
1: Maar het is ieders recht om te mogen werken.
0: Ja. En, ik begrijp dat we dit ook een beetje kunnen zien als generale repetitie. Misschien wel voor het einde van deze maand. Want dan zou het ook zomaar eens kunnen dat er stakingen komen in de openbaar vervoerssector.
1: Dat zou inderdaad kunnen. Dat is cao gerelateerd. Dat is een los traject. Dat moeten we echt loskoppelen. Dat heeft inderdaad te maken met onze arbeidsvoorwaarden, waaronder wij het werk mogen doen. Maar dat moeten we echt los zien. Het zijn twee losse issues. En vandaag doen we voor trekken wij de kar inderdaad om het landelijk sociale vangnet veilig te mogen stellen.
0: Dat zei FNV-man en zelf ook buschauffeurder Nathan van Schaik. En de staking duurt dus nog tot middernacht.

The Course en Breathless. 9:09, Zeeland wordt wakker, zit er bijna op. Maar wat gaat er verder vandaag allemaal nog gebeuren? Ik praat je even kort bij. Voormalig OMT-lid, ja, dat is een coronaterm, hè? Goed. Ook minister van Volksgezondheid was hij, Ernst Kuipers. Die wordt door die coronacommissie verhoord. Hij was ook de voorzitter van het landelijk netwerk Acute Zorg en was nauw betrokken bij de besluitvorming rond de pandemie. Hij is een van de zoveel die moet opdragen bij de commissie. De werkgroep Natuurbegraven Zeeland die biedt vandaag een petitie aan. Ruim 1100 handtekeningen hebben ze verzameld. Er is in Zeeland namelijk nog maar 1 natuurbegraafplaats en alleen maar voor mensen op Noord-Beveland. En de werkgroep vraagt de andere Zeeuwse gemeenten nu ook om op zoek te gaan naar zo'n natuurbegraafplaatsplek. In Noorwegen de uitvaart van de overleden koning Harald. De afscheid is in de Domkerk van Oslo. Talloze staatshoofden zijn daar natuurlijk ook bij aanwezig. Nederland heeft 4 man sterk afgevaardigd. Te weten koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De Republikeinen in Amerika die houden in het Amerikaanse Dallas een partijcongres in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. En in Vlissingen, daar start de eerste groep zij-instromers met de mbo-4-opleiding in de richting grondweg en waterbouw. Het is de eerste keer dat ze in de klas in Zeeland komen te zitten. Het is voor Skalda, de opleider hier op mbo-niveau, een manier om meer mensen een carrière in de infrastructuur te krijgen, want er is een flink personeelstekort. Feyenoord moet zich in de Champions League flink aan de bak om 7:15 tegen FC Barcelona, waar ze op bezoek zijn. Botik van de Zandschulp staat voor een zware taak om zich te plaatsen voor de halve finale van het Grand Slam toernooi, de US Open. En straks hier op de radio natuurlijk, minstens zo belangrijk, de nieuwe Goedemorgen Zeeland met Stefan Dalen. Ik ben er morgen weer. Ik sluit af met Jimmy van Boudewijn de Grote, eenzame fietser die waarschijnlijk ook niet met de bus kon vandaag. Of de trein. Een heel fijne woensdag nog verder.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl. Vlieg met...
4: Vlieg alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl. Vlieg met me mee.
5: Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
16: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
15: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
17: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
15: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden.

0: Dit was het NOS-journaal.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
4: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes.

Wat mooi, wat mooi, wat mooi. Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream. Ik moet zeggen, het overlijden van Dolly Parton 2 weken geleden houdt me nog steeds wel een beetje bezig. Maar gelukkig hebben we haar muziek nog, haar mooie muziek. Heel veel mooie liedjes heeft ze gemaakt en dit was er één van. Islands in the Stream dus. Goedemorgen Zeeland, daar luister je naar. Ik ben bij je tot 12 uur en de radio-uitzending is ook te volgen via televisie. En reageren, dat mag altijd. 0118-499-999, dat is ons WhatsApp-nummer. Maar een belletje mag natuurlijk ook.

Een lekkere meezinger van Bruno Mars, I Just Might. In Goedemorgen Zeeland op woensdag 9 september 2026 uiteraard. Maar op 9 september 1970 schreef Feyenoord Nederlandse voetbalgeschiedenis. De Rotterdammers wonnen als eerst

Nederlandse club de Wereldbeker. Na een 2-2 gelijkspel tegen het Argentijnse Estudiantes in Buenos Aires won Feyenoord de return in de Kuip met 1-0. Tiësto gaf vandaag, maar dan in 2003, als eerste DJ een volledig stadionconcert. Dat gebeurde in het Gelredome in Arnhem. Ja, het was toch wel een teken van hoe groot de Nederlandse dancecultuur inmiddels was geworden. Eén DJ kon voortaan in zijn eentje een voetbalstadion vullen. Op 9 september 1913 voltrok zich op de Noordzee het eerste dodelijke ongeluk met een zeppelin. Een Duits luchtschip kwam tijdens zwaar onweer in zee terecht. 14 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Marokko werd op 9 september 2023 getroffen door de gevolgen van een zware aardbeving in het Atlasgebergte tussen Marrakesh en Agadir. De beving had een kracht van 6,8 en kostte uiteindelijk aan duizenden mensen het leven. En vandaag in 1839 maakte de Britse wetenschapper John Herschel de eerste foto op een glazen plaat. Glasnegatieven zouden later een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van de fotografie. Goedemorgen Zeeland, daar luister je naar. Straks eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Eerst muziek, Mike en de Mechanics.

Mike and the Mechanics met Over My Shoulder. Over mijn schoeren, zouden ze op sommige plekken in Zeeland zeggen. Dit is Goedemorgen Zeeland op 9 september. En dat is de verjaardag van de Nederlandse DJ Afrojack. Zijn echte naam is Nick van der Wal. Hij viert zijn 39ste verjaardag. Hij brak internationaal door in de dance scene en werkte samen met grote artiesten door als David Guetta, Beyoncé en Pitbull. Acteur en programmamaker Arjan Ederveen viert vandaag zijn 70ste verjaardag. Hij werd vooral bekend met programma's als Theo en Thea, Creatief met Kirk. En de Kroatische voetballer Luka Modric is vandaag 41 jaar geworden. Hij behoort tot de beste middenvelders van zijn generatie en won in 2018 de Gouden Bal. Acteur en komiek Adam Sandler viert vandaag zijn 60ste verjaardag. Hij groeide uit tot een van de bekendste komische acteurs van Hollywood. Met films zoals Happy Gilmore, The Waterboy en 50 First Dates. En dan Michael Bublé. Hij viert vandaag zijn 51ste verjaardag. De Canadese zanger werd wereldberoemd met zijn moderne versie van swing en jazz. En scoorde hits als Home, Haven't Met You Yet... En natuurlijk deze, Michael Bublé. Ik hoop dat het voor jou een beautiful day wordt. En ook voor jou als je jarig bent. En als je niet jarig bent, dan natuurlijk ook.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff met Zo Stil. En daarvoor hoorde je de jarige Michael Bublé. Straks rond 9:30 een overzicht van het Zeeuwse nieuws. En daarna het nieuwsspel. Ik stel een vraag over het Zeeuwse nieuws. En ik ben benieuwd of jij het antwoord weet. Misschien hoor je wel meer straks in dat nieuwsoverzicht van Floris Jan. En je kunt ook alvast even kijken in onze app en op omroepzeeland.nl.

0: Max and Andy Grammer, The Thing I Love. Het is bijna 9:30, tijd voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het overzicht krijg je van Floris-Jan Sietsema. Floris-Jan, goedemorgen.
2: Stefan, goedemorgen. De kans is groot dat er op korte termijn opnieuw patiënten in Zeeland tijdelijk digitale huisartsenzorg zullen krijgen. Dat verwacht de huisartsenconnectie. In Goes moesten zo'n 2500 patiënten het de afgelopen 3 maanden doen met voornamelijk digitaal contact, omdat er geen huisartsen waren om de praktijk te bemannen. Dat probleem is nu opgelost, maar de huisartsenorganisatie verwacht dat het in Zeeland veel vaker zal gaan gebeuren. De rechtbank in Middelburg buigt zich vanmorgen over een ongeluk in Cadzand vorig voorjaar. Daarbij reed een vrouw uit Utrecht 6 fietsers aan. 1 van hen raakte daarbij ernstig gewond en moest met een traumahelikopter naar het ziekenhuis worden vervoerd. Een aantal anderen raakten licht gewond. De vrouw uit Utrecht wordt verdacht van het rijden onder invloed van alcohol en roekeloos rijgedrag. De politie houdt nu al de grens met België scherp in de gaten in verband met de invoer van vuurwerk. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk bij de politie, Co Minderhout, gaan die inspanningen veel opleveren, zegt hij vanmorgen tegen de Telegraaf. De politie weet volgens Minderhout precies welke auto's en welke personen actief zijn in de vuurwerkhandel in de regio. Er wordt ook veel informatie uitgewisseld met de Belgische collega's en ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. En op 5 plekken in Zeeland zou een natuurbegraafplaats moeten komen. Dat wil de werkgroep Natuurbegraven Zeeland. Ze bieden daarom om 11:00 vanmorgen een petitie aan met ruim 1100 handtekeningen. Zeeland heeft namelijk nog maar 1 natuurbegraafplaats en die is alleen voor inwoners van Noord-Beveland bestemd. Het weer in onze provincie, het wordt een wisselvallige dag met vanochtend brede opklaringen, lokaal al een paar buien. Vanmiddag neemt de kans op buien verder toe. Er kunnen stevige exemplaren voorkomen met ook kans op onweer, vooral in het noorden van de provincies Gouden-Duiveland en Tholen. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 9:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en Stefan ook op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid.

Tina Turner in Goedemorgen Zeeland. What's love got to do with it? Ja, dat is soms, dat kan soms lastig zijn volgens mij. Goedemorgen. Je luistert dus naar Omroep Zeeland, het programma Goedemorgen Zeeland. Ik vind het leuk dat je erbij bent. Let nu vooral nu goed op, want we spelen het nieuwsspel. Ik stel een vraag over het Zeeuwse nieuws. Ja, aan jou de vraag wat het antwoord is. Je mag dan bellen 018-499-999. Het is natuurlijk wel fijn om te weten wat die vraag is. Nou, het gaat over de natuurbegraafplaatsen. Zeeland moet er wat bij krijgen van die natuurbegraafplaatsen. Tenminste, dat vindt een werkgroep. Vandaag wordt een petitie aangeboden bij de gemeente Capelle. Mijn vraag van vandaag in het nieuwsspel. Hoeveel mensen hebben die petitie ondertekend? Dus hoeveel handtekeningen zijn er gezet bij die petitie voor natuurbegraafplaatsen in Zeeland? En dat mag je ietsje afronden. Ja, je kunt bellen. 018-499-999.

0: Radio.
1: Emma Heesters is op deze woensdagochtend met Hartebreker. We spelen het nieuwsspel in Goedemorgen Zeeland. En ik ben gebeld. In ieder geval uit Middelburg, goedemorgen.
2: Ja, meneer Daanen, goedemorgen met Rini Vanen.
1: Goedemorgen, meneer Vanen.
2: Hoi, Stefan. Hoi.
1: Fan van Emma Heesters?
2: Ja, ik heb weer mee mogen zingen. Dan komt je stem al een beetje op gang, hè? Want ja, ik mag nog een concours gaan doen naast de andere zaterdag. Dus dat moet zorgen dat je stem weer een beetje goed is.
1: Kijk eens aan, die ben je nu al aan het trainen daarvoor.
2: Ja, dat moet je wel een beetje doen, want ja, dat is toch wel belangrijk, inderdaad.
1: Zeg Jenny, wij spelen het nieuwsspel. Het gaat over natuurbegraafplaatsen in Zeeland. Er wordt een petitie voor aangeboden om er meer te krijgen in de provincie. Ja, mijn vraag is, hoeveel handtekeningen zijn er gezet onder die petitie?
2: Ja, je mocht een beetje afronden zijn, dus ja, ik docht een 1100.
1: Een 1100? Nou, dat heb je helemaal goed, Rini. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, je hebt nog helemaal niks. Je hebt nog helemaal niks. De eer. De eer is heel belangrijk in Goedemorgen Zeeland.
2: Ik weet het. En het worden weer sokken weer. Dus ja, die aardige sokken gaan ook weer mee binnenkort. Dus ja, dan wil ik wel na 2 jaar weer een paar aardigen hebben.
1: Je kunt wel een paar nieuwe van die Omroep Zeeland sokken gebruiken, van die blauwe.
2: Ja, ik vind dat dit wel mooi. En ze zijn lekker warm, dus dat... En inderdaad, je kan ze ook aan de andere kant dragen, want je voelt wel eens die ribbeltjes, voel je dan wel eens.
1: Ja, dus dat was ook de tip van Elias toevallig, zei hij van de week.
2: Ja, die had gewoon geliek. Ja. Maar ik voel dat als ik dan loop, dan denk ik van het loopt minder lekker.
1: Het ziet er gek uit, maar als het lekker zit, dan is het ook belangrijk, hè? Zeg, jij gaat zaterdag bij Elias dus, die zijn sokken ook binnenste buiten draagt in de verloting. Dus wie weet, win jij dan die sokken?
2: Nou, we zeggen het voort.
1: Ja, zegt het voort. Heb je die bel nog bij de hand toevallig?
2: Die heb ik redelijk bij de hand.
1: Het lijkt me wel even lekker om dat zo op woensdagochtend... De week is bijna doormidden.
2: Ja, precies. Inderdaad, dan weten ze dat weer al, hè.
1: Nou,
2: ik mag hem vanavond ook nog gaan gebruiken. Dus dan is het weer op een wat beter tijdstip, Stefan. Maar dat is...
1: Kijk, dat klinkt toch weer lekker. Hey, Rini, fijne dag en succes zaterdag, hè.
2: Ja, dankjewel. Hey, en iedereen een goede uitzending.

0: Touché, Kaya Gugu. In Goedemorgen Zeeland, wat leuk dat je luistert. Als je aan de buitenkant weinig ziet, maar er van binnen veel veranderd is. Nou, die tekst die las ik bij de tentoonstelling van Innavisible in de Grote Kerk in Goes. Het gaat allemaal over de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel. Vorige maand was er ook een presentatie rond het onderwerp. En gisteren ook, en dat was dan een prikkelarme variant. En Bianca van Duin gaf die presentatie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe was het gisteren?
1: Ja, heel bijzonder.
0: Ja.
1: Ja, ik kan niet anders zeggen. We hebben dit georganiseerd samen met Revant, het revalidatiecentrum in Goes en in Breda. En gistermorgen hebben we een prikkelarme presentatie gegeven voor onder andere de mensen die nog maar net daar in de kliniek zitten. Dus voor velen was het sowieso voor het eerst een uitje. Want als je een CVA krijgt, ja, je weet, je wereld staat echt letterlijk op zijn kop. En mijn man en ik hebben samen in de kerk beide de twee grote werken van Innavisible hebben een stukje over ons levensverhaal verteld. Mijn man heeft ook 5 jaar geleden een hersenstaminfarct gehad. En hoe we daarmee zijn omgegaan. En wat je een klein beetje te wachten staat.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat was heel waardevol gistermorgen. Echt heel waardevol. Dus dankbaar dat het kon. En blij... Ja, dat het zo gelopen is.
0: Ben je er op die manier ook een beetje zo ingerold 5 jaar geleden?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Maar mijn man die kreeg dat hersenstaminfarct, zoals ik net vertelde. En die kon gewoon echt helemaal niks meer, van 100 naar 0. En hersenletsel heb je niet alleen. Je hebt het echt met elkaar. Dus ik heb het ook. En onze dochter Yara heeft het ook. En de mensen om ons heen. Dus het is echt aanpassen. Compleet aanpassen. Je wereld en je leven wordt anders.
0: Ja, en dan was er vorige maand al een presentatie. En dan zijn er misschien ook mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in wat dat precies betekent. Maar gisteren stond je dan dus ook voor een groep met, ja, ik denk veel mensen die ermee te maken hebben. En dat kan dus, dat zijn verschillende achtergronden, denk ik. Want
1: ja.
0: Misschien kun je ook een ongeluk hebben gehad. En dat je op die manier, dat er iets is gebeurd met je hersenen. Maar
1: ja.
0: Hoe was dat dan om met al die mensen met verschillende achtergronden te staan?
1: Dat was voor al die mensen zelf eigenlijk inspirerend om te zien wat je na 5 jaar toch ook kan bereiken. We hebben ze moed gegeven, een stukje inspiratie en hoop is heel moeilijk. Want ja, het kan wel eens zo zijn dat er dan een neuroloog of een arts zegt van ja, je gaat 100% herstellen en dan lukt dat niet. Of een arts zegt, nou, er komt niet veel meer van terecht en dan...
0: dat is heftig om te horen.
1: Terugkomen. Ja, precies. Maar dan kan er toch ook nog heel veel terugkomen. En dat is eigenlijk wat we gisteren vooral naar iedereen... of je nou een CVA hebt gehad... of inderdaad een ongeluk daardoor hersenletsel hebt opgelopen... of een infectie in het hoofd zou ook kunnen. Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden. Er valt iets op je hoofd. Kan ook. Uitgesproken van... blijf jezelf uitdagen. Blijf jezelf prikkelen... Ondanks dat je niet tegen prikkels kan. Maar probeer de uitdaging op te zoeken. Want alleen dan kan je stapjes vooruit gaan.
0: En hoe waren de reacties?
1: Er was één meneer. Dat vond ik wel echt heel mooi. Die zit in de kliniek. En die is dus door het hersenletsel ook depressief geworden. Die wil helemaal niks meer. Die valt niet te bewegen door de therapeuten. Totdat ze vertelde dat ze naar de kerk gingen. Die meneer is een gelovig man.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat was voor het eerst dat hij zei van... nou, oké, daar wil ik naartoe. Dus op het allerlaatste moment nog een rolstoeltaxi kunnen regelen. Die meneer kwam. Die heeft de hele ochtend... het was een uur, maar voor hun is het echt een hele ochtend natuurlijk. Daar met open mond gezeten, geluisterd. En die is nu in de kliniek gewoon... dat hij aan het bewegen is. En denk je, ja, jeetje, daar doen we het
0: ja,
1: voor.
0: Ja, wow, dat moet wel veel voldoening geven, denk ik.
1: Ja, maar er was ook een jongere meneer... en die heeft net 3-4 weken geleden zijn CVA gehad. Hij is 41. Ja, jeetje, dat raakt mij omdat ik zelf 43 ben... en mijn man was 51 toen het gebeurde. Ja, met ook een jong gezin. En hij is dus nu bezig om alles overnieuw te leren. Hij kan wel weer wat praten... moeilijk, bewegen en alles. Maar dat staat natuurlijk heel dichtbij. En hij zei ook, ik ben zo blij ook van jouw kant te horen... als partner zijn, hoe je daar tegenover staat... en de valkuilen waar ik straks in ga trappen. Want ja, in de kliniek is een veilige omgeving... maar als je eruit komt, in de echte wereld...
0: Ja.
1: dan begint het pas.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, nou ja, wat goed dat je dan in ieder geval die mensen in ieder geval wat positiviteit en hoop kunt geven. Dat is over die presentaties. Er staat er nog één op het programma volgens mij, hè?
1: Ik ben vanmiddag gewoon zelf aanwezig als suppost. Dus dat was ik gisteren de rest van de dag ook. Gistermorgen was het dan die prikkelvrije presentatie. En om 11:00 gingen de deuren open. En dan is het gewoon de kerk welkom voor iedereen. En gisteren was ik tot 5:00 aanwezig. Ja, dan, die portretten die staan daar, dat is niet alleen kunst om te kijken. Maar het opent echt het gesprek. En dat heb ik gisteren weer zo gezien. En,
0: ja, want we hebben het nu net even over die presentatie gehad. Maar er is dus ook nog een expositie in de Grote Kerk in Goes.
1: Ja, dat klopt. En die is er nu ook nog. Dus vanmiddag ben ik daar ook als suppost. En tot en met zaterdag zijn alle werken van alle kunstwerken nog die er hangen te bekijken. De werken van Inavisible mogen nog ietsje langer blijven staan. Dus daar ben ik blij om. Dus ja, ik nodig iedereen uit om er naartoe te komen.
0: Kijk, dat heb je bij deze gedaan. En dankjewel dat je even wilde vertellen over die presentatie gisteren.
1: Ja, jij ook bedankt. Voor de tijd.

Philip Steele van Portugal The Man. Straks zien we Veerle weer even. Ook zij heeft vakantie, maar daarvoor bezocht ze het Industrieel Museum in Sas van Gent. Ik ben benieuwd.

0: kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want de man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
15: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
18: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
19: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
20: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
19: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
20: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
19: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
20: Oké, ga ik op letten.
19: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
20: Doe ik.
19: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
25: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
26: Zeg het!
25: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
24: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: Ik weet niet hoe met jou zit, maar ook hier word ik wel blij van. Los Lobos met La Bamba. Alleen maar lekkere platen op je radio. Straks ook nog een fijne Zeeuwse plaat. Maar eerst gaan we op museumbezoek. Of tenminste, Veerle gaat geregeld op bezoek bij een museum. En er wordt dan één museumstuk belicht. En vandaag is dat het Industrieel Museum in Sas van Gent.
1: In het Industrieel Museum in Sas van Gent kun je van alles leren over de ontwikkeling van de Zeeuwse industrie. En zo heb ik vandaag een afspraak met gids Gerard. En Gerard, ik vraag altijd, heb je een bijzonder museumstuk voor me? Waar kom jij dan mee aan?
2: Een bijzonder museumstuk is natuurlijk onze sokkenbreimachine hier.
1: Een sokkenbreimachine, daar heb ik nou nog nooit van gehoord.
2: In de vroegere tijd, deze machine is gemaakt in 1932. En die heeft dienst gedaan bij de firma Milok in Hulst. Bij de firma Milok stonden 120 van deze machientjes stonden er in een grote hal. Er stonden gewoon per machientje stond er iemand bij. Toen de tijd waren dat eigenlijk hoofdzakelijk dames.
1: Dus eigenlijk waren dat hele technische dames?
2: Nou, dat was niet de techniek die ze moesten doen. Maar op het moment dat er dus iets misging, als er een draad knapte of wanneer er een naald brak, dan moest die stopgezet worden. Dan kwam er iemand van de mechanische dienst en die kwam hem eigenlijk repareren. Wat ook gebeurde was dat de sokken die kwamen allemaal aan elkaar genaaid, of aan elkaar gebreid eigenlijk, in een grote pot. En die moesten dus ook steeds leeggemaakt worden. Dan werden de sokken van elkaar gedaan en dan werden ze dus op zo'n lat gelegd. En dan werd de teen aan elkaar genaaid en werd de boord werd afgekant. En op die manier werd er dus een sok van gemaakt en dan werden ze daarna verpakt.
1: Oh, dus er zitten hier allemaal draden op. Daar werd een ronde, hele lange sok van gebreid. Ja, die zaten allemaal aan elkaar vast, dus.
2: We kunnen dat laten zien.
1: Ja, heel graag, hij werkt nog gewoon.
2: Er is nog één persoon in Zeeuws-Vlaanderen die dit machine kan repareren. Maar hij is wel bezig met mensen op te leiden die dus kleine gedeeltes van het apparaat kunnen repareren. Zodat we dat toch aan ons publiek kunnen blijven zien. Maar ik ga hem nu even weer aanzetten.
1: Ja, heel graag. Oh ja, dan gaat een wiel draaien.
2: Nu kun je dus zien dat het apparaat

0: Dat draait nog niet. Hij draait loos op een klos en is riem aangedreven. Als we nu de riem op de machine zetten, dan begint hij dus te draaien. Dan zie je ook dat de klos hier die draait. En je ziet dat de draad van de spoelen afkomt. En komt hier door een sensor heen. Loopt naar beneden. En hier wordt eigenlijk de werkelijke breitechniek uitgevoerd. Dat draait steeds rond. En hieronder in die pot worden alle sokken aan elkaar vastgebreid en verzameld. Is die pot vol, dan komen de dames langs die dus in de mand alles verzamelen. En de sokken van elkaar afhalen om ze af te werken.
1: Er zit ook nog een stuk aan dat niet draait. Hoort dat ook eigenlijk? Werkte dat eerst wel?
0: Vroeger werkte dat wel, maar zeg maar de klosjes die erop zitten, die waren dus om meerdere kleuren te kunnen selecteren. En vroeger werd dus op het been soms een wiebertje gemaakt in verschillende kleuren. En dat kon toen al.
1: 1932 kon de machine al patroontjes in je sokken.
0: Ja, toen kon dat met deze machine.
1: En hoe lang zijn die machines gebruikt?
0: Rond 1980 zijn alle textielbedrijven in Zeeland zijn gestopt. Het was niet meer haalbaar om dat nog te doen. Omdat allemaal die industrieën naar lage loonlanden verdwenen. In het begin naar Polen en later naar India en dat soort landen waar arbeid veel goedkoper is.
1: Nou, gelukkig kun je dan deze sokkenbreimachine nog steeds in het Industrieel Museum in Sas van Gent in werking zien.

Stella Lefty met Boston. En daarvoor hoorde je muziek uit Zeeland, Raccoon met Toeke Hit. Leuk dat je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Rond 10:30 natuurlijk het Zeeuwse nieuws. En daarna hoor je meer over een film die komend weekend in première gaat op festival Film by the Sea in Vlissingen. Eerst muziek, Amy Winehouse met Back to Black.

0: Aretha Franklin met Think. Straks hoor je meer over de film Valk, de kracht van water. Die gaat komen... Aretha Franklin met Think. Straks hoor je meer over de film Valk, de kracht van water. Die gaat komend weekend in première bij Film by the Sea. Wel, dus tijd voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het overzicht krijgen van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De kans is groot dat er op korte termijn opnieuw patiënten in Zeeland tijdelijk digitale huisartsenzorg zullen krijgen. Dat verwacht de huisartsenconnectie. In Goes moesten zo'n 2500 patiënten het de afgelopen 3 maanden doen met voornamelijk digitaal contact, omdat er geen huisartsen waren om de praktijk te bemannen. Dat probleem is nu opgelost, maar de huisartsenorganisatie verwacht dat dit in Zeeland veel vaker zal gaan gebeuren. De rechtbank in Utrecht buigt zich vanmorgen over een ongeluk in Cadzand vorig voorjaar. Daarbij reed een vrouw uit Utrecht 6 fietsers aan. 1 van hen raakte daarbij ernstig gewond en moest met de traumahelikopter naar het ziekenhuis worden gebracht. Een aantal anderen raakte licht gewond. De vrouw wordt verdacht van rijden onder invloed van alcohol en roekeloos rijgedrag. De politie houdt nu al de grens met België scherp in de gaten in verband met de invoer van vuurwerk. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk bij de politie, Co. Minderhout, gaan die inspanningen veel opleveren, zei hij tegen de Telegraaf. De politie weet volgens Minderhout welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel in de regio's. Er wordt ook veel informatie uitgewisseld met de Belgische politie. En ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Op 5 plekken in Zeeland zou een natuurbegraafplaats moeten komen. Dat wil de werkgroep Natuurbegraven Zeeland. Ze bieden daarom straks om 11 uur een petitie aan met ruim 1100 handtekeningen. Zeeland heeft namelijk nog maar 1 natuurbegraafplaats en die is alleen voor inwoners van Noord-Beveland. Het weer, het wordt een wisselvallige dag met vanochtend brede opklaringen en lokaal een paar buien. Vanmiddag neemt de kans op buien verder toe, met mogelijk flinke exemplaren op Schouwduiveland en Tholen. Het wordt vandaag 17 tot 19 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Mirjam.

0: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al net keer gelezen.

0: Snelle was dat met Laat het licht aan en daarvoor The Romantics met What I Like About You in Goedemorgen Zeeland. En ondertussen is Adrie Boksmeer aangeschoven in de studio en dat heeft alles te maken met de film Valk, de kracht van water. Goedemorgen Adrie.
1: Dag Stefan.
0: Leuk dat je er bent. Ja, wat is dat voor een film?
1: Het is een film over de inundatie van Walcheren. In 1944 hebben de geallieerden de dijken van Walcheren op 4 plaatsen gebombardeerd om het eiland onder water te zetten. Zo de Duitse bezetter hier te verdrijven. Zeeuws-Vlaanderen was al bevrijd. Toen uiteindelijk de Duitsers ook van Walcheren en Zuid-Beveland vertrokken waren, was de Westerschelde vrij, waardoor de geallieerde troepen, geallieerde bevoorradingsschepen, naar Antwerpen konden opstomen. Was ook al bevrijd. En zo de geallieerde troepen die vanuit Normandië, juni 1944, oprukten richting Duitsland te bevoorraden.
0: Jij zit hier omdat die film komend weekend in première gaat bij Film by the Sea. Op welke manier ben jij betrokken bij die film?
1: Ik ben producent van de film. Even vooraf, Katelijn van Wijk, mijn echtgenote, dat mag ook zeker gezegd worden.
0: Natuurlijk.
1: Heeft 3 jaar geleden een jeugdboek over de inundatie van Walcheren geschreven. Omdat zij als docent Nederlands in de tijd bij CSW van de Perre erachter kwam dat heel veel leerlingen weinig van dit verhaal wisten. Leerlingen die dus op Walcheren wonen. Zij heeft een jeugdboek geschreven. De hoofdpersoon is Ene Peter, maar omdat hij alles verscherpt ziet, heeft hij als bijnaam Valk. En Valk mag in de vakantie mee met een visschip. En dan vangen ze een Engelse vliegtuigbom. En hij weet helemaal niks van waarom is die bom daar. En de schipper vertelt hem dat er nog heel veel bommen liggen. Dat heeft te maken met het bombarderen van de dijken van Walcheren. En dan gaat hij eenmaal weer terug van het schip. Gaat hij op zijn fiets over Walcheren op ontdekkingsreis langs diverse plaatsen om meer te weten te komen over de inundatie. Bijvoorbeeld in het Polderhuis ontmoet hij een stokoude Britse veteraan. Een Duitse toerist, wiens opa in de oorlog hier gelegerd is. Er zit een hele oude Zeeuwse mevrouw in klederdracht die oma Babbela wordt genoemd, omdat ze zo van boterbabbela houdt. Die voor het water, als kind voor het water heeft moeten vluchten met haar ouders. Nou, dat soort verhalen zitten in die film.
0: Er zijn natuurlijk heel veel films en documentaires over de oorlog, ook over dat thema. Maar het verschil is denk ik dat deze film dan in deze tijd afspeelt.
1: Nou, hij speelt in het heden met flashbacks naar het verleden. Dus iedereen die een verhaal vertelt, zie je ook weer een deel van een flashback. Maar hij speelt in het heden. En daarnaast, wij noemen het ook een familiefilm. Zo staat hij ook bij Film by the Sea gerubriceerd. Het is een film voor jong en oud. En het gaat belangrijk thema is van de prijs voor vrijheid. Nou, actueel thema nog steeds, daar gaat de film over. En daarnaast is het ook een beetje een coming-of-age verhaal. Valk, 15 jaar, die zijn schoolvriendinnetje Lonne, die ook een belangrijke rol in de film speelt, steeds leuker gaat vinden.
0: Ja, ja. Ik vind het wel even grappig, Adrie, om terug in de tijd te gaan. Niet zo heel ver terug als waar die film over gaat, maar 1,5 jaar geleden. Toen was jij ook hier in de studio.
1: Ja.
0: En toen nog met een oproep om audities te doen voor de film. Wat is er in die 1,5 jaar allemaal gebeurd?
1: Nou, wat niet, ben je gezegd. We hebben audities gehouden. We hebben vervolgens in augustus vorig jaar, de eerste week van augustus, in de schoolvakantie, hebben het grootste deel van de film gedraaid. Dat had te maken met dat er ook heel veel scholieren meedoen. Dat had ook te maken met dat we een dag lang diverse scènes in het gebouw van CSW van de Perre in Middelburg hebben genomen. Daarna hebben we nog in september, oktober op volle zee met een visserschip gefilmd. En in januari dit jaar nog een laatste scène op Breda International Airport, een vliegveld met historische vliegtuigen. Ja, en daarna begint de montage, allerlei andere dingen regelen. Ik geloof dat ik inmiddels 10, 15 versies van de montage heb gezien. Dus ik zeg niet dat ik woordelijk inmiddels de film kan citeren. En zeker in de XL zat, de grote zaal van Pathé Vlissingen, met het op ene grootste bioscoopscherm van Nederland. Ja, dat een fantastisch geluid. Dat wordt komende zondag een fantastische ervaring.
0: Het klinkt op zich als een avontuur die afgelopen tijd, ook voor jou.
1: Ja, en ja, ik deed vroeger iets heel anders als journalist. En ik ben van de ene nieuwe ervaring en verrassing in de andere gevallen. En het was één groot avontuur.
0: Ja, je zei het al, dit weekend dus in première. Film by the Sea, Pathé is dat tegenwoordig, ja, in Vlissingen.
1: Ja.
0: Ben je dan ook nog gespannen? Want je zegt net van, nou, ik weet al hoe die gaat. Ik kan bijna alles wel mee vertellen. Maar het lijkt me toch bijzonder om het dan voor het eerst op dat witte doek te zien.
1: Ja, dat hele grote scherm, zeker. Daarnaast organiseren we rond de première ook nog alle activiteiten. Vanaf zeg maar 2:00 zondagmiddag. Nou, daar moet ik ook allemaal nog dingen voor regelen. En als ik even mag.
0: Ga je gang.
1: Er kunnen 730 mensen in de grote zaal. En iedereen die denkt, ik wil wel naar die film toe. Hij is dus over 3/4 vol, zit hij, voor zondag. Dus mensen die een kaartje willen kopen, wees er snel bij. Als mensen zeggen, ik kan echt niet op zondag, dan draait hij ook nog op zaterdag 19 september, op de dag van de Zeeuwse film, bij Film by the Sea, om 11:15 ochtend.
0: Er zijn dus nog genoeg kansen om die film te zien tijdens dat filmfestival Film by the Sea. Adrie Boxmeer, dankjewel dat je hier over kwam vertellen. Over die film dus, de film Valk, de kracht van water.

Guilty van Teddy Swims. En daarvoor hoorde je Triggerfinger met I Follow Rivers. Dit is Goedemorgen Zeeland. Goed dat je erbij bent. Tot 12 uur op Omroep Zeeland Radio, maar ook op tv. En reageren, dat mag natuurlijk altijd via ons WhatsApp-nummer 0118-499-999. Erwin van den Berg heeft dat gedaan. Hij reageert op de staking in het openbaar vervoer. Er rijden geen treinen en bijna geen bussen. Maar hij meldt ons dat de buurtbussen van de buurtbusvereniging Zuid-Beveland vandaag wel gewoon rijden. Nou, dat is in ieder geval goed om te weten. Dankjewel, Erwin. Goedemorgen, Zeeland. Ja, daar hoor je natuurlijk ook een hoop fijne platen. Zoals deze van Fleetwood Mac.

0: eigenlijk of een feest geslaagd is. Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
8: Appetito.
7: Appetito.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
14: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
15: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteerinzeeland.nl.
16: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
17: BYD, the number one in EV en PHEV, nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes.

0: Barry White met Can't Get Enough of Your Love. Morgen gaat het gebeuren, dan wordt het vieringtorentje van de katholieke kerk in IJsendijk afgebroken. Ja, het staat al een tijdje op instorten en dat is nu niet heel veilig. Maar daarmee verandert wel meteen de skyline van IJsendijk. Iemand die het aan het hart gaat is Bert van Gelder van Stichting Levend IJsendijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat torentje wordt morgen dus weggehaald. Wat vind je ervan?
1: Nou ja, hoe heet het? Het laten we even vooropstellen voor de luisteraar dat het niet de grote toren is die wordt weggehaald. Een vieringtorentje, dat is een torentje dat staat op de kruising van het schip en het transept. En dat is meestal van hout, omdat het ook niet ergens op steunt. En dat houten torentje, dat staat dus sinds 1950... staat dat op de kerk. En dat is eigenlijk nauwelijks onderhouden in die tijd. Er is eigenlijk helemaal nooit wat aan gedaan. En nou, je kan je voorstellen dat het dus na 76 jaar behoorlijk slecht erbij staat. En iedereen die in de omgeving van de kerk woont, die hoopt eigenlijk dat het echt morgen door de aannemer verwijderd wordt. Omdat het echt levensgevaarlijk is. En het is al jarenlang levensgevaarlijk. Met name sinds de storm van 18 februari 2022, dus 4,5 jaar geleden, is er al bij het parochiebestuur geklaagd hoe onveilig de situatie was. En dat voorbijgangers die zouden zomaar die toren en de daarin nog steeds hangende klok op hun hoofd kunnen krijgen.
0: Ik kan me voorstellen dat het ook voor een dubbel gevoel zorgt, want dat torentje, dat hoort inmiddels bij IJsendijken natuurlijk. Jullie stichting heeft ook een logo van de skyline van IJsendijken met ook dat torentje. Maar goed, aan de andere kant hopen mensen misschien ook dat het weggaat, omdat het onveilig is. Hoe sta jij daar tegenover?
1: Het is zo verschrikkelijk onveilig dat het moet echt nu weg. Maar we zijn wel eigenlijk niet alleen, vinden we het jammer vanwege de skyline van IJsendijken. Maar we hebben ook wel zoiets van dat we ons kapot ergeren aan het bisdom Breda. En aan het parochiebestuur, die dat jarenlang helemaal niks hebben gedaan met de klachten.
0: Ja, want dat torentje verpaupert eigenlijk al jaren. Hoe heeft dat dan zover kunnen komen?
1: Nou, het was zo dat ik het voor je heb nagekeken. Het laatste onderhoud aan het dak van de kerk is geweest in 1978. En toen was er nog een groepje parochianen die dat met elkaar dat dak hebben gerepareerd. Daarna is er helemaal nooit meer iets aan gedaan. En we hebben dus, de kerk is gesloten in 2016. Dus dat is nu ook alweer 10 jaar geleden. En we hebben dus altijd gezegd van jongens, onderhoud het gebouw dusdanig dat het niet een gevaar voor de omgeving is en dat het ook verkoopbaar is.

0: Maar dat is dus eigenlijk, heeft ook het parochiebestuur en het bisdom Breda, die hebben dat laten verpauperen. En die hebben daar nooit iets aan gedaan. Want het gaat niet alleen over dat torentje, het gaat ook over het dak van de kerk, waar gigantische gaten ingevallen zijn, doordat leien tijdens storm omlaag gekomen zijn. En dat het hout wat daar onder die leien zat dus verrot is. En daar vliegen dus dagelijks tientallen duiven vliegen op een verwerfsel, zoals dat heet. Dat is het, zeg maar, de zolder van de kerk. En die vliegen daar in en uit. En daar moet natuurlijk ook iets aan gedaan worden. En pas nu we via de gemeente Sluis handhaving hebben afgedwongen van het onderhoud door de parochie. Nou gebeurt er eindelijk wat, maar we denken eerlijk gezegd ook dat meespeelt dat er nu blijkbaar een geïnteresseerde koper voor de kerk is. En het is natuurlijk duidelijk dat die kerk met die gaten in het dak en met een toren en die op instorten staat niet te verkopen valt.
1: Nee. Want het torentje is straks dan wel weg, maar dat wil niet meteen zeggen dat de situatie er veiliger op wordt, omdat ook rond dat torentje allerlei onveilige plekken zijn met gaten in het dak en vogels die er in en uit vliegen.
0: Nou ja, we hopen ook dat nu die aannemer in de arm is genomen, dat hij niet alleen kijkt naar dat torentje, maar dat hij ook kijkt naar het dak. Natuurlijk in ieder geval de gaten stopt en de leien teruglegt. Want anders lijkt het ook eigenlijk onverkoopbaar, het pand.
1: Ja. Nog even tot slot, want het is dus helemaal, ja, het ziet er verpauperd uit. Het is ook verpauperd natuurlijk. Heb je een idee hoe het dan zover heeft kunnen komen? Waarom wordt er niet gewoon even gezegd van, nou ja, weet je, we huren een bouwbedrijf in en plegen af en toe wat onderhoud?
0: Nou ja, hoe heet het? Er wordt altijd tegenwoordig gesuggereerd dat de beheerders en de bestuurders van de katholieke kerk, dat die geen geld hebben. Ze zullen ongetwijfeld lagere inkomsten hebben op het ogenblik door het dalend aantal gelovigen en doordat gelovigen natuurlijk bejaard worden en ook overlijden. Maar ik denk dat eigenlijk een argument is wat niet opgaat. Omdat namelijk in de grote kerktoren voor honderdduizenden euro's communicatieapparatuur is opgesteld door communicatiebedrijven. Die natuurlijk daar ook een huur voor moeten betalen aan de parochie. Dus ze hebben nog wel degelijk inkomsten uit de kerk. Maar doen daar voor IJsendijk niks mee met die inkomsten die ze hebben.
1: Ja. Wordt ongetwijfeld vervolgd, ook als na morgen dat torentje weg is. Dankjewel voor nu, Bert van Gelder van de Stichting Levend IJsendijken.
0: Niks te danken en veel succes met je uitzending.

Suzanne Freek met Halverwege. En daarvoor Trey met 50 Ways to Say Goodbye. Dat doe ik voorlopig nog niet. Goedemorgen Zeeland is er tot 12 uur. Straks het Zeeuwse nieuws en daarna Check de Plek. Een van de hoogtepunten in dit programma. Ik geef je een aanwijzing over een plek in Zeeland en aan jou de vraag welke plek.

0: reportage hier in Goedemorgen Zeeland. Het is 11:30. We gaan door naar het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Gelezen door Mirjam van Wouwen. Ha, Mirjam.
2: Goedemorgen. De eerste zitting van de zaak over het dodelijk ongeluk bij Ter Holen is niet bij de rechtbank in Middelburg, maar in Breda. De rechtbank daar is beter voorzien op de grote drukte die verwacht wordt. De 20-jarige verdachte reed in zijn auto een schoolklas aan die onderweg was naar kamp. Drie kinderen en de directeur van de school overleefden dat niet. De zitting is op 23 september. Tegen een 41-jarige vrouw uit Utrecht die 6 fietsers aanreed, is een taakstraf van 160 uur en een rijontzegging van een half jaar geëist. Ze was onder invloed van alcohol en zou aanmerkelijk onvoorzichtig hebben gereden. De vrouw reed in mei vorig jaar bij Katzand een groep van 6 fietsers aan. Ze raakte allemaal gewond, 1 zwaar gewond. Dat slachtoffer lag 9 dagen in coma. De kans is groot dat er op korte termijn opnieuw patiënten in Zeeland tijdelijk digitale huisartsenzorg zullen krijgen. Dat verwachtte huisartsenconnectie. In Goes moesten zo'n 2500 patiënten het de afgelopen 3 maanden doen met voornamelijk digitaal contact, omdat er geen huisartsen waren om de praktijk te bemannen. Dat probleem is nu opgelost, maar de huisartsenorganisatie verwacht dat dit in Zeeland veel vaker zal gaan gebeuren. Op 5 plekken in de provincie zou een natuurbegraafplaats moeten komen. Dat wil de werkgroep Natuurbegraven Zeeland. En daarom is zojuist een petitie met ruim 1100 handtekeningen overhandigd aan de voorzitter van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten, burgemeester Janssen op de Haar. Op een natuurbegraafplaats worden mensen begraven midden in de natuur zonder grafstenen. Nu kan dat in Zeeland maar op 1 plek. En die is alleen voor inwoners van Noord-Beveland. Het weer, het is wisselvallig. Nu nog brede opklaringen, maar lokaal vallen al een paar buien. En vanmiddag neemt de kans op regen toe. Sommige buien met onweer. Het is op dit moment 17 graden. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

Dat is nog eens een fijne plaat, oftewel hoe je plaat in Goedemorgen Zeeland. Rod Stewart met Young Turks. Het is net 11:30 geweest en dan weet je het wel, hè, in Goedemorgen Zeeland. We spelen het spel Check de Plek. Ik geef je straks een aanwijzing over een plek in Zeeland en dat kan van alles zijn. Het kan gaan om een stad, een dorp, een buurtschap. Misschien wel een tunnel of een brug of een meer. Nou, je hoort het. Het kan echt van alles zijn. En dat maakt het nou net zo leuk. Ik geef je een aanwijzing en denk je te weten over welke plek in Zeeland ik het heb. Nou ja, wacht dan niet te lang en bel 0118-499-999. De aanwijzing van vandaag. Check de plek op woensdag 9 september. Wat een spanning. Die aanwijzing luidt. Staat hier een menigte? Dat is de aanwijzing voor vandaag in Check de Plek. Staat hier een menigte? Denk je het te weten? Bel 0118-499-999.

0: Sabrina Carpenter met Please, Please, Please in Goedemorgen Zeeland. Leuk dat je luistert en mocht je net inschakelen. Nou, dat doe je op het juiste moment, want we spelen Check de Plek. Ik gaf net een aanwijzing over een plek in Zeeland. En de vraag zoals altijd is om welke plek dat gaat. De aanwijzing van vandaag staat hier in menigte. Ik ben gebeld. Even kijken. Kees uit Sint Maartensdijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, staat hier in menigte. Wat dacht je toen?
1: Ja, de Brouwersdam.
0: De Brouwersdam. En hoe kom je daarop?
1: Ja, concertatie.
0: Sorry?
1: Concertatie.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Ik begrijp hem helemaal, maar het is niet de plek die ik zoek.
1: Ja.
0: We gaan door naar de volgende. Dankjewel voor het meespelen in ieder geval. En die volgende is Tini uit Oostsoeburg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zeg het maar. Staat hier een menigte?
2: Ik dacht Schaarendijken.
0: Schaarendijken. En hoe kom je daarop?
2: Menigte. Is een scharen.
0: Ja, dat vind ik heel goed gevonden. En dat is ook helemaal goed.
2: Oh, oké. Okay.
0: Van harte gefeliciteerd met de winst van vandaag in Check de Plek.
2: Dankjewel.
0: Hoe gaat het ermee?
2: Ja, goed. Prima.
0: Ja? Lekker, ik zit natuurlijk ook in Oostsoeburg, dus het komt wel een zonnetje volgens mij.
2: Ja, dat klopt, hier ook.
0: Zit je binnen of buiten?
2: Ik ben nu binnen.
0: Buiten is dan misschien ook weer net iets te koud om gewoon even te zitten met een bakje koffie.
2: Ja.
0: Nog plannen voor vandaag of lekker rustig aan?
2: Lekker rustig aan.
0: Kijk, en lekker om op Zeeland aan.
2: Ja.
0: Dat is altijd een goed idee.
2: Ja.
0: Tini, jij hebt gewonnen en dat betekent dat jij vrijdag gebeld wordt voor de finale. Dus dan spreken we jou weer.
2: Oké, hoe laat is dat ongeveer?
0: Dezelfde tijd ongeveer, dus iets na half twaalf.
2: Ja. Oké, dat is goed.
0: Tot dan!
2: Bedankt.

Dat was Shania. Shania 2 om precies te zijn met You're Still The One. En daarvoor hoorde je George Ezra met Don't Matter Now. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland tot 12 uur. Ik heb nog wat lekkere platen voor je. En daarna natuurlijk blijven luisteren voor Zeeland Nu met Michiel. Ja, en dit is zo'n lekkere plaat bij Omroep Zeeland. Sydney Youngblood door je speakers. If only.

0: Sydney Youngblood met If Only I Could. In Goedemorgen Zeeland. Normaal hoor je Elsa natuurlijk op dit tijdstip. Elsa heeft vakantie. Ik nam het vandaag over. Gisteren ook, eergisteren ook. En morgen en overmorgen hoor je Esme. In ieder geval leuk dat jij erbij was. Ondertussen is mijn favoriete DJ aangeschoven. Michiel Zwartepoorten. Je hoort hem straks in Zeeland nu. En later in Zeeland komt thuis vanaf 4 uur. Michiel, wat kunnen wij allemaal verwachten bij jou?
1: We hebben het zo meteen over een opvallende rechtszaak na 12 uur. Meer details hoor je zo meteen. En dan zegt u maar, gaan we eventjes. Want eerst was er een huisartsenpraktijk in Goes die overschakelde naar grotendeels digitale zorg door een tekort aan personeel. Nu is er weer personeel en wordt die huisartsenpraktijk toch grotendeels weer fysiek. Maar wil je eigenlijk bij gezondheidsklachten altijd tegenover een huisarts zitten? Die stelling is er vandaag. Kun je zo meteen op reageren al via ons WhatsApp-kanaal. En om 6:30 praten we er uitgebreid over verder.
0: Nou, dat nu dus en straks in Zeeland nu en Zeeland komt thuis. Dankjewel voor het luisteren. Een mooie woensdag.

0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen 4 studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De 4 verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. En vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Ontdek alles voor jouw perfecte nachtrust bij TMC Wonen.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: True Lease met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Omroep Zeeland.
0: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met
3: Michiel Zwartepoorten.
16: Tegen een vrouw uit Utrecht die 6 fietsers aanreed, is een taakstraf en een rijontzegging geëist. Vanochtend werd deze zaak behandeld in de rechtbank van Middelburg en Mark Verleijden was daarbij. Hoor je zo meer over in Zeeland Nu? Het gaat ook over marters en vossen, maar ook het voedseltekort. Zij verdrijven allemaal de zilvermeeuw. Wat moet er gebeuren om dat tijd te keren? Een advocaat en dominee zijn. Het is een interessante combinatie. Jan Jacobsen uit Middelburg die doet het sinds kort. Zijn verhaal zometeen in de Zeeuwse Kamer. 5:55, een hele goede middag. Een groep van 6 fietsers was op een zonnige dag in mei vorig jaar onderweg naar Katzand. Op de smalle 400 polderdijk ter hoogte van nummer 5 gaat het echter mis. Vandaag stond een 41-jarige vrouw uit Utrecht hier voor de rechtbank in Middelburg. Mark Verleijden, wat is daar precies gebeurd?
17: Die vrouw die reed in een Tesla, kwam de fietsers tegemoet, zag ze echter vrij laat. De fietsers reden wel achter elkaar, die hadden wel gezien dat er een auto aankwam. Nou, de vrouw die week te laat uit, reed te veel ook op de weghelft. Het is heel smal daar en zo, maar ook op de weghelft waar de fietsers aan het rijden waren, kon ze daardoor niet ontwijken en raakte de 4e fietser in de groep. Die vloog door de lucht, kwam lelijk terecht. Fiets was door midden, dus echt wel een heftige aanrijding. Nou, de rest werd niet geraakt door de auto, maar die reden langs een ketting langs de weg, want die stond gespannen langs naast een woning om een erf af te scheiden. Nou, die kwamen ook ten val, waarbij er ook eentje een arm uit de kom of een schouder uit de kom had en de rest liep schaafwonden op. Nou, en de vrouw die lelijk ten val is gekomen, die moest worden afgevoerd met de traumaheli en die lag uiteindelijk 9 dagen in coma.
16: Een heftig ongeval daar.
17: Ja, dat kun je wel zeggen. Het is een smalle weg. Het bestuurder zag hen te laat. Volgens een van de fietsers die zei van wow, die komt wel idioot hard aanrijden. Maar tijdens de zitting werd wel duidelijk dat de snelheid niet precies kon worden vastgesteld. Ook niet uit gegevens van de Tesla. Je zou zeggen tegenwoordig met de moderne middelen dat kan, maar dat is dus niet. Daar zijn ze gewoon niet achtergekomen. Dus dat is ook niet echt ten laste gelegd. Wel dat ze de fietsers te laat zag en dus met alle gevolgen van dien.
16: Maar wat je zegt, te hard rijden, dat viel niet vast te stellen. Ja. Wat dan wel?
17: De vrouw kwam van het strand. Ze had 2 biertjes genuttigd. In ieder geval ook een speciaal biertje. Ze had dus iets te veel gedronken. Ze had daardoor iets boven het promillage wat toegestaan is. Nou, dat legde de officier haar dan ook ten laste. Samen met het aanmerkelijk onvoorzichtig rijden. Zonder het over de snelheid te hebben. Maar wel dat ze onvoorzichtig heeft gereden met als gevolg zwaar lichamelijk letsel. Ja, die mevrouw 9 dagen in coma en die ander met de schouder uit de kom. Dat is zwaar lichamelijk letsel.
16: Ja. Wat was de eis?
17: Nou, de verdachte heeft zelf, want laat ik eerst even persoonlijke omstandigheden een beetje duiden. De verdachte zelf heeft best wel veel last ook van het veroorzaken van het ongeval. Ze is ook in gesprek gegaan met de slachtoffers en dat hebben ze beide partijen ook erg op prijs gesteld. Het slachtoffer wat het ergst gewond raakte, die dus 9 dagen in coma heeft gelegen, die heeft ook gezegd dat de verdachte eigenlijk wel genoeg gestraft is eigenlijk door wat er gebeurd is en hoe ze ermee omgaat ook. Nou, die kampt ook met PTSS, de verdachte, en vindt het heel erg voor de slachtoffers. Heeft gelukkig nog heel veel contact met ze om ook te vragen en te weten hoe het met ze gaat. Of zie je, eiste desondanks wel een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk.
16: Wat zijn advocaat van de verdachte?
17: Nou, de advocaat die vond eigenlijk dat het rijbewijs afnemen toch wel ver ging. Dat vond ze niet nodig. De verdachte heeft al een CBR-cursus gevolgd van 2 dagen. Heeft ook extra rijlessen gevolgd. Zij vond eigenlijk dat de taakstraf gematigd zou moeten worden tot 80 uur. De vrouw betuigde ook zelf in haar laatste woord enorm veel spijt en wenste de slachtoffers veel sterkte. Dus ja, we gaan het horen, want de uitspraak is op woensdag 23 september.
16: Oké, Mark Verleijden, dankjewel. Ja, dit geluid ken je ongetwijfeld, hè? Het geluid van de zilvermeeuw. En ze lijken overal aanwezig, maar uit recente cijfers van Sovon Vogelonderzoek blijkt dat het helemaal niet goed gaat met die zilvermeeuw. Vorig jaar waren er weer minder broedparen dan het jaar daarvoor. Volgens ecoloog en meeuwenkenner Roland Jan Buijs is voedselgebrek de voornaamste oorzaak van de achteruitgang.
3: Nou, vaak als een populatie naar beneden gaat, heeft het met voedsel te maken. En dat is bij de zilvermeeuw ook het geval. In het verleden had hij enorm veel voedselaanbod. Denk aan open vuilstortplaatsen hier in Zeeland, de stort van Nieuwdorp. Maar je had ook een stort op Tolen en je had een stort op Serooskerk op Schouwen-Duiveland. Nou, die vuilstortplaatsen, die zijn er, twee zijn er al niet meer. En die andere, ja, daar wordt alleen nog maar grof vuil verwerkt. En eetbaar afval doen we allemaal recyclen tegenwoordig. Dus voor die meeuwen valt er heel weinig te halen. Dus dat is als een enorme voedselbron afgenomen. En daarnaast zie je ook dat de Nederlandse vissersvloot enorm gekrompen is. Vroeger gingen die meeuwen achter die visserskotters aan op zoek naar overgeboord gezette vis. Nou, dat is er gewoon niet meer. Plus dat die vissers nu ook veel duurzamer moeten vissen. Dat betekent dat alle vis die ze vangen, moeten ze mee aan land nemen. He, de aanlandplicht. Dus dat betekent dat er eigenlijk achter die kotters veel minder te halen valt als in de jaren 80, 90. Nou, dat bij elkaar opgeteld heeft erin geresulteerd dat die populaties gaan krimpen. Maar ook

0: Zie je wat je nou noemt, de vos, de steenmarter, de bunzing, dat zijn en bruine rat. Ja, dat zijn ook factoren die veel meer invloed hebben. Hè. Als je bijvoorbeeld op industrieterreinen komt waar heel veel lawaai is, heel veel activiteit van mensen, ja, daar broeden de meeuwen ook gewoon in de tankputten. Dus voor recreatiedruk zijn ze niet zo heel gevoelig. Hè. Ze zitten ook bij jou op het terras, ze zitten op je dakkapel, dus ze zijn niet zo gevoelig voor menselijke aanwezigheid. Alleen op het moment dat het dus al slecht gaat door voedselgebrek. En je hebt dan ook een drukfactor als een vos of een marterachtige. Dan gaat het heel snel. Omdat die soorten niet af en toe 's nachts de kolonie inkomen om een meeuwtje te pakken of om een eitje te roven. Nee, die predatoren die bijten in één nacht alles wat geluid maakt, bijten ze dood. Dus de schade is dan dus ook enorm.
1: Ecoloog Roland-Jan Buijs die doet zelf ook onderzoek naar broedparen van meeuwen op onder meer Neeltje Jans. In gesprek hoorde je hem met Els Fok. En vanmiddag meer daarover nog in Zeeland Komt Thuis. 12 minuten over 12 gaat het weer doen. Het ziet er best vriendelijk uit. Details heeft Sjoe Gennert zo. Naar Kim Carnes.

0: Kim Carnes en Better David Ice. Het is 11:45. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we met Jules Gennaert. Jules, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag.
0: Ziet er op dit moment, als ik naar buiten kijk, best wel vriendelijk uit. Maar het is wisselvallig vandaag, hè?
1: Ja, dat is het toch wel inderdaad licht. Ze vallen nu met, rond de Westerse Schelde allemaal een prima weerbeeld nu, met vooral veel opklaringen. Ook wel stapelwolken en ook daar een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Iets naar het noorden toe is het allemaal weer wat buiger aan het worden. Eerder was dat ze op Schouwduiveland tolen. Nu ook Noord-Beveland en een stukje Zuid-Beveland. Een paar buien. En van het noorden uit wordt het ook nog iets intensiever. Een groot lage drukgebied ligt ook boven het IJsselmeer met veel buien

0: in het westen en ook in het midden van het land inmiddels. En een stukje daarvan komt ook langzaam onze kant op. Dus vooral gaandeweg de middag, met name op Schouwen en Toden, toch wel een paar flinke buien. Klein kansje op onweer bij ons. En ook een flinke bui in Midden-Zeeland. Maar ook in Zuid-Vlaanderen kan wel een paar buien krijgen. Naar buien eerder in de ochtend die vooral in Zuid-Vlaanderen er waren. Oostburg kreeg nog 2,5 mm. Dus een beetje wisselvallig. De paraplu toch maar eventjes mee. Dus vooral in Midden-Zeeland. En op Schouwen en Tholen en Sint-Philipsland uiteraard. Met die matige tot krachtige westen tot noordwestenwind. De meeste wind is er op de Oostschelde en op de Gevelingen. Nou, de temperatuur is nu 16 tot 18. Graden. De maximumtemperatuur is 17 tot 19 graden, maar in een wat flinkere bui kan het terugzakken tot een graad of 15. En dan krijgen we vanavond langzaam wat minder wind. Het wordt ook weer wat droger. In het algemeen moet ik erbij zeggen, met meer opklaringen en nog een enkele lokale bui. Geldt ook voor de nacht. Minimumtemperatuur van 11 tot 15 graden. Is een tikkie lager dan afgelopen nacht. En morgen is het dan wat rust. De luchtdruk gaat omhoog. Er is een zwakke tot matige westen tot zuidwestwind. Er zijn mooie zonnige perioden met ook al wat wolkenvelden. En helemaal waterdicht zal het niet zijn, denk ik. Vooral in de kustzones kan hier en daar een bui gaan vallen gaandeweg de dag. En de maximumtemperatuur die is morgen zo'n 18 tot 20 graden.
1: Maar het ziet er iets rustiger uit morgen. Is dat iets wat dan doorzet richting het weekend?
0: Ja, qua wind wel. Het is niet helemaal droog. Natuurlijk zeker niet. Het gaat een beetje af en aan met vallen en opstaan per dag. Vanaf vrijdag. Vrijdag komt er weer een front langs zijn met windkracht 3 tot 5. Tijdelijk aan zee windkracht 6 met soms wat regen. In eerste instantie ook veel bewolking. In de avond wordt het vrijwel overal droog. En zijn er weer brede opklaringen. Die zetten dan ook door op zaterdag. Dat is een droge dag met flink wat zon bij ons. En zondag is er weer meer bewolking door een volgende storing, volgende front, met dus veel bewolking en ook af en toe wat regen erbij.
1: Oké, dankjewel, Jules Gernaert.

0: Giffer bij Omroep Zeeland. Lege stations in Nederland vandaag door de staking in het OV. Alleen op het traject Amsterdam Centraal Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders die laten bussen rijden. De ANWB die waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, lijkt allemaal mee te vallen vandaag. De staking treft het volledige openbaar vervoer, ook vier ponten. Al heeft deze man op een tractor die de pont bij Velzen wil nemen, dat niet helemaal meegekregen.
1: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet.
2: Wat moest je doen vandaag?
1: Ik moet naar Egmond, dan moet ik met de trekker wat landwerkzaamheden doen. Dus ja, dan moet ik toch naar de overkant komen. Ja. Dan ga ik maar even kijken op internet of ik wat kan vinden. Maar anders moet ik maar rechtsomkeer. Ik ga niet zwemmen met het ding.
0: Nee, de staking is een gevolg van de kabinetsplannen om te willen bezuinigen op de sociale zekerheid. Ander nieuws wat vandaag opvalt. Veel ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moeten vlak na hun aankomst weer verhuizen. Blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Volgens deze onderzoeker hebben die snelle verhuizingen meerdere oorzaken.
3: Eén reden die daarmee te maken heeft is dat ouderen vaak vanuit een crisissituatie thuis ergens komen wonen. En ja, dan ben je ook al blij als er een plekje beschikbaar is. Dus het zit rondom die tijdigheid. Een andere reden die we vaak horen is dat mensen moeten verhuizen omdat de zorg niet meer passend is. Als die bijvoorbeeld behoeftes zwaarder of complexer worden, dat dat niet meer op de locatie geboden kan worden en dat mensen dan naar een andere locatie moeten verhuizen.
0: Van de mensen die in een verpleeghuis komen moet 36% snel alweer naar een andere plek, de meeste mensen binnen 4 maanden. En voetbalnieuws dan nog, want de spanning begint te stijgen bij de Feyenoord-fans. Vanavond speelt hun club tegen grootmacht FC Barcelona in de Champions League. En coach Giovanni van Bronckhorst die hoopt op een megastunt.
4: Voor veel jongens ook de eerste wedstrijd op dit niveau. Nou, dat is ook voor de jongens persoonlijk een enorme ontwikkeling, maar ja, het zal een moeilijke wedstrijd worden. Maar wat ik al zei, aan de bal moeten we wel lef tonen. En zeker ook momenten, dat heeft de team ook laten zien, dat ze kwetsbaar zijn. Dat zullen er niet heel veel zijn, maar juist in die momenten moeten wij erkennen.
0: Nou, dan is het voor hem dan ook nog een extra speciale avond. Want hij speelde in zijn carrière voor zowel Feyenoord als FC Barcelona. En nu dus voor die eerste club als coach daar te zien bij die wedstrijd in de Champions League vanavond. Tot zover nieuws wat opviel buiten de provincie. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Mirjam van Wouw praat je zometeen bij. Nieuwe muziek van Samieu hoor je zo bij Omroep Zeeland. Nu is Fireflies, dit is Owl City.

0: Van Milieu en Fields Part 2 hier bij Omroep Zeeland. 12:30 is het. Hoe is het om zowel advocaat als dominee te zijn? Interessant verhaal van Jan Jacobsen uit Middelburg. Hij is zo meteen te gast in de Zeeuwse Kamer. Meer van Wouwen, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €238,50.
3: Voordeelhaartjes.nl. De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: voordeeluitjes.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 12:30 geweest. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De eerste zitting van de zaak over het dodelijk ongeluk bij Terholen is niet bij de rechtbank in Middelburg, maar in Breda. De rechtbank daar is beter voorzien op de grote drukte die verwacht wordt. De 20-jarige verdachte reed in zijn auto een schoolklas aan die onderweg was naar kamp. 3 kinderen en de directeur van de school overleefden dat niet. De zitting is op 23 september. Tegen een 41-jarige vrouw uit Utrecht die 6 fietsers aanreed is een taakstraf van 160 uur en een rijontzegging van een half jaar geëist. Ze was onder invloed van alcohol en zou aanmerkelijk onvoorzichtig hebben gereden. De vrouw reed in mei vorig jaar bij Katzand een groep van 6 fietsers aan. Zij raakten allemaal gewond. 1 slachtoffer was zwaar gewond en lag 9 dagen in coma. Op 5 plekken in Zeeland zou een natuurbegraafplaats moeten komen. Dat wil de werkgroep Natuurbegraven Zeeland. Daarom is vanmorgen een petitie met ruim 1100 handtekeningen overhandigd aan de voorzitter van de vereniging Zeeuwse Gemeente, burgemeester Jansen op de Haar. Op een natuurbegraafplaats worden mensen begraven midden in de natuur zonder grafstenen. Nu kan dat in Zeeland maar op 1 plek. En die is alleen voor inwoners van Noord-Beveland. De voetballers Stan de Mol, Eli Grootfaam en Sam Verdonk moeten een dag langer wachten op hun droomwedstrijd tegen FC Barcelona. Het Zeeuwse drietal zou vandaag met Feyenoord in actie komen in de Youth League. Maar de wedstrijd is vanwege noodweer verplaatst naar morgen. De Youth League is de Champions League voor onder 19 elftallen. Ze spelen dezelfde wedstrijden als het eerste elftal. Vanavond om 6:45 is Barcelona Feyenoord. Die wedstrijd gaat vooralsnog wel door. Zonder Bart Nieuwkoop uit Tolen, die is geblesseerd. En dan nog het weer. Het blijft wisselvallig. De kans op buien neemt toe. Vooral op Schouwduiveland en Tolen is er ook kans op onweer. Er staat een matige tot krachtige wind uit west tot noordwest. En het is 16 tot 18 graden op dit moment. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Brian Mercury in Living on My Own. Goedemiddag, je luistert naar Omroep op Zeeland. Tijd voor de Zeeuwse Kamer. Advocaat en dominee. Die twee beroepen hebben veel overeenkomsten, vindt Jan Jacobsen uit Middelburg. Al jarenlang advocaat is sinds deze week officieel predikant op Noord-Beveland. En Jacobsen, welkom in de studio, welkom in de Zeeuwse Kamer.
1: Dankjewel.
0: Het is een interessante combinatie waar we het zo meteen over gaan hebben. Maar dus net gestart als dominee, gefeliciteerd daarmee.
1: Dank.
0: Ga met een ceremonie, neem ik aan. Hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe was dat? Want mensen die dat nooit hebben meegemaakt of daar geen beeld van hebben.
1: Nee, dat is inderdaad een bijzondere ceremonie. Er zitten twee delen in. Er zit je bevestiging, dat is de inzegening, zou ik maar zeggen. Dat heeft dominee Marianne Riedijk dan gedaan. En na die ceremonie waarbij je ook knielt en je de zegen van God krijgt, doe je dan je intrede. Dus dat is dan je eerste preek voor je gemeente. En bij mij was het dan sowieso heel bijzonder, want ik was nog nooit voorgegaan op Noord-Beveland. Dus de eerste keer dat ik voorga was gelijk als de eigen predikant.
0: Ja, maar toch was u al wel af en toe predikant, want u deed vrije preekbeurten, toch?
1: Ja, ik heb 4 jaar preekbevoegdheid na mijn studie theologie. Ik ben op latere leeftijd theologie gaan studeren. En ik had 4 jaar preekbevoegdheid, zoals dat dan heet. Dat moet je aanvragen en dat krijg je dan. En ik ben overal voorgegaan, eigenlijk door het hele land. Maar Noord-Beveland is eigenlijk nog nooit wat van gekomen. Maar daar kwam wel het allereerste beroep. Toen ik me beroepbaar stelde in januari, kwam daar het allereerste beroep vandaan. Dus vandaar dat ik daar zondag werd bevestigd.
0: Ja, maar ik hoor die theologie, die kwam dus pas later.
1: Ja.
0: Waar is dat zo ontstaan?
1: Nou, theologie is altijd wel een achterdeurtje geweest in mijn hoofd. Ik ben in mijn twintige jaren heb ik het geloof weer terug mogen vinden. Ik ben het ook wel een tijd kwijt geweest. En dat is ook wel gekomen door het studie van de theologie. Dus ik heb de ruimte gevonden in de theologie. En ook wel gezien dat er veel meer mogelijk is dan ik dacht. Dat er veel meer ruimte te vinden is in de theologie. En dat je God daar ook in kunt vinden. En zo rond je 40ste ga je andere afwegingen maken. En toen heb ik gekozen om theologie te gaan studeren. En daar zal ook wel het normale afwegingspalet bij horen. Mijn oudste zoon, herinner ik me nog, dat heb ik afgelopen zondag ook gezegd. Dus dat mag ik hier ook wel zeggen. Mijn oudste zoon zei tegen mij toen: pa, waar staat je Harley? Dus dat soort aspecten zullen er zeker ook bij zijn. Maar ik heb het ook uit overtuiging gedaan. En ook vanuit de gedachte van, nou, ik ga het aan. We zien het wel. Ik vind het interessant. Ik vond het een super interessante studie. En dan ben je opeens klaar. En dan mag je gaan preken.
0: Ja, maar daar zit er nog wel een stap tussen die studie en dominee worden. Wanneer was die gedachte er van, oké, dit ga ik doen?
1: In die 4 jaar is voor mij heel nuttig geweest, omdat ik het ambt ook wel, ik zag daar ook wel tegenop. Je hebt er ook wel bepaalde beelden bij. Van, kun je nog wel een normaal mens zijn? Kun je met je normale menselijke twijfels, wat doe je daarmee? En het is me heel erg meegevallen, echt. Ik heb er ook gewoon zin in gekregen. Dus die 4 jaar is heel functioneel geweest. Ik heb in allerlei gemeenten ben ik voorgegaan. In stedelijke gemeenten, in dorpsgemeenten. En ik ben er eigenlijk naartoe gegroeid als oudere jongere. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, maar u zegt, kun je nog wel een normaal mens zijn eigenlijk? Heel veel vragen die erop kwamen. Heeft u dan op al die vragen al antwoord gevonden inmiddels?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ik denk dat die vragen er ook mogen zijn. En ik denk dat het kostbare van het evangelie is dat er ruimte is. Ruimte rondom die kernboodschap van Jezus Christus. En dat de Bijbel bij uitstek en de christelijke traditie bij uitstek een traditie is van het mogen zoeken. Het thuis mogen komen. En dat heb ik ook wel ontdekt.
0: Maar wat was dan de lastigste vraag waar je dan de laatste jaren mee liep, voordat u dominee werd?
1: De lastigste vraag waar ik persoonlijk mee liep is toch wel van, geloof je wel voldoende om elke keer op die preekstoel te staan? Echt. En ik heb wel mogen leren en ook wel van mijn opleider, dominee Arjan Marcus was dat, in Rotterdam. Die zei, ja, wat je moet leren, Jan, is dat jij zelf ook de eerste hoorder bent. Dus je bestudeert een tekst, je doet dat integer. Je gaat daarmee, je luistert naar de mensen, je hoort wat de mensen zeggen. En je bespreekt wat je hebt mogen ophalen. En je bent zelf ook de eerste hoorder, dus je spreekt ook tegen jezelf. Dus, en dat was wel bevrijdend voor mij.
0: Want dat maakte veel meer mogelijk dan.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja.
0: Nu bent u dominee Noord-Beveland. Wat voor soort dominee wilt u zijn?
1: Ik wil een open dominee zijn. Een dominee zijn die de vragen serieus neemt. En vooral een luisterende dominee. Dus ik ben bevestigd als predikant vernieuwer, zoals dat dan heet. En Ik heb ook in het beroepingsproces heel veel gevraagd van wat staan jullie onder vernieuwen? En daar wil ik mee verder gaan. Ik wil vooral luisteren. Ik heb een zoekende houding gezien daar zo. En dat is mooi. Dat past ook heel erg bij wat ik graag wil zijn. En dan denk ook wel ben. Ik wil samen met de gemeente optrekken. En ook zoeken, het goede zoeken voor elkaar. En ook wel ook naar de samenleving toe.
0: Wat voor gemeente is het eigenlijk?
1: Behoorlijk divers. Het is... Ja, er zijn natuurlijk de verschillende kernen. Hè? Dus we hebben natuurlijk Kampenland. Kijk even op de folder. We hebben Wissekerken, Geersdijk, Kortgene, Colijnsplaats en Cats. En daar zitten drie zelfstandige kerkelijke gemeenten. Mm-hmm. Die werken ook samen. En daar zitten toch wel behoorlijk verschillende denominaties. Zoals dat, dus geloofsbelevingen. En die willen het met elkaar uithouden. En die willen ook de toekomst tegemoet. Die willen ook de moderne uitdagingen tegemoet. Die willen ook de jeugd tegemoet treden. Dus ja, dat... Dat zie ik heel erg zitten met het team dat er al zit. Dominee Marjan Riedijk en Tim Wiersma. Die zijn dan al predikant. Hè? De een voor het pastoraat, Tim voor het pastoraat. En Marjan vooral als verbinder. En ik zou dan met het accent vernieuwer zijn.
0: Maar dat vernieuwen, dat klinkt dan ook inderdaad meer richting de jongeren. En dan die aansluiting vinden.
1: Ja, zeker ook. Maar daar moeten we de ouderen niet vergeten. En ook, kijk, je bent een gemeenschap met elkaar. Een zoekende gemeenschap. En je zoekt met elkaar de verbondenheid. Dus ook over de generaties heen.
0: Ja. Ja. Dus het is een interessante combinatie. Want u bent ook advocaat. De bestuursrecht, civielrecht, daar stopt u niet mee.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Kun je het combineren?
1: Ja, dat gaat de tijd leren natuurlijk. De afgelopen periode heb ik natuurlijk ook heel veel gepreekt. Dus ik ben het wel gewend om op verschillende borden te schaken. Ik denk dat dit een geregelde leven wordt. Want ik ben nu gericht op Noord-Beveland. En ik ga al die andere preekbeurten heb ik er al best wel veel moeten afzeggen. Dus dat ga ik ook niet meer doen. Daar moet ik me ook echt wel in beperken. Dus ik denk dat het kan en het geeft ook meer focus in mijn leven. Weliswaar weer verschillende gemeenten, dat vind ik ook wel mooi. Maar het geeft wel meer focus.
0: Maar dan moet ik me voorstellen, u deelt uw tijd 50% in als dominee, 50% als advocaat? Of?
1: Ja, ik ben officieel de kerkrechtelijk kleinst mogelijke benoeming heb ik gevraagd aan de gemeente. En die hebben ze ook gegeven, dat is 0,33. Nou, dat kun je niet met een schaartje knippen natuurlijk, werkt het niet. En op kantoor ben ik officieel 90%, maar ik doe daar ook het dagelijks bestuur nog. Dus goed. Maar ik hou ook wel van drukte. En de advocatuur is een drukke baan, maar ook wel behoorlijk zelf in te regelen. Ik ben daarin ook wel redelijk baas over mijn eigen agenda. Behouden zittingen en dergelijke.
0: Ja. Met in hoeverre versterkt het een het ander? Want wat is een pleidooi bijvoorbeeld vergelijkbaar met een preek?
1: Ja, dat is zeker vergelijkbaar. Ik bedoel, je bestudeert een tekst en dat kun je niet zomaar in het wilde weg doen. Er zitten marges aan en dat is een bijbeltekst is dat ook. Daar kun je niet zomaar alles over zeggen, dat moet je integer doen. En het gaat altijd over mensen. Het gaat over mensen die bepaalde relaties hebben. En in de theologie gaat het natuurlijk ook over de relatie met God. Dus het heeft echt veel met elkaar gemeen. En het was ook niet voor niets dat vroeger in de kerkgeschiedenis was het een vrij normale combinatie, jurist en theoloog.
0: Ja, want dat heeft u eerder ook ergens gezegd. Een eeuwenoude combinatie.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat zijn dan toch de verschillen?
1: Ja, de verschil is natuurlijk dat je het hebt over God. Hè. Daar heb ik het in mijn andere werk niet zo vaak over. Dat is natuurlijk wel het verschil. En je komt dichter bij de mensen. Vandaar ook dat ik... in mijn werk als predikant van plan ben om niet in toga te gaan preken. Echt, daar zit voor mij, dat hoort te veel bij mijn andere baan. Dat zit mij dus in de weg. Ik heb daar niets op tegen, het spreken in toga, maar ik heb gemerkt, dat zit mij in de weg. Dus in zover is het dus wel verschil.
0: En vernieuwend, wat u dan toch al zegt.
1: Ja, vernieuwd, er zijn er wel meer predikanten die dat doen, maar het zit mij in de weg. En ik denk dat het in de weg zit, ook voor wat betreft... De baan als of het ambt als predikant is persoonlijker. Dan neem je persoon meer mee dan in de advocatuur, waar je persoon natuurlijk achter je toga verstopt.
0: Misschien voor jezelf ook makkelijker als je dan daar in een andere outfit staat, dat je het ook wat meer los kunt koppelen van elkaar.
1: Ja, ik heb dat ook wel nodig. Dus,
0: Maar toch, als advocaat, de verdedigen cliënten, als dominee verkondigt u een boodschap. Daar zit dan wel een verschil in.
1: Ja, dat klopt. Alleen, kijk, ook als advocaat. Kijk, je verdiept je in de wet. Je brengt de mens in contact met belangrijke teksten en belangrijke omgeving. En daar moet je een weg in zien te vinden. Dus in zoverre is dat niet zoveel verschillend. Maar goed. In de theologie hebben we nog altijd de driehoek. Hè? Daar speelt God ook een rol.
0: Ja. We hebben het erover. In de Zeeuwse Kamer, je hoort hem al, advocaat Jan Jacobs. Hij is sinds kort dominee en combineert deze twee functies. Die twee functies, kunnen die elkaar versterken ook?
1: Ja, ik denk het wel. Ik vind het ook heel fijn dat ik de ruimte heb gekregen binnen mijn kantoor om het zo te doen. En binnen de kerk om het ook zo te doen. Want ik heb het ook wel nodig om. En ik zeg geen kwaad woord voor mensen die alleen in de kerk werken. Maar ik heb persoonlijk het nodig om ook gewoon in de gewone maatschappij te werken. De gewone mensen vragen ook tegen te komen. Ook aan het koffiezetapparaat te staan. Te vertellen wat bijvoorbeeld, als een paas is, wat dat nou inhoudt. Dat kost mij ook moeite. En ik vind het mooi om die moeite tegen te komen. En dat hebben de gemeenteleden natuurlijk ook. Die een paasdienst, wat doe je dan? Wat zeg je als je het hebt over verzoening? Wat zeg je als je het hebt over het bloed van de verzoening? Ja, wat zeg je dan? En die moeite is voor mij bevruchtend om ook te verwerken in je preek en ook te zien dat het ook echt moeite kost. En toch proberen dat kostbare vast te houden.
0: Als we dan even naar die rechtszaal gaan, leert u daar dan ook dingen misschien over de mens die dan weer meegenomen kunnen worden in dat werk als dominee?
1: Ja, je leert natuurlijk de mens wel echt kennen. Ik weet niet, jij zult ook wel eens een keer ruzie hebben, maar als ik ruzie heb, ben ik er echt van overtuigd dat ik gelijk heb. Zou ik zeggen. Nou, en dat te overbruggen, Dat is heel, heel bevruchtend.
0: Wat is straks belangrijker? Een zaak winnen als advocaat of mensen raken als dominee?
1: Het zijn twee heel verschillende aspecten van het leven. En zo wil ik het ook zien. Ik vind het allebei even belangrijk. Maar op geloofsniveau vind ik het natuurlijk heel, heel mooi om te zien dat mensen geraakt worden als dominee. Maar je bent ook heel betekenisvol voor mensen in hun gewone leven. Op het moment dat er een zaak gewonnen kan worden. Of dat je ze een uitweg biedt. Of dat je ze voorziet van een goed advies. Waardoor ze juist niet gaan procederen.
0: Nog even terug in dit gesprek. U zei eerder, ik ben het geloof ook wel eventjes kwijt geweest.
1: Zeker. Ja.
0: Hoe was dat eigenlijk, die periode?
1: Ja, dat is nou vrij klassiek. Dat je aanloopt tegen de beperkingen, het zijn dan vooral de beperkingen in je hoofd of die je zelf hebt opgelegd, waarbij je denkt, ik kan niet meer ademhalen. En de wereld is echt heel anders en het is een heel groot contrast. Dus dat je het in die zin kwijtraakt. En mij heeft het heel erg geholpen door zelf ook te gaan studeren. Ook wel, en ik denk dat dat ook, ik hoop dat, ik dat wij als predikanten dat ook mogen zijn, ook wel een predikant die toen de tijd naar mijn thuisgemeente kwam, die ruimte ook bood voor zelfstudie. En dat je ook zag dat er bij verschillende heilige teksten, dat je tot verschillende uitkomsten kunt komen. En dat die ruimte er dus is.
0: Ja, dus het is niet zo zwart-wit als het soms wordt geschetst?
1: Zeker niet. Nee. Zeker niet. Het is ook een boek. Het is niet voor niks de Bijbel. We zijn het meervoud denk ik een beetje kwijtgeraakt. Het is Biblia boeken, niet één boek. En daar zit ruimte in.
0: Ja. Terug nog even naar die advocatuur. Wat was de reactie eigenlijk van collega's op deze overstap?
1: Heel positief. Ze zijn nog steeds blij dat ik bij kantoor ben. En ja, het geeft ook gewoon leuke gesprekken. Ik vind het ook leuk dat sommigen daar toch ook wel met humor op reageren. Hè? Bijvoorbeeld, dat is Jan's hobby. Hè? De een racefiets, nou, dat is Jan's hobby. Dus dat is prima, op die manier. Maar ook wel gewoon hele mooie gesprekken die je hebt. En ik vond dat ook naar aanleiding van de intrededienst. Er was een grote delegatie. En daar heb je dan mooie gesprekken over. Ja. Ja,
0: maar je zei zelf, dit is een eeuwenoude combinatie. Dit was er vroeger ook al. Ja. Hoopt u misschien, als mensen dit verhaal horen, dat misschien meer advocaten deze stap zetten?
1: Niet per se advocaten, maar ik geloof wel, en dat heet het zogenaamde tentenmakersprincipe, waarin de protestantse kerk ook in de lichtere vormen van kerk zijn over nagedacht wordt. Ik hoop wel dat de combinatie van een gewoon beroep met een geestelijk beroep, dat dat meer normaal gaat worden. Want ik denk echt dat dat ook een toekomstvorm is voor de kerk.
0: En de komende jaren, hoe gaan die eruit zien voor u?
1: Ja, ik zit in ieder geval een aantal jaren aan de gemeente verbonden. Hè. Dat is gebruikelijk in ieder geval een periode van 4 jaar. Hè. Dan ben je ook niet beroepbaar. Dus, en in die periode ga ik vooral luisteren en kijken hoe ik met het team van Tim en Marjan en samenwerken met de gezamenlijke kerkeraan vorm kan geven aan vernieuwing in mijn geval.
0: En moeten we dan voorstellen dat na een tijdje dat zwaartepunt misschien wat meer richting de kerk gaat en wat minder naar de advocatuur?
1: Ik denk dat dat in de reden zou kunnen liggen, ja. Maar dat hangt ook af van de ontwikkelingen op kantoor. En wij groeien ook en onze maatschap groeit ook. Dus er begint zo langzamerhand ook ruimte te komen. En ik blijf ook niet altijd dagelijks bestuurder. Dat heeft ook een keer een einde. Tenminste, neem ik aan een einddatum. Dus vandaar.
0: Het is een mooie combinatie die is ontstaan. En eeuwenoud, zoals u zelf al zei, advocaat en nu dus ook dominee Jan Jacobsen. Bedankt voor de komst hier naar de Zeeuwse Kamer en veel succes met alles.
1: Dank voor het gesprek.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.

0: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
1: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
7: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
8: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
9: Dag Jaap.
10: Hi.
9: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
10: Ja, we hebben echt veel nodig.
9: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Klopt.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat dacht je van Japan?
2: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
1: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
2: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

klassieker op de radio bij Omroep Zeeland. Begonnen we deze muziekmiddag mee, What a Fool Believes. Eigenlijk een liedje uit 1978, geschreven door Michael McDonald samen met Kenny Loggins. Zij kregen er nog een Grammy Award voor, maar een Nederlandse hit in 1986. Goedemiddag, de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Olivia Dien is hier.

Herman was even weg. Hij was de hoofdpersoon in het liedje Als het vuur gedoofd is en het regent zonnestralen. Ja, en hij keert weer terug in dit liedje. Ik zeg niets van Agda en de Munnik. Omhoog Zeeland. Wat een heerlijke plaat is dit. Nell Horan en Dinner Party. Ja, zo dadelijk weer een kort fragment van een hit die verderop in deze uitzending gedraaid wordt. Kun je eens meedenken.

Van de plaat Rubber Soul uit december 1965 is dit Drive My Car. Natuurlijk van de Beatles. De baslijn is een beetje gebaseerd op het liedje R.E.S.P.C.T. oftewel Respect van Otis Redding. Ook uitgevoerd door natuurlijk Aretha Franklin. Ja, ik heb weer een kort fragment van een hit uit het verleden. Dat is het enige wat ik erover zeg. En de vraag is eigenlijk, welke plaat zou dit moeten zijn? Ja, ik denk dat de opgave vandaag niet zo moeilijk is. Komt u nog een keer? Denk er eens over na en blijf vooral luisteren voor het antwoord.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. De eerste zitting van de zaak over het dodelijk ongeluk bij Terholen is niet bij de rechtbank in Middelburg, maar in Breda. De rechtbank daar is beter voorzien op de grote drukte die verwacht wordt. De 20-jarige verdachte reed in zijn auto een schoolklas aan die onderweg was naar kamp. Drie kinderen en de directeur van de school overleefden dat niet. De zitting is op 23 september. Een autobrand vanmorgen in Brouwershaven. Daar vloog een personenauto in brand aan de lei. De brand woedde in de motor. De brandweer had het snel onder controle, maar de schade aan de auto is groot. Tegen een 41-jarige vrouw uit Utrecht die 6 fietsers aanreed, is een taakstraf van 160 uur en een rijontzegging van een half jaar geëist. Ze was onder invloed van alcohol en zou aanmerkelijk onvoorzichtig hebben gereden. De vrouw reed in mei vorig jaar bij Katzand een groep van 6 fietsers aan. Zij raakten allemaal gewond. 1 slachtoffer was zwaar gewond en lag 9 dagen in coma. De voetballers Stan de Mol, Eli Grootfaam en Sam Verdonk moeten een dag langer wachten op hun droomwedstrijd tegen FC Barcelona. Het Zeeuwse drietal zou vandaag met Feyenoord in actie komen in de Youth League. Maar de wedstrijd is vanwege noodweer verplaatst naar morgen. De Youth League is de Champions League voor onder 19 elftallen. Ze spelen dezelfde wedstrijden als het eerste elftal. Vanavond om 7:15 is Barcelona Feyenoord. Die wedstrijd gaat vooralsnog wel door. Maar zonder Bart Nieuwkoop uit Tolen, want die is geblesseerd. Het weer, de kans op buien neemt toe. Vooral op Schouwen-Duiveland en Tolen is er ook kans op onweer. Er staat een matige tot krachtige wind uit west tot noordwest. Op dit moment is het 17 à 18 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hoorn.

Zo'n melodie die de hele dag, en misschien de dagen daarna nog wel in je hoofd kan blijven rondspoken. Joyride van Roxette. En zo heette de plaat, de cd toen de tijd ook. Ja, we gaan eens even dat fragment nog laten horen. Welke plaat zou dit moeten zijn? Hij wordt zo meteen gedraaid. En dan vertel ik uiteraard ook titel en uitvoerende. Bruno Mars. Hij gaat lekker. Risk It All.

Belinda Carlisle met Michelle Phillips in het achtergrondkoortje. Michelle Phillips is van de Mama's en de Papa's. Heaven is a place on earth. Nou, komt hier nog een keer dat fragment. Ik heb hem al een paar keer laten horen. Nou, en de vraag was, herken jij de hit? Het gaat om Night Fever. Van de Bee Gees, van de soundtrack van de film Saturday Night Fever. De voetjes kunnen van de vloer.

De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: It's not a car, it's a BYD.
1: Voordeelhuitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €238,50.
2: Voordeelhuitjes.nl. Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...
4: Voor

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, 2,99. Mooie prijs toch?
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
1: Omroep Zeeland.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier, maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. En vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
11: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
12: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want
6: Want met Interpolis Grip op Cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Dus jij wil naar Egypte?
16: Ja, met NAV.
15: En waarom NAV?
16: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
15: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
16: Tuurlijk.
15: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
16: Jazeker.
15: Cairo en de piramide?
16: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
15: Top, ik ga mee.
17: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
18: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
19: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Marvin Gaye, hij schreef dit grotendeels in Oostende. Want daar was hij gearriveerd naar belastingproblemen, drugsproblemen en dergelijke. Het ging niet zo goed in de jaren 80, begin van de jaren 80 met Marvin Gaye. En het eindigde natuurlijk een enorme tragiek toen hij door zijn vader werd doodgeschoten. Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag. En straks ga ik eens even kijken wat er zo al gebeurde op deze datum in het verleden.

Celine Dion, That's the Way It Is, zong zij. Op deze datum in 1956, tussen 9 september, trad Elvis Presley voor het eerst op in de Ed Sullivan Show. Hij zou dat 3 keer doen, maar Ed Sullivan die wilde eigenlijk Elvis helemaal niet laten optreden, want hij vond het helemaal niks. Maar Elvis werd steeds populairder en populairder in 1956, dus hebben ze het toch maar gedaan. En de King kreeg maar liefst $50.000 voor deze 3 optredens. Dat was destijds wel een recordbedrag. En hij werd vanaf zijn middel gefilmd, want die heupbewegingen, dat vonden ze in die tijd iets te provocerend. In Amerika verscheen het liedje Imagine van John Lennon op deze datum in 1971. Het liedje is natuurlijk uitgegroeid tot een van de meest bekende liedjes van John Lennon. En inmiddels is dat dus al 55 jaar oud. En over zijn maatje Paul McCartney was ook nog...

wat te melden, want op deze datum 51 jaar geleden in 1975... begon hij samen met zijn band Wings aan een 13 maanden durende tournee. En dat was een wereldtournee, dus ze kwamen in tal van landen. In totaal hebben zo'n 2 miljoen mensen de band zien optreden.

Pink and All I Know So Far. Zij was natuurlijk gisteren jarig, zoals ik heb verteld. Ik ga dus even draaien aan het rad met al die jaartallen. En het rad bepaalt uit welk jaar de volgende plaat komt. Ja. Ja, we zijn in de 60's beland, zie ik. 1966. Ja, wat stond er toen hoog in de hitlijsten? De Beach Boys met Sloop John B. Nancy Sinatra met These Boots Are Made For Walking. Ook populair de Mamas en de Papas en de Kings en de Trucks. En de Four Tops.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Het gaat niet goed met de zilvermeeuw. En daarom blijft een speciaal stroomraster op Neeltje Jans, waar ze beschermd kunnen broeden, nog zeker 10 jaar staan. Uit een proef blijkt dat het succesvol is, dat meeuwen er ongestoord hun eieren kunnen uitbroeden en jongen grootbrengen. Buiten het hekwerk hebben ze veel last van roofdieren als bunzingen en vossen. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt. Er kwam een melding binnen over een verdachte situatie op industrieterrein Arnestein in Middelburg. Daar aangekomen zagen agenten dat een man elektriciteitskabels aan het stelen was. Hij is in de boeien geslagen en afgevoerd. De eerste zitting van de zaak over het dodelijk ongeluk bij Terholen is niet bij de rechtbank in Middelburg, maar in Breda. De rechtbank daar is beter voorzien op de grote drukte die verwacht wordt. De 20-jarige verdachte reed in zijn auto een schoolklas aan die onderweg was naar kamp. 3 kinderen en de directeur van de school overleefden dat niet. De zitting is op 23 september. Een autobrand vanmorgen in Brouwershaven. Daar vloog een personenauto in brand aan de lei. De brand woedde in de motor. De brandweer had het snel onder controle, maar de schade aan de auto is groot. Het weer, de kans op buien neemt toe. En vooral op Schouwduiveland en Tholen is er ook kans op onweer. Er staat een matige tot krachtige wind uit west tot noordwest. Het is 17 à 18 graden. Morgen zonnige periode, aan zee kans op een bui. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hoorn.

Volgens mijn herinnering is dit de eerste videoclip die ik heb gezien toentertijd. Was begin jaren 80, I Won't Let You Down van PhD. En daarin gaat de zanger, probeert hij een mevrouw te verleiden. Maar er is een kaper op de kust, het andere bandlid, dat op allerlei manieren dat probeert te voorkomen. Een beetje een soortement van Roadrunner-achtige videoclip. I've been

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Mark Ronson, hij werkte samen met Dua Lipa, met Lady Gaga en ook met Bruno Mars. En ook in het verleden met Amy Winehouse. Dit was Valerie. Nieuwe muziek nu van Max en Amy Grammer, The Thing I Love.

0: BHEV, nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
9: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
9: Waar vraag je dat?
8: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
9: Wij?
8: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
10: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: NRV.
8: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
16: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoepen was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. Vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive, alleen bij ons €231. Voordeel.

0: toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
11: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias

Een meesterlijke song van Kate Bush. Op de woensdag, muziekmiddag, 9 september. Eens even kijken welke bekende namen jarig zijn op deze datum. En we gaan natuurlijk weer zometeen even zingen.

0: Lonely Boy, dit was Andrew Gold. Ben je vandaag jarig? Ga je het vieren? Van harte gefeliciteerd. We gaan even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Even kijken wie er nog meer jarig zijn. Dave Stewart van de Eurythmics en ook een zeer succesvolle producer voor tal van andere bands. Hij viert vandaag zijn 74ste verjaardag. En het is de geboortedag van Otis Redding. Hij zou vandaag 85 jaar zijn geworden, maar is natuurlijk op zeer jonge leeftijd overleden, helaas.
2: Muziek uit Zeeland.
0: Muziek uit Zeeland van The Outback, van de band van Olaf Sinke is dat, uit de Domburg. Good Days.

Phil. Dit liedje heeft 3 jaar lang op de plank gelegen voordat het uiteindelijk werd uitgebracht door Robbie Williams. En in de videoclip zien we actrice Daryl Hannah. En daar vertelde ik van de week ook al over dat ze in een andere videoclip was te zien, namelijk You're a Friend of Mine van Clarence Clemons en Jackson Browne. Vroeger, in de jaren 80, had je van die mooie 12 inches. Dat waren de langere versies van de singles. En ik heb toen de tijd van deze plaat ook die 12 inches gehad. En We Don't Need Another Hero duurde lekker lang op die plaat. Hier is Tina Turner.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. De reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel begint in januari pas, maar de eerste zichtbare werkzaamheden beginnen maandag al. Er wordt grond weggegraven ter hoogte van de scheur. Daardoor wordt de druk op de beschadigde oostbuis verminderd. De tunnel blijft gewoon open en het zou ook niet tot vertragingen moeten leiden. Het gaat niet goed met de zilvermeeuw en daarom blijft een speciaal stroomraster op Neeltje Jans, waar ze beschermd kunnen broeden, nog zeker 10 jaar staan. Uit een proef blijkt dat het succesvol is, dat meeuwen er ongestoord hun eieren kunnen uitbroeden en jongen grootbrengen. Buiten het hekwerk hebben ze veel last van roofdieren als bunzingen en vossen. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt. Er kwam vanmorgen een melding binnen over een verdachte situatie op industrieterrein Arnestein in Middelburg. Daar aangekomen zagen agenten dat een man elektriciteitskabels aan het stelen was. Hij is in de boeien geslagen en afgevoerd. De eerste zitting van de zaak over het dodelijk ongeluk bij Terholen is niet bij de rechtbank in Middelburg, maar in Breda. De rechtbank daar is beter voorzien op de grote drukte die verwacht wordt. De 20-jarige verdachte reed in zijn auto een schoolklas aan die onderweg was naar kamp. 3 kinderen en de directeur van de school overleefden dat niet. De zitting is op 23 september. Het weer. Vanmiddag blijven verspreid buien vallen met lokaal kans op onweer. Er staat een matige tot krachtige wind uit west tot noordwest en het is 18 à 19 graden. Tijdens buien koeler trouwens. Vannacht wordt het droger en de wind neemt af. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen krijgen we dan zonnige periode. Aan zee is er nog kans op een bui. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elie.

zanger met lang haar in 1991. En dat heeft hij inmiddels wel afgeknipt. Deze Curtis Stigers, I Wonder Why. Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag.

0: Dit is toch gewoon het allerbeste liedje van dit moment. Groot succes in Amerika en nu eindelijk ook in de rest van de wereld. Houston, Texas van Ella Langley. Zometeen is het alweer 4 uur en daarna Zeeland komt thuis op jouw radio en een uurtje op de televisie met Michiel. En wat zijn vandaag de onderwerpen?
1: Nou, het gaat onder andere over de gemeente Terneuzen. Er ligt een nieuw voorstel klaar voor het openen van een asielzoekerscentrum in het oude Neckermangebouw aan de Handelspoort. Ken je dat verhaal van eerder nog? Want eind vorig jaar wees de gemeenteraad een eerste vergunningsaanvraag af. En dat leidde uiteindelijk tot het vertrek van de burgemeester Erik van Merrienboer. Zometeen meer na 4 uur in Zeeland komt thuis. En nu zegt u het maar, gaat het vandaag over de huisarts. Want een huisartsenpraktijk in Goes was eerst zo goed als digitaal geworden door een tekort aan personeel. Nu is het toch weer mogelijk om daar fysiek te zijn. Ik ben benieuwd. Je kunt alvast reageren op de volgende stelling. Ik wil altijd een huisarts kunnen zien als ik medische klachten heb. Reageren doe je via het WhatsApp-kanaal en je eigen ervaringen deel je zometeen natuurlijk om 5:30.

0: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Hallo, Odido Business hier.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden. En dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Het is 4 uur Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil onder andere op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Voor knooppunt De Stok een file van 5 kilometer. Daar zo'n 12 minuten vertraging. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid 8 kilometer. Daar iets meer dan 10 minuten optellen bij je reistijd. En de melding van de A58 van Bergen op Zoom naar Breda voor knooppunt Prinsenveel. Een file van 2 kilometer. Door een ongeluk is daar de linker rijstrook afgesloten. Hou rekening met vertraging.
6: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
7: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
8: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
7: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders.
13: Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
15: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
16: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
17: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Omroep Zeeland.
19: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
5: Het gaat niet goed met de zilvermeel, blijkt uit landelijk onderzoek. Maar ook in Zeeland, slechte cijfers. Wat moet er gebeuren om het tijd te keren? Zo meer in Zeeland komt thuis. Komt er nou toch een asielzoekerscentrum in het Oude Neckermangebouw in Terneuzen? En het is feest in Ierland bij onze Zeeuw in het buitenland, Eveline Dingemansen. We moeten een liedje gaan zingen zometeen. Doen we uiteraard voor haar. Allemaal in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert op je woensdagmiddag. Het Zeeuwse nieuws van vandaag. En muziek van Akda en de Munning.

0: samen met Dominic en Benny. Uit het laatste landelijke vogelonderzoek naar broedvogels. Ik kom maar goed uit, broedvogels. Blijkt dat de zilvermeeuw het niet best doet, ook niet in Zeeland. Komt onder meer door roofdieren als marters en de vos. Want zij eten de kuikens op. Om het aantal broedparen op peil te houden, loopt er op Neeltje Jans een proef om dit te voorkomen. Verslaggever Els Fokker ging er kijken, samen met meeuwenkenner en ecoloog Roland Jan Buijs.
1: Hier kun je eigenlijk heel leuk zien dat ze ook in de stad fourageren. En op de Oosterschelde en op de Noordzee zie je kippenbotjes, sperribotjes. Dit is bij de Pathé, bij de Kentucky Fried Chicken in Middelburg. Dit zijn van die kippenbotjes.
2: Ja, we staan hier vlakbij een raster. Het is een hekwerk en er staat stroom op.
1: Ja, marterachtigen zitten hier zeker. We hebben nu cameravallen staan ook om te kijken of de vos hier zit. Vossen zitten op Walcheren, hier op de Banjaard. En ze zitten op Schouwen. Dus ja, het is een kwestie van tijd dat vossen ook op Neeltje Jans zitten. En vandaar dit raster. Het is een pilot. En dit jaar hebben we hier dus ook gekeken hoeveel vogels erin broeden. En wat het broedsucces was. En kort samengevat bleek dat hier de 60 kuikens zijn geboren. Er zijn er 59 vliegvlug van geworden. Die zijn ook uitgevlogen. Maar in het omringende gebied, zeg maar, hebben we geen één kuiken meer gehad.
2: Geen één. Dus nee. Die zijn allemaal verslonden door die...
1: Ja, door grondpredatoren.
2: Ja, 60 jonge kuikens. Registreer je die? Of hoe gaat dat verder?
1: Ja, we hebben die kuikens geringd. Dus die hebben een individueel kleuringetje om de poot gekregen. En vrijwilligers die geven die ringnummertjes door. Daardoor weten we ook wat de overleving is van die meeuwen hier van Neeltje Jans. En we kunnen ook kijken waar ze overwinteren. En we kunnen ook zien of ze terug gaan broeden in die rasters die we hier
2: hebben. Ja, want dat is ook een dingetje van die zilvermeeuw, begrijp ik. Daar waar die eerst heeft gebroed, daar komt die vaker later naar terug.
1: Ja, het zijn hele autistische beesten eigenlijk. Die komt in exact hetzelfde duimpannetje, broedt die ieder jaar. En daar is hij ook heel lastig uit weg te krijgen, omdat hij dat als een territorium ziet. Dat heeft hij ooit een keer overwonnen, zeg maar, ten opzichte van andere meeuwen. En hij blijft iedere keer terugkomen. Maar dat maakt dus ook dat het hem heel kwetsbaar maakt, omdat hij niet denkt van, hé, hier zit een vos, ik ga het volgend jaar ergens anders proberen. Ja, hij heeft eerst dat hij een paar jaar dus ook zijn broedsucces verliest voordat hij zijn territorium opgeeft.
2: Dit wat u nu zegt is natuurlijk ook wel lastig voor mensen in de steden waar de meeuwen op de daken zitten. Als ze daar dan eenmaal hebben gebroed, dan komen ze ook terug.
1: Ja, als ze succesvol zijn, dan printen ze dat in en dan komen ze terug. Ja, en sommige mensen vinden het prachtig om een huismeeuw te hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen die vroeg wakker worden, slapeloze nachten kennen door het geluid dat ze produceren.
2: Ja,
1: daarom is het ook belangrijk dat dit soort maatregelen, wat terreinbeheerders in de provincie Zeeland ook stimuleert, probeer ze te houden waar ze nu zitten. Want al deze meeuwen die hier succesvol hebben gebroed, die komen volgend jaar hier weer terug. Dus dat betekent, deze gaan niet op een dak in Middelburg, Vlissingen of Goes broeden. Maar die blijven lekker op Neeltje Jans.
2: Ja. We hebben het er nu over en het klinkt best wel sneu, hè, dat het aantal broedparen achteruit gaat. Er zullen mensen zeggen, vind ik helemaal niet erg, want ik heb gewoon ook wel eens last van die meeuwen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Alleen voor de biodiversiteit zijn het hele nuttige beesten. Hè? Men vraagt mij ook wel eens, wat is nou het nut van die vogel? Nou, het zijn afvalopruimers. Hè? Van alles wat zeg maar doodgaat in de natuur. Denk aan die sepia's die aanspoelen op het strand. Als die allemaal blijven liggen en gaan rotten, ja, dan wordt ook een stinkbende. En die meeuwen die ruimen dat op. Dus zijn een beetje de vuilnismannen uit de natuur. En daardoor zijn ze dus, hebben ze ook een hele nuttige functie, zeg maar, in het ecosysteem.
0: Ja, dus voor wie zich wel eens ergert aan de zilvermeeuw, kan dit mogelijk dan een troostrijk antwoord zijn. Meer over de rasters en ook andere maatregelen lees je op de site en ook in de app van Omroep Zeeland.

0: Michael Stewart, On The Border, hier bij Omroep Zeeland. Het is 4:15. Eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met Sjoe Gennert samen. Sjoe, goedemiddag.
1: Een goedemiddag.
0: Als we dan naar buiten kijken, zien we een mix aan van alles en nog wat vandaag, hè?
1: Ja, dat wel. Er zijn zonnetjes er wat beter uit springen. Midden en westen. Dus Vlaanderen, een stukje walgrook. Daar komt ook nog wel een bui aan. Maar ook plekken die er toch wel buiig weer hebben gehad. Eerder al op Schouwduiveland. Nog trouwens, en zeker ook op Noord-Beveland en in Zuid-Beveland. Met lokaal ook een paar flinke regen. Totale 8 mm voor Wolfersdijk en 11 voor Kampeland. Dus dat was even behoorlijk regenachtig. Maar verspreid vallen nog een paar buien. Misschien dat West-Vlaanderen inderdaad zo goed als droog blijft van nu af aan. De wind is ietsje aan het afnemen. Is nog windkracht 3 tot 5. Maar de windkracht 6 aan zee is er vanaf. En de luchtdruk is ook wat aan het stijgen. Dat geeft hoop voor vanavond, vannacht en zeker ook voor morgen. Het lage drukgebied boven Noord-Nederland trekt ook weg naar Duitsland. Daar was ook onweer, evenals in Midden-Nederland. En bij ons heb ik geen onweersdetectie gezien. Dus dat bleef dan achterwege. En het is er ook vanavond en vannacht niet. Wel nog een paar lokale buien die vanavond en vannacht van zee komen. Zwakke tot matige een beetje veranderlijke wind vannacht en minimumtemperaturen in de bredere opklaringen van 11 à 12 graden. Anders 13 tot 15 graden. Gaan we morgen op weg met een zwakke tot matige wind uit de west tot zuidwest met toch wel een mooie zonnige periode. Ook al stapelwolken die ontstaan. En wellicht dat er dan van zee in de kustzones hier en daar een bui binnenkomt drijven. Gaandeweg de ochtend en in de middag. Maar het zal niet veel zijn. Het zal zeker geen vergelijk zijn met de bui vandaag in Midden- en Noord-Zeeland. En de temperatuur pikt er een graadje bij. Die komt uit op 18 tot 20 graden maximaal.
0: Komende dagen dan, Sjoe.
1: Ja, vrijdag dan weer een dag met een front uit het zuidwesten. Met dus veel bewolking in de ochtend en middag in ieder geval. En af en toe wat regen of motregen, maar de avond lijkt dan droog te zijn met meer opklaringen. Matige tot vrij krachtige zuidwestwind overdag, maar s'avonds minder wind. Een graad of 19 in het algemeen, s'middags niet al te warm. In het weekend ziet de zaterdag er goed uit met waarschijnlijk wel helemaal of vrijwel droog weer met mooie zonnige periode. Straks een matig windje en 20 à 21 graden. En zondag is er weer meer bewolking met af en toe wat regen en dat plaatje met dan weer een dag met meer zon en vrijwel droog weer. En af en toe wat regen zet ook begin de volgende week voort.
0: Oké, duidelijk. Sjoe Gennert, dankjewel voor dit moment. We gaan eens kijken op de weg met vertragingen. Op de A58 Vlissingen naar Bergen op Zoom voor knooppunt Markizaten een file van 2 kilometer. Daar je vertraging iets meer dan 5 minuten. En verderop op die A58 van Bergen op Zoom naar Breda voor de afrit Wouwse Plantage 3 kilometer. Daar 10 minuten vertraging. De A4 sta je ook stil van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hogeheide 4 kilometer, daar 10 minuten. En de A16 Breda naar Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum 5 kilometer. Je vertraging is er een kwartier. De weg is tijdelijk afgesloten. Er staat een te hoog voertuig.

0: Know It All. In Noorwegen was eerder vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Daarbij kwamen staatshoofden uit de hele wereld naar de Domkerk in Oslo.
1: Albert en Jolene van Monaco, hier zien we ons koningspaar. Prinses Amalia.
2: Philip en Mathilde van België.
1: Het koningspaar van Spanje. Keurig allemaal gaan rangschikt op hoe lang ze regeren. Dus Luxemburg staat vrij achteraan. Ze was recent aangetreden.
0: En ook de Oekraïense president Zelensky was erbij aanwezig. Volgens de politie in Oslo zijn alle plechtigheden rondom het afscheid volgens plan verlopen. Woede in Zwolle over een anti-abortusprotest in de stad. Afgelopen weekend stonden in het centrum protestborden met erop heftige foto's van abortussen, of over abortussen, sorry. Een anti-abortusorganisatie had die borden daar neergezet. Tot woede van ondernemers en lokale politici, vertellen ze bij Hart van Nederland.
3: Natuurlijk hebben we...
0: Als dat geluid er is, even kijken, alsnog hier.
4: Als een vrouw had in de miskraam gehad, die begon te huilen. Nou, dit gaat echt alle perken te buiten. Dit kan dus echt niet.
5: Dit is een zaterdag. Er is markt. Gezinnen komen met kinderen. Die lopen hier over de grote markt. Moeten die nou geconfronteerd worden met deze foto's?
0: De gemeente zegt dat de demonstratie vooraf was aangemeld en dat er niets strafbaars is gebeurd. Daarom kon er niet worden ingegrepen. Het was erg droog deze zomer, dat weten we allemaal. Binnenvaartschepen hadden daar veel last van, dat weten we ook. Maar CBS meldt nu dat het ook flinke gevolgen had voor het aantal goederen dat is verscheept. Veel minder dan normaal. Want in de rivieren stond het water erg laag en daardoor konden de schepen minder zwaar beladen worden. Vorige maand werd daardoor bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Een lager record, zegt het CBS.
3: Natuurlijk hebben we vaker droge en hete zomers. Ook in de zomer van 2018 en 2022 was er sprake van zeer lage waterstanden en een grote impact. Toen lag het vervoerd gewicht per schip een fractie lager. Maar als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht, dan is dit toch wel een record.
0: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkste af. Nieuws dat opvalt buiten onze provincie vandaag. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Mirjam van Wouwen praat je bij. Eerst muziek van

0: Jason Mraz en Have It All. Heeft zij alles gekregen voor haar verjaardag wat haar hartje begeert? Er is heel veel feest gevierd in Ierland, bij onze ziel in het buitenland. Evelien de Dingemans, haar hoor je zo meteen, haar verhaal. Mirjam van Wouwen, die hoor je zo al. Het laatste Zeeuwse nieuws krijg je binnen nu en een kleine minuut.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive. Alleen bij ons €231.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
5: voordeeluitjes.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 16:30 geweest. Mirjam van Wouwen heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Mirjam, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel begint in januari pas. Maar de eerste zichtbare werkzaamheden beginnen maandag al. Er wordt grond weggegraven boven beide tunnelbuizen ter hoogte van de scheur. Daardoor wordt de druk op de beschadigde oostbuis verminderd. De tunnel blijft gewoon open en het zou ook niet tot vertragingen moeten leiden. Er komen nieuwe openbare laadpalen in 5 Zeeuwse gemeenten. Dat heeft de provincie bekendgemaakt. Laden moet een stuk goedkoper worden met die nieuwe laadpalen. En ze worden neergezet op plekken waar de behoefte het grootst is, zegt de provincie. Ze komen in Middelburg, Vlissingen, Terneuzen, Rijmerswaal en op Schouwen-Duiveland. Zo'n 90% van de buschauffeurs in Zeeland staakt vandaag, volgens vakbond FNV. Treinen rijden er helemaal niet de hele dag en sporadisch een bus. Er wordt gestaakt tegen bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid. Grote problemen leverde de staking niet op in Zeeland, wel ongemak. Om 2:00 vannacht gaan de treinen weer rijden. Het gaat niet goed met de zilvermeeuw. En daarom blijft een speciaal stroomraster op Neeltje Jans, waar ze beschermd kunnen broeden, nog zeker 10 jaar staan. Uit een proef blijkt dat het succesvol is, dat meeuwen er ongestoord hun eieren kunnen uitbroeden en jongen grootbrengen. Buiten het hekwerk hebben ze veel last van roofdieren als bunzingen en vossen. Het weer in de provincie. Er blijven verspreid buien vallen met lokaal kans op onweer. Bij een matige tot krachtige wind uit west tot noordwest is het 18 à 19 graden. Vannacht wordt het droger en de wind neemt af. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden. Aan zee is er nog kans op een bui. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Mirjam. Er zijn 2 vertragingen gemeld op de weg. 3 zelfs. Ik mag niet liegen. Op de A58 de eerste. Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaan 3 kilometer. Daar 5 minuten. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hoge Heide 4 kilometer. Daar zo'n 5 minuten vertraging. En op de A16 is het druk. Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum. 11 kilometer file. Je vertraging is er bijna 40 minuten.
6: Goedemiddag.

0: Mars en I Just Might. Ik heb de kaarsjes erbij gehaald. Ik heb de taart tevoorschijn getoverd. Hallo. Oh, daar is ze gelukkig. Hallo. Eveline Dingemans. Hallo. We zijn al in de uitzending. Goedemiddag, hallo.
1: Oh.
0: Hoe is het?
1: Ja, ik zet hier even bij mijn zeunen nu.
0: We moeten gaan zingen. We moeten gaan zingen eerst, Eveline, want anders kunnen we niet beginnen. Want het is feest natuurlijk. Komt ie hoor, met z'n allen, ja.
2: Ik weet dat jij vandaag verjaart.
0: Ah,
2: dus
0: vandaag.
2: Heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: Ja, nog van harte gefeliciteerd, Eveline Dingemans. Hallo.
1: Dankjewel, hallo.
0: Ik mag het van mijn moeder nooit vragen aan een vrouw, maar hoe oud ben je geworden?
1: 67.
0: Dus dan mag je met pensioen, dan is dat maar klaar.
1: Ja. Maar dat gebeurt niet.
0: Simon ook onlangs jaar geweest. Ook 67 geworden, toch?
1: Ja.
0: Gaat ook niet met pensioen?
1: Gaat ook niet met pensioen, nee.
0: Het gaat er maar door in Ierland.
1: Wij ben niet zo pensioenerig.
0: Nee, we gaan lekker door inderdaad. Hey, hoe wordt dat gevierd in Ierland, zo'n verjaardag? En zeker zo'n bijzondere leeftijd?
1: Ik ben gisteren even met mijn gezellig uit eten. De rest van mijn vader is hier.
0: Oh, leuk.
1: Ja, het is gezellig. En het is voor het eerst in jaren dat er eens iemand thuis was. Want ik ben altijd alleen. Maar meestal is het mosselzeeërtvissen om deze tijd.
0: Ja, want jij voorspelde al, je zit waarschijnlijk alleen thuis, want Simon is toch op pad?
1: Ja, maar nee, dat viel dus mee. Dus. Nee, het was erg gezellig, hoor.
0: Nou, en leuk dat je vader erbij is, toch?
1: Ja, zeker. Die zijn zaterdag gekomen. Ja, koppenheel van de airport. En die heeft zaterdag weer naar huis.
0: Ah, kijk eens.
1: 91 is ze.
0: Ja. En ik kom dus gewoon dan eventjes naar de sunny southeast van Ierland om die verjaardag te vieren.
1: Ja. Zeker. Maar hoe heet mijn assistentie gereisd? Dat is dan dat er iemand zo die als je gewoon naar de gate brengt.
0: Ja, die zet je op je stoel zo ongeveer neer bij de gate inderdaad. En die houd je dan weer in Ierland op bij het vliegtuig, zeg maar.
1: Ja, en in Ierland wordt er weer iemand, zit er weer iemand klaar om je op te halen.
0: Dat is wel ideaal eigenlijk, hè?
1: En die moest nu van Amsterdam vliegen, maar Ryanair vloog niet meer van Eindhoven naar Dublin.
0: Ah.
1: Dus die moest naar Amsterdam toe. En een hele goede vriend van ons uit eventjes naar Amsterdam gebracht.
0: Even op en neer, ja.
1: Onze lieve Vincent Bol uit de IJsselt.
0: Nou,
1: geweldig.
0: Het wordt gewaardeerd inderdaad, Vincent. Heel goed gedaan inderdaad. Maar het is wel ideaal toch met die assistentie, dat reizen?
1: Ja, het is gewoon werkelijk zo'n goede service van al die vliegvelden. Want als je natuurlijk wat op leeftijd zit gerekend, of je krijgt moeite mee lopen of wat dan ook. Het is gewoon ideaal.
0: Ja, absoluut.
1: Want die zei, ik had niet gevonden in Amsterdam, waar dat naartoe moet. Nou, want het is weer zo'n chaos.
0: Nee, dan had hij er nog gestaan. Nee, dat is niks.
1: Nee. Nou, de noosting, ja.
0: Nee, dat is niks. En nog cadeautjes gekregen verder, behalve het bezoek?
1: Ik heb een paar nieuwe AirPods gekregen, want mijn lieve hond Tucker heeft me nou opgevreten.
0: Echt waar?
1: Ik was ze kwijt. Ik zei, nou, waar aan die nu toch ben. Dus ik ging naar buiten toe. En die lagen op het grasveld. Helemaal kapot.
0: En jij maar verbinden.
1: Ja.
0: Nee, dat schiet er niet op.
1: En wat ik nogal had. Ik had nog iets. Oh ja, een hele mooie kaarsenstander. Want ik ben expert, zo zachtjes aan kaarsen en kaarsenstanders. En dat is ook mooi om te krijgen natuurlijk. Hartstikke leuk. En ik kreeg net nog een hele lekkere fles met Aperol en een Prosecco erbij.
0: Nou,
1: heerlijk.
0: Lekker proosten op die 67e verjaardag. Nou, inderdaad. Doe de groetjes aan je vader. Geniet van zijn aanwezigheid nog eventjes daar in Ierland. En volgende week horen we dan al die andere belevingen nog vanuit Ierland. Onze ziel naar buitenland, Eveline Dingemansen. Tot volgende week.
1: Dag.
0: Doei. Op Zeeland. Billy Joel, tell her about it. Nieuwe AirPods, leuk.

Dit is Johan, Tell Her About It. Bij Omroep Zeeland. Er zijn plannen rondom de brandweerpost in Cadzand. Want onlangs werd er besloten om de post te sluiten. Qua bezetting was het te schaars om te blijven bestaan. Maar er zijn ontwikkelingen, er zijn een aantal maatregelen waar de veiligheidsregio mee komt. Meer zometeen daarover in Zeeland komt thuis. En zometeen om 17:30 een nieuwe Zegt U Het Maar. Het gaat over een huisartsenpraktijk in Goes. Ze schakelden tijdelijk grotendeels over op digitale zorg door een tekort aan personeel. Maar inmiddels is er weer ruimte voor fysieke afspraken. De praktijk die verwacht eigenlijk dat digitale zorg vaker nodig zal zijn. Hoe denk jij erover? Wil je eigenlijk altijd een huisarts kunnen zien als je medische klachten hebt? Of vind je dat online eigenlijk best wel prettig? Je kunt alvast reageren op de stelling. 84% is het op dit moment eens via ons WhatsApp-kanaal. Jouw mening die is uiteraard welkom. En jouw gedachten erover kun je delen. Zometeen om 17:30. Uiteraard inzicht het maar. En nu hoor je Loreen.

0: Laurie Nordien, Is It Love? De veiligheidsregio Zeeland die komt met een aantal maatregelen om het wegvallen van de brandweerpost in Cadzand op te vangen. De VRZ sloot onlangs de post omdat de post volgens hen te kwetsbaar was qua bezitting om te blijven bestaan. Verslaggever Rick Bolt vroeg aan brandweercommandant Ro van Doesburg wat de plannen zijn.
1: Jullie hebben een scan gedaan van Cadzand en daarin lees ik terug dat het soms wel tot 24 minuten kan duren voordat de brandweer er is. Dat lijkt me toch best lang.
2: In dit specifieke geval gaat het dan vooral volgens mij om wat strandtenten in de Cadzand of op Cadzandbad in omgeving. Het goede nieuws is natuurlijk, de brandweer komt altijd. En dat vinden we ook belangrijk. Wij komen altijd. En het liefst komen wij ook zo snel mogelijk. Hè. Dat is ook onze hoofdregel. De snelste hulp voor de burger. En die blijven we ook in Cadzand leveren. Het is ook niet zo dat het nu door die quickscan duidelijk wordt van het gaat 24 minuten duren. Dat wisten we natuurlijk al.
1: Want die post in Cadzand die moest inderdaad sluiten. Jullie nemen een aantal maatregelen om te voorkomen dat het wat langer duurt. Wat voor maatregelen zijn dat?
2: Nou, een aantal maatregelen is echt al lang van kracht, al enkele maanden, omdat het niet nieuw was dat Cadzand er niet uit kon. Dus dat betekent het dubbel alarmeren van voertuigen, zodat je direct snellere hulp hebt. Maatregelen die nog uitgerold gaan worden de komende tijd is risicocommunicatie is gewoon heel belangrijk. Dat je ondernemers, inwoners, omwonenden zoveel mogelijk ook informeert over wat er mis kan gaan en hoe je jezelf beter kunt prepareren. Rookmelders, noem maar op. Andere voorzieningen, zoals sprinklerinstallaties. En ook de advisering en toezicht. Hè. Samen met de gemeente Sluis zullen we wat intensiveren.
1: Kunnen de mensen in Cadzand dan nu wel rustig slapen als het mogelijk wat langer duurt dat de brandweer er is?
2: Ja, zeker. Die kunnen rustig gaan slapen. Want de brandweer komt namelijk altijd. En de praktijk wijst ook uit dat wij in, ik geloof, 92% van de gevallen onze opkomsttijden netjes halen. Incidenten netjes afronden. En er zijn 4 sterke posten rondom Cadzand, Bresken, Sluis, Oostburg, Aardenburg, die dit op gaan pakken. En er zitten goede, gekwalificeerde, gemotiveerde mensen. En daar kunnen de mensen in Cadzand op vertrouwen.
0: Dus de brandweercommandant Ro van Doesburg in gesprek met Rick Bolt.

0: Pointer Sisters. Zingen ze zelf Fire hier bij Omroep Zeeland. Wordt gestaakt in het OV vandaag. Wat wordt daarvan gemerkt in Zeeland eigenlijk? Je kunt binnenkort al merken bij de Westerschelde-tunnel wat daar allemaal te gebeuren staat. En het asielzoekerscentrum in het oude Neckermangebouw in Terneuzen. Dat ging toch niet door? Nou, misschien toch wel. Je hoort er zo meteen meer over na 5 uur. Als je blijft luisteren naar Zeeland Komt Thuis. Omroep Zeeland.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Michiel, het is 5 uur geweest om op Zeeland. Mijn biernieuws van vandaag zo in Zeeland komt thuis. Eerst kijken op de weg, daar zijn vertragingen gemeld. Onder andere op de N57. Middelburg richting de Brouwersdam voor Seroskerken, 3 kilometer. De vertraging is er zo'n 10 minuten. En op de A16 sta je stil van Rotterdam naar Breda voor de afrit Dordrecht Centrum. Een file van 9 kilometer, je vertraging is er een kwartier.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
15: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
16: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
15: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
19: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
9: Ah, check.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
0: Komt er nou toch een asielzoekerscentrum in het Oude Neckerman gebouw in Terneuzen? Je hoort het zo, in Zeeland komt thuis. Ja, heb je vandaag last gehad van de staking in het openbaar vervoer? Kijken hoe het is gesteld bij de reizigers. En het lijkt nog eventjes te duren, maar toch starten de eerste werkzaamheden rond de Westerschelde-tunnel volgende week al. Dat en meer in Zeeland komt thuis. Goedemiddag, 6 minuten over 5. De gemeente Terneuzen gaat binnenkort opnieuw stemmen over een asielzoekerscentrum in het Oude Neckerman gebouw. Nadat het voorstel eerder werd weggestemd, ligt er nu een verbeterd voorstel, zegt het college van burgemeester en wethouders. Terneuzen moet wel, omdat er een keiharde afspraak ligt met het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Ik praat over met collega Ariane Lafort. Want Ariane, Terneuzenaren die dachten, de gemeenteraad heeft het weggestemd. Er komt geen asielzoekerscentrum in het Oude Neckerman gebouw op bedrijventerrein Handelspoort aan de rand van de stad. Nu staat het toch weer op de politieke agenda. Hoe zit dat?
3: Ja, nou ja, inderdaad. Hè. Eind vorig jaar werd een eerder voorstel weggestemd. Iedereen kan zich dat nog wel herinneren. Burgemeester Erik van Merrienboer, die daarna gefrustreerd opstapte. Werd ook gesproken over een dreigende sfeer. Hè, dat raadsleden zich niet altijd vrij voelden. Van enorme politieke druk, ook van buitenaf op dit dossier. Maar goed, Terneuzen die heeft zich ook in Zeeuwse afspraken en ook met het COA vastgelegd om de komende jaren tot 200 asielzoekers op te gaan vangen. En ja, ik noemde het COA al, je zei het zelf ook al, die hebben gewoon een handtekening van de gemeente Terneuzen toen destijds gekregen. Dus Terneuzen moet wel. En dan is dat gebouw van het oude gebouw van Neckerman aan de rand van de stad is misschien toch wel de meest geschikte locatie.
0: Ja, maar in tegenstelling tot een paar maanden geleden ligt er nu een beter voorstel.
3: Ja, dat zegt het college van burgemeester en wethouders. Er is meer gewerkt aan wat ze dan noemen de sociale veiligheid, hè, rond dit asielzoekerscentrum. Er komen echt een aantal maatregelen die zijn uitgewerkt ten opzichte van het eerdere voorstel eind vorig jaar. Ik lees hier, hè, maximaal 200 bewoners, maximaal 10 jaar. Dat was al een beetje duidelijk. Maar ik lees bijvoorbeeld ook geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen, registratie van incidenten, fysieke meldplicht voor bewoners, 's avonds en 's nachts 3 beveiligers, registratie van bezoekers, camera toezicht. Nou ja, er is behoorlijk gesleuteld, hè, aan wat dan het imago van zo'n asielzoekerscentrum naar bewoners is. Van, is het wel veilig? Nou ja, als je dan die maatregelen leest, dan zou je bijna zeggen dat moet in orde komen. Maar goed, we hebben het de Terneuzenaren zelf eens even gevraagd wat ze ervan vinden. Meneer en mevrouw, u stapt hier net de winkel uit. Ik zie een paar grote flessen wasmiddel, hè, ingeslagen. Vandaag het nieuws dus dat de gemeente Terneuzen toch een asielzoekerscentrum wil plaatsen in het oude Neckermangebouw. Wat vinden jullie daarvan?
20: Ja, ik vind het wel prima dus. Die mensen moeten nergens terecht. He. Ik heb er geen problemen mee dus.
3: En u, meneer?
21: Ja, voor mij hetzelfde. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Op veel plaatsen gaat het wel goed. Dus waarom zou het in Terneuzen niet kunnen? En ze moeten het er ergens onderdak hebben.
3: En dan zo'n locatie op een industrieterrein aan de rand van de stad. Is dat dan toch, ja, onder de omstandigheden de beste locatie, denkt u?
21: Ja, er zal wel voor gekozen zijn, denk ik. Dus ik denk dat dat wel een van de beste plaatsen zal zijn. Hoop ik toch.
3: Ja. Er komt in ieder geval, zijn er toezeggingen dat er meer camera's komen, meer bewaking, geen minderjarige alleenstaande asielzoekers. Stelt dat u een beetje gerust?
21: Dat is al een hele geruststelling dat ze daar mee akkoord gaan met zoiets, ja. Inderdaad.
22: Nee.
3: U vindt van niet?
22: Ik vind van niet, nee. Het geeft enkel maar overlast voor de mensen die daar in de buurt wonen. En misschien gaat dat uitbreiden naar andere buurten. Is al genoeg ellende. Locatie is goed, maar de mensen verspreiden zich allemaal. Ze komen denk ik ook hier in een winkelcentrum rondhangen met problemen.
3: Ja, welke problemen dan?
22: Nou, overlast en zo. En er wordt veel gestolen in winkels, hoor ik.
3: Dat hoort u?
22: Dat hoor ik, ja.
3: Nou zegt de gemeente Terneuzen wel, er zijn allerlei voorwaarden. Meer camera's, meer toezicht, meer bewaking. Geen alleenstaande minderjarige asielzoekers. Stelt u dat gerust?
22: Nou, mij niet. Andere mensen ook niet, denk ik. Mensen die kinderen hebben en jonge kinderen en alleenstaande vrouwen, meisjes, die voelen er eigenlijk niet meer veilig op straat, 's avonds.
3: U vertrouwt het niet?
22: Nee, want er moet altijd eerst iets gebeuren voordat er gehandhaafd wordt.
3: Ja, moet wel zeggen, Michiel, we hebben daar met een aantal mensen gesproken. Wat ons opviel is toch wel veel gematigde reacties van, nou ja, die mensen moeten ergens heen. En misschien is inderdaad dat oude Neckermangebouw aan de rand van de stad, is dat toch wel een goede locatie. Aan de andere kant, we moeten ons wel realiseren, hè, als je kijkt naar de gemeenteraad van Terneuzen, dan is de PVV daar de grootste partij. Dus ja, het is een beetje, wat zeggen mensen voor de microfoon en wat willen ze niet zeggen?
0: Toch even, Ariane, hè? Er worden nu asielzoekers opgevangen in de oude bibliotheek, bij het stadhuis daar in de buurt. Waarom is het daar dan niet mogelijk om te blijven?
3: Nou, er zijn in Zeeland afspraken gemaakt. Wat die erop neerkomen is dat grote plaatsen, hè, de Z4 zoals ze dat noemen, Terneuzen, Goes, Vlissingen en Middelburg, dat die gezien hun grootte en hun voorzieningen, dat die wat extra asielzoekers opnemen. Je ziet dat ook in Terneuzen. Hè, daar, die heeft zich vastgelegd voor de opvang van 200 asielzoekers de komende 10 jaar. Terwijl ze eigenlijk gezien hun inwoneraantal 55.000, dat ze er eigenlijk maar ruim 100 zouden moeten opnemen. Maar goed, dat heeft te maken dus met die Zeeuwse afspraak. Je ziet dat andere gemeenten dan dat die in ruil daarvoor wat meer Oekraïners opvangen. In de oude Biep, dat is natuurlijk echt een noodopvang met weinig geschikte voorzieningen. Kijk, ga je dus naar dat oude Neckerman gebouw, dan kun je dat wel echt geschikt maken voor grotere groepen met meer voorzieningen. Hè? Ook voor dat toezicht waar we het over hadden.
0: Het voorstel, dat ligt er dus nu. Hoe gaat dit verder?
3: Nou, 24 september, dan komt het verbeterde voorstel. Dat komt de bestuurscommissie van de gemeenteraad van Terneuzen. Ik zei het al, het is niet zo dat ze dit nu op tafel leggen in de trant van, we willen zo graag, maar er ligt gewoon een keiharde afspraak van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Die heeft al gezegd, als jullie definitief nee gaan zeggen, dan komen wij met juridische stappen. Dus de gemeente Terneuzen, die zit ook klem. Nou, dat wordt allemaal 24 september in een raadscommissie besproken en dan 8 oktober, dan moet de gemeenteraad van Terneuzen definitief beslissen.
0: Oké, volg jij uiteraard voor ons. Arianna Lafoort, dankjewel. Het openbaar vervoer ligt vandaag grotendeels stil door een landelijke staking. Verslaggever Adaya Unland die stond op het busstation in Goes, waar buschauffeur en actieleider van het FNV, Nathan van Schaik, stakende chauffeurs opvangt.
1: 1 Terneuzen,
4: ja?
1: 1 Middelburg,
4: ja?
1: 1 Goes, 2 Zierikzee, 2 Oosburg.
4: 6, toch?
1: Wat ik nu 6, ongeveer globaal
4: 6 man rijdt. Waar er normaal gesproken 72 man rijdt over heel Zeeland heen.
1: En dan moeten er nog waarschijnlijk mensen deze kant op komen.
4: De buschauffeurs die naar Goes willen komen van Terneuzen mogen dat doen. Maar we hebben in Terneuzen ook een stakingslocatie. Daar staat mijn collega, die staat daar de mensen op te vangen. Dus we hebben dat op deze manier verspreid. Goes is natuurlijk heerlijk centraal. Jammer genoeg ligt de Zeelandbrug eruit. Dus mensen van Stalling Zierikzee, die kunnen hier heel moeilijk naartoe komen. Maar als mensen toch afkomen, ja, dan kan ik dat alleen maar applaudisseren.
1: We staan eigenlijk net op het busstation in Goes. U heeft net de vlag opgehangen van het FNV en wat tafels neergezet. Ik zie gevulde koeken staan voor de mensen die hier zo meteen naartoe komen. Wat verwacht u vandaag?
4: Ik verwacht een heleboel collega's die hier toch wel afkomen, hun gezicht laten zien en hun digitale handtekening zetten, dus hun stakingspas inleveren. En dat we hier gewoon met z'n allen even een gezellig moment van maken, even de actuele zaken bespreken. En dat we daarna gewoon weer verder gaan met de dagdagelijkse dingen die we allemaal te doen hebben thuis.
1: 24 uur geen openbaar vervoer heeft natuurlijk best wel wat impact op de samenleving. Kinderen die naar school moeten of mensen die naar hun werk moeten. Waarom is het nodig om zoveel impact te maken?
4: Omdat we tot nu toe nog geen aanzienlijk allemaal te doen hebben thuis.
1: 24 uur geen openbaar vervoer heeft natuurlijk best wel wat impact op de samenleving. Kinderen die naar school moeten of mensen die naar hun werk moeten. Waarom is het nodig?

0: een aantal bussen. Maar ik heb het idee dat iedereen wel op de hoogte is van de staking vandaag. Er zijn nog geen reizigers geweest die hier de trein wilden halen en erachter komen dat de treinen niet rijden. En dat geldt eigenlijk ook wel voor de bussen. Wat is je naam?
1: Roos.
0: En waar kom je vandaan?
1: Kortgene.
0: Ik zie hier een fiets staan, dus dat betekent dat je niet met de bus bent gekomen. Wat vind je ervan dat er gestaakt wordt?
1: Nou, eigenlijk niet zo leuk. Want eigenlijk wou ik met de bus vandaag voor de schoolfoto.
0: Want waar zit je op school?
1: Praktiek, hier in Goes.
0: Hoe lang doe je erover dan, met de fiets?
1: 3 kwartier ongeveer, denk ik. Half uurtje, als je snel fietst.
0: Viel het mee?
1: Ja, dat wel.
0: Dus je kan vaker met de fiets gaan?
1: Ja, dat is niet zo heel erg.
2: Nee, zo'n 90% van de buschauffeurs die heeft vandaag uiteindelijk het neergelegd, het werk, volgens FNV. Sjoe, heeft het weer zo voor je eerste

0: Bauza en Magnetic hier bij Omroep Zeeland. Het gaat zometeen over de Westerschelde-tunnel, want er wordt gestart met werkzaamheden. Hoe precies zit, dat hoor je zo. Eerst naar het weer, Sjoe Gernaert. Wat kunnen we verwachten na vandaag toch best een wisselvallige dag?
1: Morgen is het dan wat rust. De lucht gaat omhoog. Er is een zakkend tot matige westen tot zuidwestwind. Er zijn mooie zonnige perioden met ook wat wolkenvelden. En helemaal waterdicht zal het niet zijn, denk ik. Vooral in de kustzones kan hier en daar een bui gaan vallen gaandeweg de dag. En de maximumtemperatuur die is morgen zo'n 18 tot 20 graden.
0: Maar het ziet er iets rustiger uit. Morgen is dat iets wat dan doorzet richting het weekend?
1: Ja, qua wind wel. Het is niet helemaal droog. Natuurlijk zeker niet. Het gaat een beetje af en aan met vallen en opstaan per dag. Vanaf vrijdag. Vrijdag komt er weer een front langs zijn met windkracht 3 tot 5. Tijdelijk aan zee windkracht 6 met soms wat regen. In eerste instantie ook veel bewolking. In de avond wordt het vrijwel overal droog. En zijn er weer brede opklaringen. Die zetten dan ook door op zaterdag. Dat is een droge dag met flink wat zon bij ons. En zondag is er weer meer bewolking door een volgende storing, volgende front met dus veel bewolking en ook af en toe wat regen erbij.

0: Oké, Jules, dankjewel. Eén vertraging is er op de weg gemeld in Zeeland. Of tenminste net in onze regio. De A4 Antwerpen naar Rotterdam voor Hogerheide. Een file van 4 kilometer. Je vertraging is er zo'n 5 minuten. De reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel begint in januari pas, maar de eerste zichtbare werkzaamheden die starten komende maandag al, meldt de Westerschelde-tunnel. Directeur van die tunnel is Marco Heijlens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat gaat er precies gebeuren volgende week?
1: Ja, we gaan volgende week maandag, de 14e, dan gaan we beginnen met de eerste zichtbare werkzaamheden. Of nou ja, voor de omgeving zichtbare werkzaamheden. En we gaan starten met de ontgraving. We gaan boven het tunneldak gaan we 2 meter ontgraven over een gebied van 40 bij 40 meter. Dat zal volgende week beginnen.
0: Maar die werkzaamheden zelf die beginnen pas in januari. Dat lijkt dan nog zo ver weg. Maar dan moet er nu dus al dat voorwerk starten.
1: Ja, er lopen al wel veel meer werkzaamheden die de omgeving niet ziet natuurlijk. Want we zijn al met andere zaken bezig. We zijn al de voorbereiding van de uitvoering in januari natuurlijk. We hebben al proeven gedaan met beton. We hebben al andere proeven gedaan ten aanzien van hoe gaan we het straks uitvoeren. Maar deze werkzaamheden die betreffen het afvoeren van grond van aan de bovenkant van de tunnel bij de uitrit. En dat is eigenlijk bedoeld om de druk te verminderen, de belasting te verminderen aan de bovenkant, zodat het de scheur dus minder snel doorzet. En omdat het veiliger is straks bij het herstel als we daadwerkelijk in de tunnel bezig zijn.
0: Ja, maar als ik het dan een klein beetje vertaal, er wordt dan een grond weggehaald, zodat die scheur eigenlijk alweer een beetje kan ademen, zeg maar, voor straks wat allemaal gaat gebeuren.
1: Nou ja, we gaan natuurlijk vanuit binnenuit herstellen. Maar er zit zo ongeveer 4 meter grond boven. En we gaan dat 2 meter grond afhalen en daarna weer 1 meter terugleggen. Dus per saldo is er 1 meter over het hele gebied van 40 bij 40 meter af. En dat doen we om... er is natuurlijk die gronddruk die je aan de bovenkant drukt op die buis, op de tunnelbuis. Die zorgt ook voor extra druk op die scheur. En dat willen we eigenlijk verlichten als het ware.
0: Ja, oké, dit moet nu gebeuren. Dat start aanstaande maandag. Wat zijn nog meer voorbereidingen die worden getroffen voordat straks echt begin volgend jaar alles van start gaat?
1: Ja, we hebben dus al brandproeven gedaan. We gaan brandproeven nog doen, want er komt een middel, het heet Vendolite. Dat wordt aan de binnenkant van de buis gespoten om brandwerend te zijn in de definitieve situatie. Daar gaan we proeven mee doen. We zijn ook proeven aan het doen met het zelfdichtend beton, hebben we inmiddels gedaan. De machine, zeg maar, die gebouwd gaat worden om straks de bekissing in de tunnel te realiseren, die wordt gebouwd in Frankrijk. Dus er lopen al ontzettend veel voorbereidende werkzaamheden om straks 11 januari echt volle bak aan de slag te kunnen gaan.
0: Ja, maar nu echt die zichtbare start dan vanaf maandag, hoe is dat voor u?
1: Ja, spannend. In die zin van ja, nu wordt het echt serieus. Hè. We hebben ook een aftrap met een kick-off met de aannemer. En nu gaat het echt gebeuren. We zijn ongeveer 3 weken bezig. En het is op zich voor de weggebruikers zal het niet echt zichtbaar zijn. Maar voor ons natuurlijk wel. Het gaat nu echt gebeuren. Dus de start.
0: Ja, nou, succes daarmee. Komende maandag is dat. Directeur Marco Heijlens van de Westerschelde-tunnel. Veel succes en bedankt.
1: Ja, dankjewel. Tot ziens.

0: Smit en Nye Horen en Drive Safe. Een huisartsenpraktijk in Goes, die sinds juni grotendeels digitaal was, wordt toch gewoon weer een gewone praktijk. Eind juni werd er besloten dat de praktijk, toen met de naam Epione, met 2500 patiënten over zou gaan op grotendeels digitale zorg. Er werd na een lange zoektocht namelijk geen opvolger gevonden. Het is nu weer gelukt om normaal open te gaan. Juliaan Peterson van de Huisartsenconnectie, de organisatie die huisartsen ondersteunt, vertelt hoe die twee maanden van voornamelijk digitale zorg zijn gegaan.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En op voorhand moest er in zeer korte tijd veel geregeld worden om dat überhaupt realistisch te krijgen. En er is hard gewerkt door de collega's. En je merkte dat in het begin de patiënten vooral vragen hadden over digitale zorg. Hoe werkt dat nou precies? Wat betekent zorg op afstand? En daardoor liep de wachttijd aan de telefoon wel wat op. Maar als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat zo'n 85% van de consulten ook daadwerkelijk digitaal / telefonisch afgehandeld kon worden. En dat er nog 15% fysiek gezien moest worden. Dus ja, je kunt wel zeggen, het werkt zorg op afstand. En ja, er moest veel geregeld worden. En ja, er waren zeker ook wat kinderziektes. Maar met al tevreden over hoe dat is gegaan.
0: Nou, toch leek het dus digitaal prima te gaan. En ook voor de toekomst. Dan voelt het misschien een beetje raar om weer terug te gaan naar fysiek. Juriaan Peterson reageerde daar eerder op vandaag.
1: Ergens kan ik dat begrijpen en tegelijkertijd is het wel de realiteit. Ik denk idealiter kun je altijd aangeven, fysieke zorg is hartstikke fijn en als het moet. Maar ik denk dat het realisme dient te zeggen dat digitale zorg echt een oplossing is naar de toekomst kijkende. Een grote groep durf ik ook wel te zeggen gaat er juist heel goed op digitale zorg. Dus wat dat betreft biedt het ook kansen. Voor de patiënt. En uiteindelijk hebben we door deze situatie hebben we ook een alternatief of een oplossing voor de volgende keren. Dus ik denk dat we hier heel veel van geleerd kunnen hebben om het ook in andere regio's mogelijk te moeten implementeren als er inderdaad geen opvolger gevonden is. Maar nogmaals, onderzoeken laten ook zien dat fysieke zorg en de relatie met gewoon heel belangrijk is in de continuïteit van huisartsenzorg.
0: Ja, maar is dat echt zo belangrijk inderdaad, die fysieke huiszorg? Of denk jij inderdaad, je kunt ook dat best digitaal doen. Jouw mening die is zometeen welkom na 17:30 in een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Zometeen krijg je het laatste Zeeuwse nieuws. Mirjam van Wouw is er zo.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klaren of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
5: voordeeluitjes.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 17:30. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De veiligheidsregio heeft een aantal maatregelen ingesteld om het wegvallen van de brandweerpost in Cadzand op te vangen. De post is gesloten omdat de bezetting te laag was. Uit onderzoek blijkt dat het nu tot 24 minuten kan duren voordat de brandweer aan de kust in Cadzand is. En daarom worden er meer voertuigen opgeroepen en er is meer aandacht voor brandveiligheid. Denk aan toezicht houden of het installeren van sprinklers. Er komen 1100 nieuwe openbare laadpalen in 5 Zeeuwse gemeenten. Dat heeft de provincie bekendgemaakt. Laden wordt een stuk goedkoper met die nieuwe laadpalen volgens de provincie. Ze komen in Middelburg, Vlissingen, Terneuzen, Rijmerswaal en op Schouwduiveland. De andere 8 gemeenten konden zich ook aansluiten, maar kozen daar niet voor. De reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel begint in januari pas, maar de eerste zichtbare werkzaamheden beginnen maandag al. Er wordt grond weggegraven boven beide tunnelbuizen ter hoogte van de scheur. Daardoor wordt de druk op de beschadigde oostbuis verminderd. De tunnel blijft gewoon open en het zou ook niet tot vertragingen moeten leiden. Zo'n 90% van de buschauffeurs in Zeeland staakt vandaag, volgens vakbond FNV. Treinen rijden er helemaal niet de hele dag en sporadisch een bus. Er wordt gestaakt tegen bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid. Grote problemen leverden de staking niet op, wel ongemak. Om 2 uur vannacht gaan de treinen weer rijden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er lokaal nog een paar buien. Maar het wordt droger en de wind neemt af. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden. Aan zee is nog kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Mirjam. Op de weg zijn er vertragingen. Onder andere op de N57 Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer file. Je vertraging is er iets meer dan 5 minuten. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Hoge Heide 4 kilometer. Ook daar 5 minuten. En de A16, daar zijn best lang stil. Van Breda naar Rotterdam voor Dordrecht een file van 9 kilometer. Bijna een half uur vertraging. Door een te hoog voertuig is de weg afgesloten. En de andere kant op van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht 9 kilometer. Daar een kwartier vertraging.
6: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
0: Goedemiddag, 6:30 is het geweest. We hadden het voor het nieuws al eventjes over de huisarts. De huisarts in Goes. Grotendeels werkt dat digitaal in juni. Wordt nu toch weer een gewone praktijk. Want er is toch iemand gevonden om daar fysiek die zorg en die consulten te gaan doen. Ik ben benieuwd naar jouw mening in, zegt u het maar. Hoe denk jij over de huisarts? Wil je die altijd zien? Fysiek als je medische klachten hebt? Kan dat ook digitaal zijn, die zorg? Wat heeft jouw voorkeur eigenlijk? En wat zijn misschien je ervaringen met digitale huisartsenzorg? Ben benieuwd? Kun je achterlaten door te bellen of te appen. 0118-499-999. Hoop ik je zometeen te spreken in Zegt U Het Maar.

Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. 6:07. Goedemiddag. Tijd voor Zegt U Het Maar. Dagelijks een onderwerp uit het nieuws waar we over kunnen praten. Misschien over kunnen discussiëren. Je mening is in ieder geval welkom. Je ervaring, jouw verhalen. Deel ze vooral. Vandaag over het volgende. De huisarts. Ja, steeds vaker zie je dat dat digitaal is. Dat je een digitaal consult krijgt. Dat je eerst een foto kunt sturen van een klacht. En als het dan echt nodig is, dan zie je de huisarts fysiek. Maar wil je eigenlijk bij gezondheidsklachten altijd tegenover een huisarts zitten? Ja, allemaal naar aanleiding van het nieuws over een huisartsenpraktijk in Goes. Zij schakelde tijdelijk grotendeels over op de digitale zorg door een tekort aan personeel. Je verwacht het niet. Maar inmiddels is er weer ruimte voor fysieke afspraken. Maar wat heeft jouw voorkeur eigenlijk? Of heb je misschien wel ervaringen met die digitale huisartsenzorg? Ben benieuwd. Laat het weten. 0118 499 999.

Ik zit even op de app te kijken waar je ook kunt reageren uiteraard op dit nieuws over de huisartsen. Daar komt binnen best wel prima ervaringen met de digitale huisarts. Dat is nou eenmaal de moderne tijd. Ellen die zegt dan weer, deze online periode was echt heel erg slecht. Slecht bereikbaar, onkundige medewerkers, nergens terecht kunnen. Het was waardeloos. Flauwekul, een dubbele vergrijzing, zegt Marie dan nog. Het is gewoon makkelijk om dat te zeggen. Gemengde reacties op de app. Hoe denk jij daarover? Sluit je dan meer aan bij de mening van, nou, dit is de toekomst, zo moet het eruit zien, inderdaad. Of zoals Ellen bijvoorbeeld net zegt, deze periode was echt heel erg slecht, met onbereikbare dokters en zo. Ik ben benieuwd, wat is jouw mening? Zegt u maar, kun je die achterlaten op deze woensdagmiddag door te bellen of te appen? Dan spreek ik je zo. If you change-

0: Take a Chance on Me. ABBA, hier bij Omroep Zeeland. Daan die reageert op het onderwerp van vandaag. Hij zegt, ik kan omgaan met moderne communicatiemiddelen, dus ik zou ook digitaal op spreekuur kunnen komen. Maar ik ben er wel zo oud dat ik nog graag live ga. Want ik heb het getroffen, want mijn praktijk bestaat uit 3 artsen, waarvan er 2 nog zo jong zijn dat ik er nog een hele tijd mee verder kan. Ik hoop dat er zoveel mogelijk minder technische patiënten de mogelijkheid tot een live gesprek blijft. Nou ja, inderdaad, die mogelijkheid is er dan. Zelf persoonlijk heb mijn huisarts ook... Heb ik mijn huisarts ooit ontmoet? Nee, die heb ik nooit ontmoet, volgens mij. Ik zit hardop na te... Nee, die heb ik nooit ontmoet. Alleen de assistent 1 of 2 keer inderdaad. Omdat er dan iets aan de hand was... waarvoor je dan toch ervoor moet komen. Maar voor de rest ja, altijd een foto doorsturen... of toch iets anders. Ja, op die manier dat dan toch kunnen oplossen. En dan hoef je die huisarts helemaal niet fysiek te zien. Nou ja, ik ben benieuwd naar je mening. Hoe denk jij erover? Bijvoorbeeld bij Erik van Tongeren. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag meneer.
0: Wat heeft de voorkeur?
1: Nou, ik denk dat je een groot verschil moet maken tussen jongere mensen en oudere mensen.
0: Waarom?
1: Omdat oudere mensen, die hebben dus meer zorgen als jongere mensen om hun verhaal kwijt te raken. En dat kan je dus niet met een telefoontje doen en niet met een computer.
0: Ook niet met chatten met een huisarts of een assistent?
1: Nee. Daar moet je gewoon contact hebben. We hebben een mond gekregen om te praten... En om te eten, maar praten is heel belangrijk. Maar dan moet je iemand tegenover je hebben. Je gaat niet voor een beeldschermpje gaan zitten praten. Dat is zo'n grote kolder. Dat is iets wat als je dit door gaat zetten... dan krijg je een vervreemding van de hele wereld.
0: Maar als het nou eenmaal niet kan met personeelstekorten... dan is het toch een fijne oplossing, zou je zeggen.
1: Waarom kan dat niet?
0: Nou ja, als er echt een tekort aan personeel is... zie dan nog maar eens een huisarts te vinden... die inderdaad langs kan komen.
1: Dan moet je dat... vak aantrekkelijk gaan maken. Kijk, als die mensen dus in problemen zitten... dan moet er dus iemand zijn die daar dus wat aan gaat doen. Ja, ik heb eens een keer bij een oogspecialist... had ik dat meisje... Waarom ben je nou ogen gaan doen? Zei ze, daar was het meest in te verdienen. Ja, maar zo weer. Vroeger had je dus dokters. Ja, die hadden een gave. Ja, dat was hun... Ik had vroeger een homeopathische arts en dan ging ik wel eens mee omdat hij een oud vrouwtje achter de deur lag. Hè, die reed nog een ronde tot 1 uur of 12. Mm-hmm. Ja, want ik had met mijn kinderen spreken 's nachts om 1:30 of 1:30. Ja, dan had hij zo'n ronde gedaan. Ik bedoel, dokter word je niet zomaar. Ja, dat is niet een rekenkundig iets. Dat moet je in je hebben zitten. En als je dus dat niet hebt, dan moet je geen dokter worden.
0: Maar hoe kunnen we dat vak, want u zegt het moet aantrekkelijker gemaakt worden dan op de een of andere manier. Hoe kunnen we dat doen?
1: In de opleiding. Opleiding en een hele financiële plaatje er rondomheen. Als je ziet wat die mensen moeten doen aan administratie, wat ze vroeger hadden, schreven ze gewoon op. Ja, nou ja, pijn in zijn buik, maar het zal wel. Ja, wat bedoelen we zo? Maar nu moeten ze alles noteren. Ze worden er helemaal gek van.
0: Wat denkt u? Want in Goes hebben ze dat nu dus vanwege dat personeelstekort een paar maanden gedaan. Nu zijn ze dus weer terug naar een praktijk waar je dus echt fysiek terecht kan. Dat is volgens u dan een goede stap?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben gisteren nog in het ziekenhuis geweest. Verbetert je daarvoor een beeldscherm, de boom. Dan moet je dus met een zuster kunnen praten. Dat hoort bij het hele pakket van dokter zijn. Dat is een heel pakket. Ja, en dat kun je dus niet afdoen met een beeldschermpje en een praatje in de ruimte. Je hebt contact nodig. Dan moet iemand voor je zitten waar je dus iets kan overleggen en waar je een wederwoord krijgt.
0: Okay. Ja? Ja, oké.
1: Okay. Ik heb de laatste tijd, ik wou niet zeggen gelukkig, maar ik heb te maken met, omdat ik natuurlijk een beetje op leeftijd ben, dan moet je dus het kwaaltje kunnen bepraten. Ja, en die dokter heeft ook niet direct een oplossing, maar je moet het wel kunnen bepraten. Nee. Hij moet het begrijpen, maar ik moet het ook begrijpen.
0: Ja, precies. Ja. Fysiek heeft de voorkeur, dat horen we al. Erik van Tongeren, bedankt om te bellen. Daar zegt u het maar. En een fijne avond.
1: Goedendag.
0: Gaan we door naar Hans Stokman in Goes. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe luistert u daarnaar?
2: Ik heb er ook mee te maken. Ik werk dan zelf, alles met die met gemak heb.
0: Ja,
2: maar die assistenten, die hebben ontzettend veel werk. En wij weten als patiënt nooit welke assistent we aan de lijn hebben gehaald. Want de ene keer krijg je die en de andere keer krijg je die.
0: Ja.
2: En als het van boven niet goed geregeld wordt, dan blijft het een zwakke praktijk, laat ik het zo noemen.
0: Ja. U zegt
2: van
0: zelf,
2: bovenaf moet het goed geïnstrueerd worden.
0: Maar u zegt zelf, die Metgemak-app is er dan?
2: Ja, ik heb er ervaring mee en ik heb er zelf geen klachten over. Maar er zijn toch zat oude mensen die geen computer hebben, die geen auto hebben. En als je dan bijvoorbeeld naar Heineken zat moet naar de huisarts, als je in Goes-Oost woont. Nou, dat vind ik eigenlijk niet kunnen als je niet in orde bent. Dus het is toch ook wel belangrijk wat er dan bijzonders op doet, dat de huisarts toch aan huis komt.
0: Oké, maar echt naar huis komen dus ook, zegt u?
2: Ja. Ja, dat vind ik toch wel belangrijk voor bijzondere dingen, echt waar, dat hij aan huis komt. En dat ze dan geen dagen wachten, dat ze gewoon dat gewoon in moeten plannen, dat gewoon normaal is in de praktijk. Dat je even de patiënt ziet, dat vind ik erg belangrijk.
0: Maar is dat te doen met de werkdruk en dat personeelstekort wat er dan is?
2: Ja, de assistenten zijn er natuurlijk genoeg te maken. Dus ze moeten wel een paar papieren hebben. Maar als ik zie bij de praktijk waar ik zit, hoeveel assistenten ik al gezien heb van gezicht.
0: Mm.
2: Maar dan wil ik ook wel zeggen, er zit heel veel verschillende niveau. Dat maakt ook wel een verschil. En als je de huisarts belt, moet je gewoon een lijstje met vragen hebben. Dan kun je niets vergeten. En dan ben je ook duidelijk met je vragen. En dan krijg je in 9 van de 10 keer toch altijd een antwoord.
0: En dan kun je al die vragen dan meteen stellen die er dan in het hoofd zitten.
2: Ja.
0: Oké. Nou, maar goed om te weten. Met die app zijn er dus geen klachten eigenlijk, wat u zegt.
2: Ik heb er nu nog geen klachten over.
0: Nee,
2: maar
0: dat is positief.
2: Maar je moet echt goed duidelijk wezen als je zegt wat er aan de hand is. Ja. Dat is wel een belangrijk punt.
0: Ja, oké.
2: En of je ook gelijk zegt als je onder behandeling bent in een ziekenhuis. Dat zijn al belangrijke factoren. Maar ze kunnen door de computer heen vliegen, maar ze kunnen niet alles zo uit hun hoofd zeggen. Dat gaat niet.
0: Nee, oké. Hans Stokman, bedankt om te bellen. Daar zegt u maar. Fijne avond gewenst.
2: Dag.
0: Heel even door naar een andere Hans die een appje stuurt. En die zegt gewoon naar de praktijk. Maar het dure vervolg is na het verkrijgen van een recept. Is dat er per medicatie ter handstelling betaald moet worden. Voor €8,92. Hij stuurt de foto ook mee. Inderdaad, dit moet mijn hoofd een beetje keren. Hij zegt farmaceutische hulp. De apotheek inderdaad. Ter handstelling €8,92. Ik heb het idee dat hij dat dan minder vindt. En Lilian die stuurt nog een appje. Ik word meestal afgepoeierd door de assistenten om maar niet op spreekuur te hoeven komen. Gelukkig kwam er wel een dokter toen ik een beklemde darm had, wat levensgevaarlijk is. En dat is heel vervelend, inderdaad. Via ons WhatsApp-kanaal kun je reageren op de stelling van vandaag. Ik wil altijd een huisarts kunnen zien als ik medische klachten heb. 84% is het daarmee eens. Zo'n 16% is het ermee oneens. We gaan eens kijken wat meneer Filius in Schravenpolder, wat hij eigenlijk vindt van die digitale huisartsen. Zorg. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ik heb wel begrepen, Michiel, dat ik er wat niks van vind. Maar ik laat die andere mensen horen praten. Maar die laatste man, die uit Hoekman, of hoe heette die? Die zei, het is een huisarts.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat het nodig is, moet ze aan huis komen.
0: Ja.
3: En dat is lang geweest, want mijn vrouw is, dat moet 6 jaar worden, zo geleden is. En dan kwam elke week kwam toch de huisarts bij mevrouw kijken.
0: Ja.
3: En daar ben ik altijd gewaardeerd. Als je me goed begrijpt.
0: Nee, zeker, ja.
3: Nou goed, ik heb weinig kennis. Ik ben bijna nooit bij een dokter. Maar als ik dan nog een keer bij een dokter wil, bij een arts moet wezen en ze voeren me dan af. Dan zei ik, nou, dan moet ze nu maar een chip in mijn reet douwen. Dan kunnen ze me aan mijn computer oplezen.
0: Ik weet niet of dat de oplossing is, toch?
3: Ja, dat zegt bij die auto's ook. Is het nog een echte automonteur? Ik ben jaren monteur geweest, ik weet er alles van.
0: Toch zeggen ze...
3: Hoe kan ik het niet meer, want dan moet ik dat ding aan de computer leggen.
0: Toch kijken ze bij die huisartsenpraktijk in Goes, waar dan de afgelopen maanden het vooral digitale zorg was. En zij zeggen, 85% van de consulenten hebben wij telefonisch afgehandeld. Dus dat leverde dan weer aan de ene kant langere wachttijden op. Maar over het algemeen zeggen zij, het is goed verlopen op deze manier.
3: Als je telefoon is afgehandeld, dan hoef je niet naar een dokter toe te gaan, want dan is het allemaal flauwekul. Dat zeg ik dan.
0: Hey, maar als je een bepaalde klacht hebt, dan kun je ook een foto ervan maken natuurlijk.
3: Als je echt wat mankeert, en als je je voet verstuikt hebt, dan moet je toch niet bij een huisarts wezen, dan moet je toch een ziekenhuis. Ik bedoel, al die dingen dan meer. Dus als je echt wat mankeert, heb je een arts nodig. Zo zie ik het.
0: Ja, ja.
3: Als je kiespijn hebt en je rot moet eruit getrokken worden, moet je bij een tandarts wezen.
0: Ja, dat is wel handig inderdaad, ja.
3: Ja. Maar ik vind het ergste, dat heb ik al meer gezegd, die huisartsen en alle artsen, ook het ziekenhuis en alles wat hij doet en de verpleging en de zorg, hebben ze mensen veel te veel papierwerk. Of computerwerk, wat noemen we wel. Ja. En als ze allemaal voor die vuile vieze verzekeringen hebben, Hogevorst, een VVD'er, de VVD is aan de macht gekomen een jaar of 14, 15 geleden en die hebben alles wat dat er was afgebroken. En nu breken ze nog verder af, want er blijft niks over. Niks. Het allemaal opgebouwd hebben in de eerste 50 en 60 jaren, dat wordt met handen en voeten afgebroken.
0: Nu zei meneer Van Tongeren al in het begin, we moeten het aantrekkelijker maken om weer huisarts te worden, want dan verdwijnt dat personeelstekort. Is dat dan wellicht een oplossing waardoor we kunnen voorkomen dat we allemaal digitaal moeten gaan?
3: Ja, maar waarom moeten die mensen, al het schriftelijke of wat noemen we dat in de computer, waarom moet dat alleen maar voor verzekering? We betalen 10 keer meer dan vroeger en we krijgen minder.
0: Nou, dus daar zit dan het overbodige werk volgens u?
3: Ja.
0: Ja.
3: Wat heeft die verzekering daar allemaal mee te maken?
0: Ja, uiteindelijk dus heel veel, blijkbaar. Ja.
3: Nee, ze hebben niks in verstand van, dat zie je zelf. Als er iemand is van de WIA of weet ik waar de mensen in zitten, dan moeten ze. Dus er staan er binnen 500.000 op de wachtlijst. Omdat er geen artsen zijn om ze te keuren. En ik ben zelf afgekeurd omdat ik veel hoofdpijn had. En ik heb jaren daarmee getopt. Ja. En toen kwam ik bij een arts van de Raad van Arbeid. Maar daar was ik al voor in Rotterdam. En daar is bij 4 doktoren geweest. En die zei, meneer Filius, je merkeert niks. Maar je bent er goed voor je werk. Ik zei, ja, maar ik moet ook mijn werk goed doen. Hij zei, ja. Hij zei, maar daar heb ik die pijn in je hoofd van, want ik had altijd in het weekend word ik ziek. En toen ben ik gestopt. Toen zei die arts, die keuringarts van de Raad van Arbeid, hij zei, ik wil die afkeuren. Ik zei, en ik wil niet afgekeurd worden.
0: Nee.
3: En ik heb nog 25 jaar verder gewerkt. Ja. Toen mocht ik eruit.
0: Ja.
3: Begrijp je?
0: Zeker. Maar ik begrijp dus ook dat bij u inderdaad die voorkeur ligt bij die fysieke arts, maar dat je daar de papieren romslomp weg moet halen en dat huisarts echt weer een huisarts kan zijn.
3: Ja, nou vroeger had je een huisarts, mijn dochter Walters geweest jaren en mijn vrouw die moest er veel lezen. En dan had hij een kistje naast ze staan, ja, maar kaarten en dan bakte hij de kaarten op je naam eruit en er schreef hij alles klein bij en voor de rest niks.
0: Nee.
3: Dus het is allemaal flauwekul, maar de verzekeringen en Hogevorst heeft dat ons door de neus geboord. Dat was een VVD'er.
0: Ja, dat punt is helder, meneer Filius. Bedankt voor bellen. Daar zegt u maar. En geniet van de avond, zou ik zeggen.
3: Goed, daar was ik ook, jongeman.
0: Bedankt. En tot de volgende maar weer. Dag, hè.
3: Doei.
0: Nel, die zegt nog, wat dan als je geen computer hebt, zoals de oudere mensen? Dat wordt het lastig inderdaad, maar ja, tegenwoordig heb je zoveel apps ook inderdaad, met gemak en dat soort zaken. Hier dan nog, met een webcam kun je heel veel en camera. Het is echt wel heel erg handig. Ik heb mijn huisarts al 2 jaar niet gezien en toch heel veel kunnen oplossen op die manier. Maar goed, de overgrote meerderheid is het eens en wil dus graag een fysieke arts toch zien boven dat digitale. Bedankt om te reageren in Zegt U Het Maar. Zometeen nog meer nieuws na 6 in het laatste uur van Zeeland Komt Thuis. En morgen een nieuwe Zegt U Het Maar vanaf 5:30.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Het is 6 uur geweest Omroep Zeeland. En nog wat vertragingen gemeld door de ANWB. Op de A29 onder andere, dat is van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Voor de afrit Oud-Beijerland 3 kilometer en 20 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A16 sta je stil in Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht 7 kilometer en 40 minuten daar. En de andere kant op van Rotterdam naar Breda op die A16. Voor Dordrecht Centrum 8 kilometer. Daar 10 minuten optellen bij je reistijd.
18: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
20: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
21: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
20: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
22: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
23: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Wij zijn Medipoint.
28: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
29: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
28: En voor Harold met een sta-opstoel.
30: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
28: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
31: Medipoint.
28: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
31: Medipoint.
28: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
31: Omroep Zeeland.
16: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
31: Omroep Zeeland.
0: Waarom zien we voetbalclub Waarden niet meer terug in de districtsbeker? Hoor het zometeen van de voorzitter Laurens de Jager. Allemaal in Zeeland komt thuis. Dat weer kunnen we verwachten de komende dagen. Een mix aan van alles en nog wat. Hugh heeft de details. Kan dat eigenlijk advocaat en dominee zijn? Jan Jacobsen gaat het laten zien uit Middelburg. Want de laatste dominee is hij onlangs geworden. En Noortje van Kempen is onze Zeeuw van de dag. Waarom, hoe en wat? Je hoort het zometeen allemaal hier in Zeeland komt thuis. Net als muziek van onder andere Spendo Ballet zometeen. Na Shakira en Burna Boy.

0: Kira Dai Dai bij Omroep Zeeland. Voetbalclub Waarden heeft zich teruggetrokken uit de districtsbeker. De club verloor twee keer met hoge cijfers en dat wil niet nog een keer. Voorzitter Laurens de Jager ligt dat besluit toe bij sportverslaggever Jorben Weststraten.
1: Aanstaande zaterdag kunnen we niet meer een representatief elftal op de been krijgen. Omdat we een behoorlijk aantal blessures hebben overgehouden aan de laatste wedstrijd. Ja, normaal gezien dan zeg je van we kijken of we bij de tweede nog wat mannen bereid kunnen krijgen om bij de eerste elftal mee te gaan. Maar ja, dat is ons ook niet gelukt. En ja, ik snap dat heel goed.
2: Jullie hebben twee keer best wel dik verloren. Eén keer van VCK met 9-2 afgelopen zaterdag. En daarvoor al van VC Vlissingen met 11-0. Nu is het zo dat in de districtsbeker zitten derde klasses, vierde klasses en vijfde klasses bij elkaar. Is dat verschil zo groot?
1: Ja, dat is echt wel aanzienlijk. Ik snap ook best dat het in dit geval voor de KNVB niet allemaal met de schaartje te knippen is. Maar even ter illustratie, wij zijn vorig jaar laatste geworden in die vijfde klas. Nou, dan weet je een beetje met wie je van doen hebt. Nou, en dan spelen wij dit seizoen tegen VCK, die vorig jaar uit de tweede klas zijn gedegradeerd. Ja, dan vragen wij in ieder geval onszelf wel af van joh, wie doen we hier een plezier mee?
2: Nou is het zo dat de KNVB die B-competitie een aantal jaar geleden heeft op de schop heeft gegooid. Dat derde, vierde en vijfde klassers bij elkaar zitten. Eerste en tweede klassers. Wat zou je willen dat de KNVB nu dan verandert? Of in ieder geval waar ze naar gaan kijken?
1: Voor heel veel verenigingen wordt de bekercompetitie, en dat is met heel veel respect richting de bekercompetitie, gewoon gezien als vriendschappelijke oefenwedstrijden in de voorbereiding. Kijk, ik snap ook dat er clubs van andere orde zijn die dat serieuzer nemen, of die ook echt door willen in die bekercompetitie. Kan ik me goed voorstellen. Maar dan denk ik ook van, als je dan voor iedereen het goed wil maken, en ik snap ook, het is niet met de schaartje te knippen, maar kijk dan gewoon, wat heeft het voor VCK voor nut om op een zaterdagmiddag Waarden helemaal zoek te spelen? Ik bedoel, zij moeten straks ook de competitie in. Die zullen toch ook wat weerstandswedstrijden willen spelen. Nou, voor ons is dat ook. Wat heeft het voor nut dat wij volledig zoek worden gespeeld door VCK? Ik bedoel, koppel gewoon, kijk gewoon naar de klassen. Ik bedoel, we hebben twee vijfde klassen. Nou, maak daar een mooie mix van en laat die bekercompetitie spelen. Ja. En wanneer er dan nog eens een vierde klasse bij zit, prima, geen probleem.
2: Zaterdag geen wedstrijd voor jullie, in ieder geval geen bekerwedstrijd voor jullie. Nee. Dus ook mede door die blessures, maar ook wel een klein statementje richting de KNVB dan.
1: Ja, ik eigenlijk wel. En ik snap ook best dat je als alleenstaande vereniging geen vuist kan maken tegen de KNVB. Maar ik hoop wel dat er, wanneer er andere lagere geclasseerde teams hier tegenaan lopen, dat die ook van zich laten horen en zeggen van joh, die bekercompetitie, dat is hartstikke leuk, maar hou het ook leuk voor iedereen.
0: Waardevoorzitter Laurens de Jager, hoorde je. Waarde speelt dit weekend dus niet. Volgende week dan starten ze in de competitie met een wedstrijd, dus of tegen Apollo 69.

0: Sven Obelle en Gold. 6:15 geweest. Voor het weer nog een keer naar Jules Gernaert. Jules, we hebben een mix van alles gezien vandaag. Droog, zon, regen, fikse buien toch ook wel. Wat kunnen we verwachten? Beginnen bij morgen.
1: Gaan we morgen op weg met een zwakke tot matige wind uit de west tot zuidwest. Met toch wel een mooie zonnige periode. Ook al stapelwolken die ontstaan. En wellicht dat er dan van zee in de kustzones hier en daar een bui binnenkomt drijven. Gaandeweg de ochtend en in de middag. Maar dat zal niet veel zijn. Het zal zeker geen vergelijk zijn met de bui vandaag in Midden- en Noord-Zeeland. En de temperatuur pikt er een graadje bij. Die komt uit op 18 tot 20 graden maximaal.
0: Komende dagen dan, Jules.
1: Ja, vrijdag dan weer een dag met een front uit het zuidwesten. Met dus veel bewolking in de ochtend en middag in ieder geval. En af en toe wat regen of motregen, maar de avond lijkt dan droog te zijn met meer opklaringen. Matige tot vrij krachtige zuidwestwind overdag, maar s'avonds minder wind. Een graad of 19 in het algemeen, smiddags niet al te warm. In het weekend ziet de zaterdag er goed uit met waarschijnlijk wel helemaal of vrijwel droog weer met mooie zonnige periode. Straks een matig windje en 20 à 21 graden. En zondag is er weer meer bewolking met af en toe wat regen en dat plaatje met dan weer een dag met meer zon en vrijwel droog weer. En af en toe wat regen zet ook begin de volgende week voort.
0: Oké, Jules Gernaert, dankjewel.

0: Wetten en bluffen, hoe hou ik dit vast? Advocaat zijn en dominee. Ja, die twee beroepen hebben veel overeenkomsten, vindt Jan Jacobsen uit Middelburg. Jarenlang advocaat is sinds deze week officieel predikant op Noord-Beveland. Hij vertelt in de Zeeuwse Kamer hoe dat idee is ontstaan.
1: Nou, theologie is altijd wel een achterdeurtje geweest in mijn hoofd. Ik ben in mijn twintige jaren heb ik het geloof weer terug mogen vinden. Ik ben het ook wel een tijd kwijt geweest. En dat is ook wel gekomen door het studie van de theologie. Dus ik heb de ruimte gevonden in de theologie. En ook wel gezien dat er veel meer mogelijk is dan ik dacht. Dat er veel meer ruimte te vinden is in de theologie. En dat je God daar ook in kunt vinden. En ja, zo rond je 40ste ga je andere afwegingen maken. En toen heb ik gekozen om theologie te gaan studeren. En daar zal ook wel het normale afwegingspalet bij horen. Mijn oudste zoon, herinner ik me nog, dat heb ik afgelopen zondag ook gezegd, dus dat mag ik hier ook wel zeggen. Mijn oudste zoon zei tegen mij toen: pa, waar staat je Harley? Dus dat soort aspecten zullen er zeker ook bij zijn. Maar ik heb het ook uit overtuiging gedaan en ook vanuit de gedachte van: nou, ik ga het aan, we zien het wel, ik vind het interessant, ik vond het een super interessante studie. En dan ben je opeens klaar. En mag je gaan preken.
0: Wat was de reactie eigenlijk van collega's op deze overstap?
1: Heel positief. Ze zijn nog steeds blij dat ik bij kantoor ben. En het geeft ook gewoon leuke gesprekken. Ik vind het ook leuk dat sommigen daar toch ook wel met humor op reageren. Hè? Bijvoorbeeld, dat is Jansen hobby. Hè? De een racefiets. En dat is Jansen hobby. Dus dat is prima, op die manier. Maar ook wel gewoon hele mooie gesprekken die je hebt. En ik vond dat ook naar aanleiding van de intredendiensten. Er was een grote delegatie. En daar heb je een mooi gesprek in over. Ja.
0: Maar je zei zelf, dit is een eeuwenoude combinatie. Dit was er vroeger ook al. Ja. Hoopt u misschien als mensen dit verhaal horen dat misschien meer advocaten deze stap zetten?
1: Niet per se advocaten, maar ik geloof wel, en dat heet het zogenaamde tentenmakersprincipe, waarin de protestantse kerk ook in de lichtere vormen van kerk zijn over nagedacht wordt. Ik hoop wel dat de combinatie van een gewoon beroep met een geestelijk beroep, dat meer normaal gaat worden. Want ik denk echt dat ook een toekomstvorm is voor de kerk.
0: Het hele verhaal van Jan Jacobsen en de Zeeuwse Kamer online via de site en de app. Laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo meteen. Eerst UB40 en I Got You Babe.

0: U2, Ordinary Love. 6:30, laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo van Mirjam.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
3: voordeeluitjes.nl.
4: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
4: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Van de alpaca's gewoon weer naar Soeburg naar het Zeeuwse nieuws. Mirjam van Wouw, goedenavond.
6: Goedenavond. De veiligheidsregio heeft een aantal maatregelen ingesteld om het wegvallen van de brandweerpost in Cadzand op te vangen. De post is gesloten omdat de bezetting te laag was. Uit onderzoek blijkt dat het nu tot 24 minuten kan duren voordat de brandweer aan de kust in Cadzand is. Daarom worden er meer voertuigen opgeroepen en er is meer aandacht voor brandveiligheid. Denk aan toezicht houden of het installeren van sprinklers. Er komen 1100 nieuwe openbare laadpalen in 5 Zeeuwse gemeenten. Dat heeft de provincie bekendgemaakt. Laden wordt een stuk goedkoper met de nieuwe laadpalen, volgens de provincie. Ze komen in Middelburg, Vlissingen, Terneuzen, Rijmerswaal en op Schouwen-Duiveland. De andere 8 gemeenten konden zich ook aansluiten, maar kozen daar niet voor. De reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel begint in januari pas, maar de eerste zichtbare werkzaamheden beginnen maandag al. Er wordt grond weggegraven boven beide tunnelbuizen ter hoogte van de scheur. Daardoor wordt de druk op de beschadigde oostbuis verminderd. De tunnel blijft gewoon open en het zou ook niet tot vertragingen moeten leiden. Zo'n 90% van de buschauffeurs in Zeeland staakt vandaag, volgens vakbond FNV. Treinen rijden helemaal niet de hele dag en sporadisch dus een bus. Er wordt gestaakt tegen bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid. Grote problemen leverde de staking niet op, wel ongemak. Om 2:00 vannacht gaan de treinen weer rijden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er lokaal nog een paar buien, maar het wordt droger en de wind neemt af. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden. Aan zee is nog kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Tot zover. Meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl.

Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water. Hierbij Omroep Zeeland, waar Noortje van Kempen onze zilveren dag is. Haar verhaal hoor je zo meteen. Wat is er vandaag gebeurd? Waarom was ze onze zilveren dag? Hoor je zo meteen...

0: Sammejeu hoorde je in It's Only Love hier bij Omroep Zeeland. In Vlissingen is vandaag door Karakter en Scalda de eerste groep zijinstromers met een mbo-4-opleiding richting grond, weg en waterbouw begonnen. Noortje van Kempen van Karakter is onze Zeeuw van de dag. Noortje, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Allereerst Karakter, wat is dat precies?
1: Wat is Karakter precies? Wij zijn eigenlijk een organisatie die zagen dat daar een hele hoop mensen nodig zijn in deze sector. En daar hebben we eigenlijk de koppen bij elkaar gestoken om te kijken waar kunnen we nou die mensen vandaan halen. En wat blijkt, er zijn een hele hoop mensen die de sector willen betreden, maar die al wat verder zijn in het leven en dus niet meer zomaar een voltijd opleiding gaan doen.
0: Nee.
1: En wij hebben eigenlijk gekeken hoe kunnen we het nou voor en mensen die zich graag willen laten omscholen aantrekkelijk maken, maar ook voor leerwerkbedrijven of gemeentes om die mensen op te leiden.
0: En waar zijn jullie dan opgekomen nu?
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, op welke manier wordt het dan nu aantrekkelijker?
1: Ja, nou kijk, we hebben het voor kandidaten die zich willen laten omscholen aantrekkelijk gemaakt door ze hun salaris te bieden. Ze gaan 4 dagen werken, 1 dag per week naar school. En ze worden eigenlijk direct opgeleid in de functie waarin ze altijd graag hebben willen werken. En bedrijven investeren op deze manier eigenlijk in hun personeel van de toekomst. Dus niet in een stagiaire die zij zelf opleiden, wat natuurlijk ook heel mooi is, hè, is ook heel belangrijk.
0: Ja.
1: Maar stagiaires vertrekken daarna ook vaak weer als ze een diploma hebben. En wij hebben gezegd van joh, hoe interessant zou het zijn als je iemand zelf kan opleiden die vervolgens ook nog wat langer in je bedrijf werkzaam blijft.
0: Nou, dan werk je eigenlijk meteen aan een soort duurzame relatie die dan ontstaat terwijl je nog aan het leren bent.
1: Precies dat.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Dan was vandaag die eerste dag. Hoe is dat geweest?
1: Hartstikke leuk. Het was echt een mooie aftrap. De mensen van Scalda waren er allemaal bij. De kandidaten waren super enthousiast. De wethouder was erbij. Dus het was een hele succesvolle dag. Met allemaal mensen die er zin in hebben en er vol voor willen gaan.
0: Hebben jullie zoiets? Want deze groep wat je zegt, inderdaad, dat is heel belangrijk. Maar heb je dit ook niet bij andere beroepsgroepen waarvan je zegt, oké, dit zou ook op die manier aantrekkelijk gemaakt kunnen worden?
1: Zeker. Dit is eigenlijk een concept wat je in alle beroepsgroepen uit kan rollen. Alleen is het belangrijk dat alle partijen eraan mee willen doen. Hè? Dus bedrijven moeten willen investeren en kandidaten die moeten er wel wat voor opgeven. Want het is 2 jaar lang een zwaar traject.
0: Ja, want stonden die bedrijven meteen te springen of moest je wel uitleggen hoe dit concept precies in elkaar zit?
1: Bedrijven vinden het soms best wel spannend om eraan te starten. Want ze zeggen, ja, wat als wij hier nu heel veel tijd en energie in gaan stoppen en zo'n kandidaat blijkt het toch niet leuk te vinden. Daar is dan zo'n selectieproces wat wij hebben heel belangrijk voor.
0: Maar vandaag is die aftrap geweest. Betekent het dan dat ze morgen automatisch gaan werken of zit daar dan nog eventjes tussen?
1: Nee, deze kandidaten die hebben allemaal al leerwerkbedrijf, dus die zijn ook allemaal al begonnen met werken. Vandaag de officiële eerste de lesdag, hè, na de vakanties.
0: Ja.
1: En die zitten dus eigenlijk al vol in het traject, ja.
0: Leuk zeg. Mooi om te horen hoe dat gaat en dat die eerste groep zijinstromers dan is begonnen. Noortje van Kempen van Karakter, onze Zeeuw van de dag. Dankjewel dat je dat was en heel veel succes met alles.
1: Super, dankjewel.

0: Morphine, Warwick Avenue. En de kans is groot dat er op korte termijn patiënten in Zeeland tijdelijk digitale huisartsenzorg zullen krijgen. Verwacht de Zeeuwse huisartsenconnectie. In Goes moesten zo'n 2500 patiënten de afgelopen 3 maanden doen. Met voornamelijk digitaal contact. Omdat er geen huisartsen waren om de praktijk te bemannen. En dat probleem is nu opgelost. Maar de huisartsenorganisatie verwacht dat in Zeeland dit veel vaker gaat gebeuren. Zegt Juriaan Peterson van de Zeeuwse huisartsenconnectie.
1: Realistisch gezien is die kans op korte termijn er altijd. Je ziet gewoon dat het aantal huisartsen wat de opleiding start neemt af. Het aantal huisartsen wat voor Zeeland kiest neemt af. De bevolking groeit, dubbele vergrijzing. Dus ja, naar de cijfers kijkend ziet het wat dat betreft niet heel erg hoopvol uit. En is de kans gewoon realistisch. Maar nogmaals, we hebben een mooie succesvolle campagne om huisartsen naar Zeeland te krijgen. En ik denk dat ook een belangrijk onderdeel taakdifferentiatie, digitalisering is om de huisartsenzorg toegankelijk vooral te houden. En daar horen dergelijke initiatieven bij. Zodat de patiënt ook en de huisarts ook meer tijd heeft voor de patiënt uiteindelijk. Of meer patiënten kan zien.
0: Maar goed, daarom hadden wat u zegt het maar vandaag, ook over die digitale huisarts. Is dat nou eigenlijk een goede vooruitgang? Erik van Tongeren reageerde daarop. Erik, waar ben je?
2: Nou, ja. Ik denk dat je een groot verschil moet maken tussen jongere mensen en oudere mensen.
0: Waarom?
2: Omdat oudere mensen, die hebben dus meer zorgen als jongere mensen om hun verhaal kwijt te raken. En dat kan je dus niet met een telefoontje doen en niet met een computer.
0: Ook niet met chatten met een huisarts of een assistent?
2: Nee. Daar moet je gewoon contact hebben. We hebben een mond gekregen om te praten en om te eten. Maar praten is heel belangrijk. Maar dan moet je iemand tegenover je hebben. Je gaat niet voor een beeldscherm gaan zitten praten. Dat is zo'n grote kool. Dat is iets wat als je dit door gaat zetten, dan krijg je een vervreemding van de hele wereld.
0: Een vervreemding van de wereld. Zo ziet Erik van Tongeren dat eerder vandaag in Zegt U Het Maar. Nog even een goedemorgen Zeeland. Morgen gaat het gebeuren. Dan wordt het vieringtorentje van de katholieke kerk in IJsendijke afgebroken. De skyline verandert daarmee. Maar volgens Bert van Gelder van Stichting Levend IJsendijke is het beter dat het torentje nu wordt weggehaald.
3: Het is zo verschrikkelijk onveilig dat het moet echt nu weg. Maar we zijn wel eigenlijk niet alleen, vinden we het jammer vanwege de skyline van IJsendijke. Maar we hebben ook wel zoiets van dat we ons kapot ergeren aan het bisdom Breda. En aan het parochiebestuur, die dat jarenlang helemaal niks hebben gedaan met klachten.
0: Ja. Hij dus eerder vandaag in Goedemorgen Zeeland. Morgen dan is er weer Zeeland wordt wakker. Om 6 uur praat Floris-Jan hierbij met het laatste Zeeuwse nieuws. Wil je dat vanavond, vannacht, als je niet kunt slapen, volgen? Uiteraard via onze app en site het laatste nieuws te volgen. Na 7 uur beloof ik je heel veel goede muziek. Van snelle onder andere Kim Wilde zie ik voorbij komen. De Jonas Brothers. En ik zou zeggen een hele fijne woensdagavond met muziek van Elton John. Dit is I'm Still Standing.

0: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
15: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
14: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
16: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
14: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroep Zeeland.
12: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 499 990 en ga voor optie 2.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Ik ben Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering